0: Radio Centraal, namaste, twee wekelijks tussen 3 en 4. En u hoort Alison Krauss en Union Station.
1: Tell your little story and it won't take long.

0: It was hard.
1: Mama's Hand van Lynn Morris. En we zijn een beetje in de bluegrass beland vandaag bij Namaste. Tot 4 uur nog en dan is het over 2 weken. Again, Namaste op Radio Centraal 106.7 FM. Tot over 2 weken.

Welkom, dames en heren, hier op Radio Centraal. Van het ene kabaal gaan we naar het andere op 106.7 FM. Welkom bij Satan is Real. Dat klopt nog steeds. Jullie hoeven maar één blik op de gevel van het Antwerpse stadhuis te werpen en de vlag hier tegenaan hangen. En mijn hypothese bevestigt zichzelf. Ja, ja, Satan is real, net als een gefaald stadsbeleid. Maar wie ben ik om jullie op te zadelen met hypotheses? We luisteren het komende uur naar de antithese in de vorm van muziek die enkel ontspruit in een duivelsland als de Verenigde Staten. Welkom bij Satan is Real.

0: Zoals gewoonlijk de Lovin' Brothers om deze uitzending met te starten. Jawel, altijd met een banger. Nu gaan we luisteren naar de Texaanse singer-songwriter Renegade, meneer Blaze Foley. Jullie misschien wel gekend, zowat het net onder de bekendheid van Towns Van Zandt staat Blaze Foley. De twee mannen kenden elkaar, deden drugs, alcohol en andere onzin met elkaar. Blaze Foley zingt een lied over een populistische leider. Nee, niet onze premier, wel over een Oegandese mensenvreter. Jawel, de one and only Mr. Idi Amin. Springtime in Uganda. Blaze Foley.
1: It's to the tune of Sweet Bessie from Pike. This is for John Vandiver and Debbie. Just kind of in memoriam, as they'd understand.

Springtime in Uganda van meneer Blaze Foley. We gaan zo meteen luisteren naar Stringbean, een Amerikaan geboren in 1915 in Kentucky. Niet onder die naam geboren natuurlijk, geboren onder de naam David Aikman. En zijn levensverhaal is een die enkel op Noord-Amerikaanse bodem had kunnen ontkiemen. Geboren in 1915, dus een hele tijd geleden. En op zijn 12 jaar ruilt hij een paar krielkippen, ook wel dwerghoenen genoemd, in voor zijn eerste bagno. En een krielkip kunnen we zien als een kleine kip, miniatuurkip, die zijn oorsprong kent in de middeleeuwen. De boeren die daar kippen hadden, moesten alle grote eieren afstaan, omdat die eerder geschikt voor de adel waren. En de kleine eieren, die van de krielkip bijvoorbeeld, bleven bij de boer. Waardoor er in deze soort geforceerde vorm van natuurlijke selectie die kleine kip zijn genetisch parcours heeft kunnen afleggen. Tot zover het kippengedeelte. Met de bagno die David Aikman had geruild, won hij een talentenshow en geraakte hij aan de bak als bagno-speler en ook soort van comedy man op het podium. Wat toen vaak de rol was van de bagno-speler. De bagno-speler in die tijden gebruikte clawhammer-techniek die eerder als ritmische invulling werd gebruikt. Maar door de soms onterecht toegeschreven komische klank van het instrument moest de bagno-speler ook mee het theatertje opvoeren. En de man kreeg daar zijn bijnaam, Stringbean, naar zijn lange en magere gestalte. Naast kippenkenner was hij ook amateur baseballspeler. En hij kwam in een nieuwe band terecht aan de hand van een van zijn tegenstanders. En dat was niemand minder dan Bill Monroe, de ook wel eens de father of bluegrass genoemd. Jawel, een van de grootste namen in Amerikaanse country en bluegrass muziekgeschiedenis. Stringbean werd dus de bagno-speler bij Bill Monroe en his Bluegrass Boys. En is te horen op deze opname van Goodbye Old Pal uit 1947. Ik vraag jullie om liefde te hebben voor deze opname, die zoals het jaartal stoffig is, stoffig klinkt. We luisteren naar Bill Monroe en his Bluegrass Boys, Goodbye Old Pal, met meneer Stringbean op de bagno.

Bill Monroe en his Bluegrass Boys. Goodbye Old Pal met String Bean, eerder op de banjo. Uiteindelijk verliet hij Bill Monroe zijn groep en werd hij vervangen door de grootste banjoman uit de Noord-Amerikaanse geschiedenis, meneer Earl Scruggs, die eigenhandig de rol van de banjo in bluegrass, old-time country muziek relevanter maakte, muzikaler maakte, door met drie vingers aan fingerpicking te doen. En die is de Scruggs-stijl genoemd naar de man. Zelf is vandaag de vaakst voorkomende banjo-stijl die wordt gespeeld of waar dat mensen die het instrument leren toch naartoe reiken. Tegen de jaren 50 was String Bean een volwassen man en een vaste waarde op de grootste country radioshow, de Grand Ole Opry, waar hij muziek met comedy combineerde. Comedy die hij tijdens zijn jongere jaren op het podium had leren doen, vaak met in duo met Grandpa Jones, ook een gelijkaardig figuur, ook banjo-speler en comedyman. En zijn clawhammer-spel kreeg toch meer aandacht en zo werd hij toch een van de grote all-time banjo-spelers. We gaan nu luisteren naar een nummer van de man zelf, Suicide Blues, String Bean.

Suicide Blues van String Bean. Goed om te weten dat de man geen zelfmoord heeft gepleegd. Oef. Wel is hij neergeschoten geweest. Ik zei in het begin van mijn chroniek dat zijn leven een van de Noord-Amerika's is. Wel, zijn dood is een... tragisch geval van de klassieke Homestead-invasie, zoals Truman Capote die in zijn bestseller In Cold Blood beschreef. String Bean en zijn vrouw waren modeste mensen die een klein huisje hadden in de bergen van het noorden van de staat Tennessee. En elk hun enigste bezittingen waren een Cadillac en een kleuren-tv, wat u allemaal niet het graf injaagt. Een kleuren-tv, dames en heren. Maar omdat ze zo bescheiden leefden, ontstond het gerucht dat hij zelf heel veel cash ergens verstopt had. En dat was ook zo, want String Bean heeft door de Great Depression geleefd en leerde daar wat elke Amerikaan in zijn leven is leerd, dat de bank daar niet te vertrouwen is. Of die hier te vertrouwen is, dat moet ik in mijn jonge leven nog achterhalen. Maar String Bean was slimmer en hij had zijn geld thuis liggen. En na een live performance op de Grand Ole Opry keerde hij en zijn vrouw naar huis. En er waren ook twee mannen aan het luisteren en hen in hun woning al aan het opwachten om met geweld die berg geld te vinden. Maar zover is het niet gekomen. Er ontstond een klein gevecht en String Bean werd neergeschoten met een van zijn eigen vuurwapens. En iets later beviel zijn vrouw hetzelfde lot. Het geld hebben de moordenaars niet gevonden. Ze sloegen op de vlucht in String Bean's en Cadillac met enkel wat vuurwapens en een kettingzaag. De volgende ochtend vond zijn collega Grandpa Jones en ook Bos Buurman hun lichamen. En in de rechtszaak die volgde herkende hij het pistool waarmee zijn vriend aan zijn einde kwam, want hij had String Bean dat ooit cadeau gedaan. Zo zie je maar wat begint als een transactie tussen sierkippen en een bagno, komt aan een einde wanneer je een pistool krijgt als housewarming gift. Rags to riches of zoiets. Toch een grappige noot aan String aan het einde van het verhaal. De berg cash geld is in de jaren 90 gevonden. En er rijdt hier een sirene voorbij. De raam staat hier open. Ik ben ook maar een mens die behoorlijk aan het zweten is. In de jaren 90 bevonden nieuwe eigenaars de berg geld achter een losse baksteen in de schouw van de schoorsteen. Maar door de vele jaren die voorbij zijn gegaan terwijl het geld daar lag, zijn knaagdieren erop afgekomen, zeker in de bossen van noorden van Tennessee, waardoor dat de $20,000 cash die er lag als onbruikbaar werd bevonden. Tot zover het ludieke, maar even tragische verhaal van David Aikman, aka String Bean. We gaan luisteren naar Fingerpicking Queen Elizabeth Cotton, When I Get Home.

We luisterden naar When I Get Home van Elizabeth Cotton, gevolgd door I Washed My Hands in Muddy Waters van Stonewall Jackson. We gaan nu luisteren naar Pelt, hun lied Up the North Fork. Het is een iets langere zitting deze keer. Het nummer duurt 8 minuten. 8 minuten aan prachtige, texturale, cosmic Americana airwaves. Pelt, sommige, misschien wel gekend onder sommige van jullie. De band van Mike Gangloff, waar dat Jack Rose wel wat platen heeft mee opgenomen. Tot hij wegging en kort daarna aan het einde van zijn leven kwam. Up the North Fork van Pelt.

Jawel, we luisterden naar Pelts op de North Fork. Die ene bombe waar ik het net over had, de compaan van Stringbean. Wel, Grandpa Jones, zijn leven is ook dat een van de Noord-Amerika's. We gaan naar hem luisteren met zijn nummer I'm No Communist, Grandpa Jones.

Yeah, damn right, Grandpa Jones. I believe a man should own his own house and car and cow. Nou, dat is een lied geschreven door een ras-echte American. We gaan nu luisteren naar een golden...

0: We luisterden naar Sin City van Charlie Gore, gevolgd door Everything I Do Gonna Be Funky van Southern Soul New Orleans genius Alan Toussaint. We komen in het laatste kwartier van deze uitzending van Satan is Real. En bij deze nodig jullie allemaal uit deze vrijdag in de Nor. Daar vieren we 30 jaar het amusementsbedrijf. Al lang vaste waarde hier op Radio Centraal. Ah, en nog even over Alan Toussaint. Natuurlijk voor de mega nerds en geïnteresseerden onder jullie. Muziekrecensent en schrijver Barney Hoskins, ook gekend van zijn boek Hotel California. Heeft een boek geschreven over country soul in the American South, Say It One Time for the Broken Hearted, waarin hij het over de periode, de eerste helft, vooral de jaren 60, heeft waarin daar veel soul-artiesten gekend waren met die uit het zuiden van de Verenigde Staten kwamen, Otis Redding, Al Green, Alan Toussaint enzovoort en zo verder, en waar hij de mix van het zuiders invloed en natuurlijk ook het gevolg van slavernij, racisme, segregatie, hoe dat allemaal een rol speelt in een speciale mengeling van witte en gekleurde muziek die tot die Southern Soul is gekomen. Daarin staat een gekende anekdote van Jerry Wexler, een van de grote bonzen bij Atlantic Records, die naar een studio in Alabama belde, de Muscle Shoals Fame Studio, want hij wou dat Aretha Franklin opnam met een band, een heel soulful, funky band. En Jerry Wexler dacht, zei, I want the same black band, om Aretha Franklin op te nemen, waarop dat Rick Hall, producent, zei, ja, that's true, but they're mighty white. Waar het punt wordt gemaakt dat de grond, de zon, de geschiedenis die er hangt voor heel soulful muziek, ongeacht de huidskleur, zorgt. Zeker een aanrader, soms wel stug, maar ook wel lachen. We trucken nu verder, deze laatste 10 minuten, naar, jawel, naar, oei, moet ik het zeggen, naar Nederland. Ja, toch wel, naar Hilversum zelfs. We gaan zo meteen luisteren naar Gerard de Vries, die in de jaren 60 met zijn band The Rodeo Riders, ook uit Hilversum, een aantal hits had op de Nederlandse populaire radio. Allee, zijn hits, dat is een leugen. Het waren praktisch allemaal Nederlandstalige vertalingen van Amerikaanse country en western nummers. Zijn gekendste lied, Het Spel Kaarten, is gebaseerd op oorspronkelijk Deck of Cards. Jullie misschien wel gekend, of ja, misschien niet, het is wel een beetje echt wel heel oudbollig. Populaire Amerikaanse versie door vele muzikanten, de gekendste van Tex Ritter. En zo heeft hij ook een aantal covers van Amerikaanse artiest Red Sovine, waaronder Giddy Up en Teddy Bear, waar we nu naar gaan luisteren. Zet jullie schrap voor verdomd moraliserende en van de pot gerukte verhalen op wat jingle jungle muziek. De Teddy Bear van Gerard de Vries.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei, hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen. Want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam. En het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.
0: God bless you and goodbye. Zo treurig en verdomd oudbollig. Gerard de Vries met Teddy Beer. Gerard de Vries kende na zijn muzikale carrière, muzikaal, tussen aanhalingstekens, muzikale carrière in de jaren 60, kende hij nog wel gekendheid als radiopresentator. Dit op Radio Veronica, de eerste piraten... Nee, ik herhaal. De eerste radiozender in Nederland die popmuziek uitzendde. En tegelijkertijd een piratenradio die zelfs tot in Vlaanderen reikte. Ze waren de eerste, maar bleven niet de enigste. En ze kregen concurrentie van andere piratenzenders die ook populaire muziek, anderstalig, Nederlandstalig, bracht. Zoals Radio Noordzee. En ja, jullie gaan dit niet geloven. Ik moest zelf ook twee keer lezen. Maar hun rivaliteit is tot een heus conflict gekomen. Nadat Radio Veronica, waar dat Gerard de Vries met zijn pseudoniem Cowboy Gerard countrymuziek draaide, western en countrymuziek draaide. Dan moet ik toch eens misschien herzien wat ik hier aan het doen ben. Radio Veronica, wauw, had het plan... Nee, het is zelfs geen plan, het is in werking getreden. Ze hadden de ex-kapitein van het schip waarop Radio Noordzee hun concurrent uitzende. Ze hadden hem overtuigd met wat geld om een brandbom te plaatsen, zodat het schip naar de haven gesleept moest worden en daar de uitzendapparatuur in beslag zou worden genomen, omdat het nog steeds over piratenradio ging, wat het toen wettelijk omstreden was. Maar het plan is niet volledig gelukt, want de bemanningsleden zagen nadat de bom was geplaatst de criminelen wegvaren en konden dus snel de politie op de hoogte brengen. En diezelfde nacht werden de daders nog opgepakt. Werd het duidelijk dat de opdrachtgever Radio Veronica was om een brandbom aan boord Radio Noordzee te plaatsen. Jawel, dit is hier George W. Bush. 9/11 was an inside job. Jet fuel doesn't melt steel beams. Kind of shit. Maar dan bij onze jolige Noorderburen. En tot zover het piratenverhaal der Nederlandse radio's. Deze uitzending komt ten einde en ik denk dat ik hier alleen in de studio ben. Dus omstreeks 4 uur gaat de nachtschuif aan. Ik herhaal nog eens deze vrijdag het amusementsbedrijf 30 jaar in het jullie welgekende De Nor. Hopelijk tot dan. Ik stuur mezelf naar huis en ik laat jullie thuis achter, liefst thuis, niet in de auto, want daar is het onhoudbaar heet. Stay cool, stay safe. Ik laat jullie achter met Kiss an Angel Good Morning van de grootste, schoonste, gekleurde country artiest ever, meneer Charlie Pride. Tot over 2 weken.

Lord en Lady Ash. Beginnen deden we met Mogwai, met een ingetogen Mogwai mag ik wel zeggen. Ze brachten A Secret Pines. We gingen verder met Zombie Zombie, met het nummer Extra Life. En aansluitend hoorde u Yoko Ono. En ze wandelde over zeer dun ijs samen met Jason Pierce. We gaan verder met Rubber Lung. Ik bedoelde natuurlijk Golden Buck.

0: Master Musicians of Bukkake met Eagle Wolf uit een vroege LP. Ik speel dat nummer niet zomaar. Het is eigenlijk een bruggetje naar het volgende item. En dat is de strip van de week met wederom de immer ravissante Lady Hush. Lady Hush, het is aan jou.
1: Dankjewel, my lord. Welkom in deze nieuwe aflevering van de Striptrip, waarin we alweer een hulde brengen aan deze schitterende negende kunst. Vorige keer hebben we satrapie even in het licht gezet, maar het is toch hoog tijd voor nog wat meer vrouwelijk talent in deze Striptrip. Vandaag duiken we in de wereld van bekroonde stripauteur, animator en illustrator Aimée de Jong. De Jong, geboren in Waalwijk in 1988, heeft inmiddels een indrukwekkend palmares, waarin ze zowel fictie als non-fictie met gevoel en scherpzinnigheid verkent. Aimée heeft een Indische achtergrond. Haar vader werd geboren in Batavia en was kunstschilder. Haar ouders namen haar vaak mee naar musea, bezoekjes die later, naar eigen zeggen, een inspiratiebron voor haar werden. Ook Japanse manga's en de wereld daaromheen hadden een invloed op haar. Dat is ook echt wel duidelijk merkbaar in haar tekenstijl. Ze studeerde animatie in Rotterdam en aan het KASK in Gent. Haar carrière begon al op 22-jarige leeftijd met de dagelijkse strip Snippers in de Nederlandse krant Metro, die 5 jaar lang verscheen. Op haar 25e publiceerde ze haar eerste graphic novel, De Terugkeer van de Wespendief, die meteen in de prijzen viel en zelfs werd verfilmd. Centrale thema is het effect van pesterijen op de mentale gezondheid en hoe je dit ook op latere leeftijd nog kan blijven achtervolgen. Een andere mijlpaal kwam met het verhaal Bloesems in de herfst. Een samenwerking met de Belgische scenarist Sidrou dat handelt over liefde en ouder worden. Thema's die niet vaak in strips behandeld worden, zeker niet met de diepgang en de gevoeligheid die Aimée erin legt. Ze zetten aan het denken over het mens zijn. Het is echter met de opvolger Dagen van Zand over een waar gebeurde klimaatramp in de jaren 30 in de VS dat Aimée haar reputatie als internationaal gerespecteerd auteur definitief vestigt. Het boek werd een bestseller in zowel Nederland als Frankrijk en sleepte prijzen in de wacht in onder meer Amerika en Japan. In 2024 brengt ze een gewaagde adaptatie uit van Lord of the Flies, mijn persoonlijke favoriet, gebaseerd op de klassieker van William Golding. Haar bewerking is werkelijk magistraal. In haar typische tekenstijl vertelt ze het verhaal van de schooljongens die vervallen in onmenselijkheid. Het verfijnde kleurgebruik ondersteunt de psychologische diepgang en benadrukt de overgang van een idyllische eilandvakantie naar een duistere overlevingsstrijd, waarbij de emotionele spanning in het verhaal wordt versterkt. Persoonlijk, ja, zoals ik al zei, mijn absolute beste boek. Niet van mij natuurlijk, maar van haar. Ze bracht ook grafisch journalistiek werk uit na haar bezoek aan vluchtelingenkampen in Lesbos. De reis resulteerde in het getekende rapport Europe's Waiting Room en vormde de inspiratie voor verschillende nieuwe projecten over onder andere Oekraïnse vluchtelingen in Nederland. De steeds terugkerende onderwerpen zoals migratie en menselijke relaties die vaak in de marge blijven, worden door haar toegankelijk gemaakt voor een breed publiek en maken van haar een veelzijdige grootmeester van het beeldverhaal. Helemaal het ontdekken waard dus. Veel plezier met Aimée de Jong en met de rest van de stage.
0: Lydia, dat was weer fantastisch. Dankjewel voor deze bijdrage.
1: Met veel plezier.

Dit was een striptrip met Lady Hush. Je luisterde ondertussen ook naar Eat Lights, Become Lights, Become Lights met Vapor Trails.

Dat was eerst nog eventjes Piepen Martin en Scott met de African Sweet Fantasy. Dat zeer abrupt werd onderbroken voor deze Money Mark met zijn Insects Are All Around Us. We gaan verder met Jackie Mito, The Juice Box.

Dan zijn we nu aanbeland bij de Waardeborg van de week. En dat is deze week het nummer ICOM. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Altijd een beetje gokken. ICOM. Borg. Borg.

De Sir Douglas Quintet met At the Crossroads. We sluiten deze Lord and Lady Hush. De stage of Lord and Lady Hush bedoel ik dan. Sluiten we vandaag af met een wervelwind. De Tornado's.

introducing those teenage sensations.

Welkom bij Onkawa hier op Radio Centraal, 106.7 FM. Ik heb enkel singles meegebracht, een 40-tal. En het zijn voornamelijk singles die ik al ooit heb meegebracht, maar nooit de andere kant heb opgelegd hier. In de intussen al 34 jaar Onkawa op Radio Centraal. Deze Oscillations is van Silver Apples. En zonder Silver Apples denk ik dat er veel bands nooit zouden bestaan hebben. Dit is 1968. De volgende single dat klaar ligt is aan u om te ontdekken welke van de twee versies het zijn. Namelijk het nummer Talking About You. Je hebt het nummer Talking About You, dat eigenlijk I'm Talking About You heet, van Chuck Berry. En je hebt ook Talking About You van Ray Charles origineel. En als er dan groepen zijn die beide nummers spelen, dan wordt het soms moeilijk om te ontdekken welke van de twee. Nee, eigenlijk zijn aan u om zelf te bepalen welke de originele versie is van deze Talking About You, in deze versie van The Animals.

andere kant van deze single heb ik al wel eens meegebracht. 7x7 of 7 Volte 7 van de groep The Casuals. Komt uit een film van de volledige soundtrack is bijna gemaakt door Armando Trovajoli, een bekende naam hier bij Ungawa. Maar deze is dus van The Casuals. De volgende is ook een B-kant. En de A-kant speelt geen rol wat het eigenlijk is. Het is de B-kant die ik nu ga opleggen. En dat is Looking Back van de Spencer Davis Groep.

Gloria. Deze versie komt uit Zagreb, uit Kroatië. Midden jaren 60 opgenomen door de groep Delfini. Ik veronderstel dat dat de dolfijnen zijn. Ik ken geen Kroatisch. In elk geval een leuke versie van Gloria. En de volgende is ook een cover. Origineel ken je het ongetwijfeld, maar de band misschien niet. De groep de Deltones. Ze komen uit Australië. En ze hebben een geweldige versie opgenomen ooit van Gimme Some Lovin'.

Ja, deze single heb ik gedraaid op 9 april 2013. Dat was de dag nadat ik op het nieuws hoorde dat Margaret Thatcher overleden was. Now She's Dead van de Downliners Sect. We gaan naar een andere Britse geweldige band. En dat is de groep The Eyes. Ik heb er een drietal singles van, geloof ik. Een van de zes kantjes heb ik nog nooit meegebracht hier. En dat is A Man With Money.

Natuurlijk een klassieker, Money, maar deze versie zul je nog niet vaak gehoord hebben van Burn Elliott en The Fenmen uit 1963, uit Engeland natuurlijk. De volgende band ook uit Engeland, al hebben ze een Franstalige naam, Les Fleurs de Lis. En ze brengen hier So.

We schrijven 1964 voor deze single van The High Numbers. En eigenlijk is het niemand meer of minder dan The Who, die tijdelijk hun naam hadden veranderd. Het nummer heet Zoot Suit. En de volgende single is ook uit 1964 van The Hollies. Op de B-kant staat misschien wel mijn favoriet nummer van The Hollies, namelijk Come On Back. Maar ook de A-kant die valt eigenlijk best wel mee. Dit is We're Through.

Een minder gekend bekantje van de Nashville Teens, The Little Bird, een single op MGM. Volgende is waarschijnlijk de meest recente single die je vandaag zult horen. Hij toch tijdens Ungawa hier. En dat is een single uit 1973. En komt van de hand van Iggy en de Stooges. Op de A-kant staat Search and Destroy. Dat heb ik al zeker een paar keren laten horen hier. Maar nog nooit Penetration.

Voilà. Dat waren natuurlijk de Kinks met Bald-Headed Woman. En het nummer is ook gekend als No Sugar in the Coffee. Ik drink

geen koffie, dus ik doe er ook geen suiker in. En die single is uit 1965 en op de B-kant van die single staat So Mystifying. Nu was er in Nederland een band, zeer grote fan van de Kings. En zij heetten de JJ's. En ze hebben gewoon die single volledig overgenomen. A en B-kant, alle twee. En eerlijk is eerlijk, ik vind die twee versies uit Nederland zelfs nog beter dan het origineel. Dit is hun versie van So Mystifying.

Dat deze band ook uit Nederland komt, is nogal duidelijk, want die stem herken je toch onmiddellijk. Dat is Wally Tax, de zanger van The Outsiders, met Don't You Worry About Me, een single op het label Relax. En de volgende Nederlandse band is Q65, met het nummer M. En ik heb heel bewust niks uit Frankrijk of zo meegebracht, want dat ga ik binnen 2 weken doen. Binnen 2 weken op 12 juli, dan doe ik mijn eerbetoon aan de Franse Nationale Feestdag. Dat is wel de 14e, maar ook hier de radio gaat dat vieren op de zondag 12 juli. En dat is in Café Tati in Berchem. En van 12 tot 12 gaat daar Pierre en nog een aantal anderen van de radio daar plaatjes draaien en nog andere ongein meebrengen. En het zal er wel fantastisch zijn. Maar ik doe het hier vanuit de studio, dus van tussen 6 en 8, met alleen maar Franstalige tunes. Maar vandaag is het alleen maar Engelstalig. En dat is met een groep uit Nederland, dus Q65, met het nummer N.

De zoveelste versie van Cadillac. Deze versie is van The Renegades, een single op het label Hansa. En we gaan naar de Scorpions. Nee, niet die Scorpions, maar wel deze uit midden jaren 60 met hun versie van Hey Little Girl.

The Yardbirds met I Wish You Would. En ik ga kijken, het is hier stipt 7 uur. En ik had ongeveer een uur gerekend voor deze beat singles. Nog een uurtje omgaan te gaan met andere jaren 60 sounds. En ik begin met The Arrows. Dat is de band van Davy Allen. In 1965 namen ze deze versie op van Apache, origineel van The Shadows. Maar deze versie is toch wel ietsje steviger. Op het label Tower Records uitgekomen.

Ik denk dat ik toch al wel zeker een 50-tal versies van Batman heb laten horen in die 34 jaar Ongawa. Maar nog nooit deze van Al Caiola, een EP op het label United Artists. En daar staan 4 nummers op, die andere 3 heb ik al wel eens laten horen, maar nog nooit Batman. Voilà. De volgende single is What a Dolly op het label van 20th Fox. Dit is Red Berry and the Bell Raves.

0: De andere kant van deze single heb ik al vaak laten horen. En dat is het nummer Mama's Place, een van de beste beatnik tunes ever van Bing Day. Maar dit was de andere kant van de single. Ik heb die nog nooit laten horen hier. I Can't Help It, op het label Mercury uitgekomen. Dat zal 1959 geweest zijn. En rond diezelfde periode heb je deze versie van het nummer Shorting Bread. De beste versie vind ik nog altijd die van The Ready Man. De tweede beste versie van The Cramps. Maar deze is ook wel zeer goed, van Paul Chaplin en The Emeralds.
1: Hoorah!

0: was a crazy date.
1: Ja, inderdaad, een crazy date van de Crazy Teens. Ik ben echt een geweldige fan van dit nummer. Ja, wat ik ook fan van ben, is van de Cramps. En zeker als er een film wordt gemaakt in Australië, die voor stukken is gebaseerd op de Cramps, of toch de wereld van de Cramps. En dat is de film Wolfcat Fever. Dat is een Australische film van Josh Collins en Bab Sotica. Een koppel dat ook het Wild Weekend Festival al jaren dag organiseert. Ze hebben in de tijd films gemaakt zoals Pervirella, Hot Carumba, The Perf Parlor en nog een aantal films. En die film gaat naar Europa komen en ik ben volop bezig om die ook naar Antwerpen te krijgen en naar Brussel. En ja, zodra ik er meer over hoor, dan hoort u het ook. Dus de meest voor de hand liggende locatie in Antwerpen is dan waarschijnlijk in de cinema Clapin. En dat zal dan waarschijnlijk zijn op het Cult Weekend dat ergens in de maand oktober zal plaatsvinden. Maar ervoor, rond 1 september, hoop ik het ook in Brussel te kunnen laten tonen. En dan hoort u er nog wel iets meer over. In ieder geval Wolfcat Fever. Een geweldige film voor zij die de films kent van Josh Collins. Ja. Ook de soundtrack is ook altijd geweldig. Dus ik ben er echt heel nieuwsgierig naar. De movie trailer zelf al is al zeer veelbelovend. En ja, als je dan ook Hazel Atkins, Link Wray, Screaming Jay Hawkins en zo er kunt bij betrekken ergens, dan ja, heb je natuurlijk mijn aandacht. Natuurlijk, een eerbetoon aan de Cramps druipt er gewoon af. En ook de Psychotronic Movies die sowieso eraan gelinkt zijn. In ieder geval, ik kijk er naar uit. Wolfcat Fever, onthoud die naam. En ik doe mijn best om die hier in Antwerpen te laten vertonen. Ik ga voor, volgens met de eerste single van The Cramps was Surfing Bird. Maar hier is een versie door Wade Curtis in The Rhythm Rockers. Well,

7

De originele single heb ik natuurlijk niet. Er zijn maar 100 exemplaren van uitgekomen in 1963, maar wel een reissue op het label Norton Records van Miriam Lina, die ooit nog bij The Cramps heeft gedrumd. De Deltinos waren dit met Go Go Go, maar je hoort ook wel direct de link met het nummer Down the Line dat we ook kennen bij Jerry Lee Lewis. De volgende single op een label waar ik maar één single van heb, American Arts, is van Dave and the Orbits. This is Cheetah's Uncle.

Charlie Feathers, de man die aan Elvis heeft uitgelegd hoe dat hij de hiccup moet doen. Charlie Feathers, een aantal nummers van hen zijn gecoverd geweest door de Cramps. De Cramps hebben ook Terry Dub, zo heet deze song, gecoverd, maar het is niet van Charlie Feathers, wel van Johnny Burnett. Het volgende nummer is ook iets dat kan gelinkt worden aan de Cramps, namelijk het nummer Werewolf. Dus van The Frantics. Zij hebben daar hun eigen song van gemaakt. Zoek het maar eens op en je zult misschien wel verbaasd zijn welk nummer van de Cramps gebaseerd is op Werewolf. Maar ik heb de B-kant van de single opgelegd en die heet No Werewolf. En dat is eigenlijk gewoon hetzelfde, maar dan zonder de intro.

Beide kanten van deze single op het label Gulfstream zijn geweldig. De A-kant heb je het nummer Down by the Old Mill Stream. En deze TV Mama vind ik ook geweldig, van The Frantics 4. De volgende single die heb ik zelfs nog nooit meegebracht. Dus u krijgt misschien straks nog de andere kant. U krijgt van mij nu het nummer The Growl op het label Challenge. Je ziet Alan Pierce in de Tone Kings.

Een geweldige instrumental van Andre Williams, Loose Juice, zo heet deze single. En we gaan naar Link Wray, een nummer dat ik ook nog vroeger heb gecoverd met Catacombo, is Fatback. Fatback is een nummer dat eigenlijk de melodie vormt van de versie van Sunglasses After Dark in de versie van The Cramps. Origineel is Sunglasses After Dark van Dwight Pullen. Ze hebben de tekst behouden, maar dan de melodie van Fatback daaronder gezet. Een geweldige vondst.

Echte garage-liefhebbers, die kennen allemaal de groep GONN, G-O-N-N geschreven, met twee ongelooflijke klassiekers, namelijk Doing Me In en Blackout of Great Lee. Twee nummers die ook trouwens zijn gecoverd geweest door de Fustones. Dat was in 66, 67. Hier zijn ze opnieuw, maar dan met een nummer origineel van de Kings, You're Looking Fine, maar opgenomen 42 jaar later. Dit is 2009 en ze klinken nog exact hetzelfde. Geweldig. Ook geweldig is deze volgende single van Tony Harris op het label DG Records. Niet DJ Records, maar DG Records. Is dit het nummer Honey. Dit is nog steeds Ungawa op Radio Centraal.

een zeer lo-fi opname. En, van het nummer 7, en 7 is origineel, is dat dus van Love, van de band rond Arthur Lee. Maar deze versie komt van de U-Turns. En, dat waren jonge knappen van een jaar of 13, 14. In 1967 namen zij 4 songs op, waaronder dus deze versie van 7 and 7 is. Even kijken, we zijn aanbeland bij de groep Turnstile. Ja. En nou, de A-kanten die heb ik al regelmatig laten horen, neem ik ook vaak mee naar 60s parties, en dat is Riding a Wave. Maar de B-kant heb ik nog nooit hier op de radio laten horen, dat is het nummer Trots.

Een minder gekend bekantje van The Animals. Het nummer heet Outcast. En dat zijn we soms wel allemaal hier op Radio Centraal. Ik ga verder met een nummer origineel van The Who. En van wie? Ja, The Who. En dat is het nummer Circles van Les Fleurs de Lys. MUZIEK

Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Ongawa. Ik ben hier binnen 2 weken terug en dan doe ik een volledige Franstalige special voor de 14 juillet, die ook diezelfde dag doorgaat in Café Tati, moet ik zeggen, in Berchem. Ik ga even naar huis, ik ga verder schrijven aan mijn boek. Zoals u weet, ik ben een dik boek over muziek aan het schrijven. Hij is bijna klaar. Ik zit aan 730 bladzijden momenteel. En dat zal normaal gezien toch wel voldoende moeten zijn. Ik ga afsluiten met Birds in a Cage van de groep The Outsiders. En tot binnen 2 weken.

0: Radio Centraal op zondagmiddag tussen 12 en 2. Dit is Radio Centraal. Goedemiddag Dirk.
1: Dag Filip.
0: Ja, we zijn weer samen. Jij bent weg geweest.
1: Een week weg geweest
0: naar de Rijn, als ik me niet vergis.
1: Rijn.
0: Ja. Maar je bent ook wel vroeger teruggekomen, heb ik begrepen.
1: Ja. Te warm.
0: Ja.
1: Ja, we hebben niks kunnen doen wat we wilden doen. Een weekje fietsvakantie aan de oevers van de Rijn.
0: Ja.
1: Van Koblenz tot Keulen en van Keulen tot Koblenz. En zo ook.
0: Is dat ver?
1: Ja. Ja, dat is een eindje, maar dat is niet op één dag.
0: Maar je had dan tussenstops?
1: En dan pak je de boot en dan de fiets op de boot en dan vandaar het verder naar beneden. Zo.
0: Ja.
1: Dat hadden we allemaal gepland, hè, Filip. En nu zijn we gaan wandelen in de bossen.
0: Ja.
1: En tussen de teken.
0: Ja. Ja.
1: Tussen de teken.
0: Dat is een goed teken.
1: Maar ze zijn weg. Take away.
0: Ja, inderdaad. Take it away. We zijn vertrokken, want eerste doden, hè.
1: Ah, ja.
0: Guess who's dead? Het is Guess. Ja, met Etienne was haar grootste hit, denk ik. En dat is ook het enige wat ik heb van haar.
1: Ik niks. Ja. Het is een vrouw.
0: Ja.

0: Er zijn nog doden gevallen, verschillende doden, maar muzikale doden. Ik kende de man niet. Ik moet zelfs mijn gsm openen om te zien wie het was. David Clayton Thomas. Het zei me niks, tot ik dan zag dat de man bij Blood, Sweat and Tears had gespeeld. En van zijn hand was dan de grootste hit van Blood, Sweat and Tears. Ja. U kent dat.
1: Spinning Wheel?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Heb je daar...
1: Ik heb mijn huiswerk gegeven. Allerlei ben ik gaan beginnen zoeken.
0: Ja, er zijn heel wat versies van hun grootste hit. Ik denk dat die man er goed van kon overleven van zijn bloed, zweet en tranen.
1: Ja. Dat zijn we ook, hè?
0: Ja, tegenwoordig ook bloed, zweet en tranen van verdriet. Omwille van het overlijden van de man.
1: Ja.

0: Met een jonge Toets Tielemans inderdaad. Ja. Nee, dat is niet waar.
1: Ah, nee?
0: Nee, denk het niet. Sounds Galactic met de Moog-versie. Wow. Onder andere Moog, maar ook andere dingen, zoals een mondharmonica.
1: Jij bent ook moe, hè?
0: Ja, ik ben serieus moe sinds dat ik gisteren zo vroeg moest opstaan. Ja. Maar ook slecht geslapen, want het was vannacht storm.
1: Ja.
0: Bij u ook, maar jij hebt er niks van gehoord.
1: Ja, niks van gehoord.
0: Ja, ik wel. Mijn ramen klapperden open en dicht. En op een gegeven moment blauwe zwaailichten in de straat. Zeg, wat is dat allemaal? En dan ben ik opgestaan om te zien dat... Ik hoorde ook een boom, zag ik. Zeg, ah. ik woon in Deurne, dus ik dacht... Ah, doen ze dan nu ook al 's nachts bomen omzagen?
1: Ik dacht dat jij weer maskers liet.
0: Nee. Dus, ja, ook. Maar... Nee, er was dus blijkbaar een boom gewoon volledig omgevallen. Gelukkig voor de mensen die daar met hun auto stonden, was een boom op straat gevallen.
1: Zijn ze gewoon, hè, bij jullie?
0: Ja, het is dat ik zeg. Dus normaal, we zijn dat gewend van dat ze bomen omzagen bij ons in Deurne. Dus, maar nee, hij was op natuurlijke wijze omvergevallen. En ze hebben hem dan gewoon in stukken verzaagd. Professioneel zoals ze zijn, de brandweer.
1: Aha.
0: Ja, en ze hebben de weg vrijgemaakt voor auto's. En ik dacht, toen ik vanmorgen opstond, amai, proper gedaan, alles weggehaald. Maar nee, alles lag op het voetpad. En de voetganger moest dan maar op straat lopen om een vrije baan te hebben.
1: Aha.
0: Ja.
1: Ik heb ook spinning wheel bij, vind ik.
0: Ja.
1: Ik heb me de opdracht gegeven vanmorgen. Ben ik in allerlei beginnen zoeken in de collectie. En ik heb er wat gevonden.
0: Ja.
1: Zoals deze, Italiaanse versie.
0: Ja. Het spinnenwiel van Dirk.
1: Ja.
0: En dat is... welke... Kan zijn ik ook een... Is het een instrumentale versie?
1: Ja, ah, dacht van wel.
0: Ja.

0: Ja, ja, vocale versie.
1: Ja, het was inderdaad gezongen en in het Engels dan nog door de Italiaan.
0: Ja, ja, ja. Ja. Filati Pregiati.
1: Ah, ik heb Chet Baker meegenomen. Chet Baker, de trompetist die zijn tanden hebben uitgeslagen. Omdat hij zijn schulden niet kon betalen.
0: Is dat in drugs... vorm, hè, Philippe?
1: Ja, maar nee, hij had een drugsprobleem, de man. Ja? Hey, zo zijn er nog wel, hè. Maar ja. Tanden uitgeslagen en zo. Maar hij bleef trompet spelen. En dan kreeg je dit.
0: Baker. Ja.

0: heb geen idee of de man, hoe heet hem ook alweer, van Blood, Sweat and Tears. Ja, ik moet altijd Google open. David Clayton Thomas. Geen idee of de man ervan kon leven. Het was een Canadees, naar het schijnt. Canadees. Ja. Hoe heeft Canada het gedaan?
1: Goed.
0: Zijn die ook erdoor?
1: Ja, die spelen, ik ben het kwijt, makkies, hè? Ja, ik weet het niet meer van.
0: Makkie.
1: Egypte?
0: Een makkie, ja. Ja, de Belgen vonden dat ook een makkie.
1: Ja. Heb je veel gezien?
0: Ik heb moeite gedaan. Ik heb naar de Belgen gekeken. En dat is het, denk ik. Ik heb ook nog een match gezien. De eerste match van de Portugezen. Mm-hmm. Vond ik wel grappig om zo Ronaldo te zien sukkelen.
1: Ik ben fan van Ronaldo.
0: Ben je fan van Ronaldo?
1: Ik ben zeker niet van Messi.
0: Ja, ik vind een comediant.
1: Ik vind een super sympathieke man.
0: Ja?
1: Ja, ik vind dat echt waar.
0: Echt?
1: Echt? Ja, het is ook in voetbaltermen gesproken. Het is de eerste verdediger. En het is ook de eerste...
0: Voilà, micro dicht.
1: Ja. Eerste verdediger en eerste aanvaller.
0: Ja.
1: Die zegt, ik vind een geweldig goede ploegspeler.
0: Oké.
1: En hij is ook sociaal.
0: Om de feest?
1: Nee, tussen de kindjes en zo. Hij is echt, echt waar. Kindvriendelijk. Kindvriendelijk. Ja.
0: Nee, er zijn ook heel veel Belgen die kindvriendelijk zijn, maar die wonen nu niet meer in België.
1: Ja, nee.
0: Die zitten in een klooster ergens verstopt.
1: Ook.
0: Ja.
1: We
0: waren bezig met
1: Spinning Wheel
0: en je hebt een cd'tje bij dat ik ook in mijn collectie heb.
1: Ah, maar je hebt het niet bij of wel bij?
0: Jawel, ik heb het bij, maar zet maar op. Het is zo'n acid jazz op Totally Wired, denk ik. Compilatie en daarop staat ook...
1: The New Jersey Kings.
0: Ja, New Jersey Kings.
1: Spinning Wheel.
0: Ja.

0: Ik heb heel veel versies van Spinning Wheel.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja. Dus deze bijvoorbeeld van Jimmy McGriff.
1: Okay.
0: Ja, die heeft ooit op een plaatje genaamd... Eens kijken, hoe heet die plaat? Electric Funk. Voilà. Heeft ook Spinning Wheel gekocht. Ik denk dat dat ook jaren 70, 1970 of zo moet geweest zijn, of 69, dat die plaat is uitgekomen.
1: Ik heb er een stuk of 6, 7 van, dacht ik, maar ik heb er maar enkele bij. Een drietal. Zoals deze, de Bossa Nova versie van de Spinning Wheel. Heb je niet?
0: Nee.
1: Deze?
0: Nee, heb ik niet.

0: Voilà, twee doden van de week. Gashpati en deze David Clayton Thomas, die dit nummertje onder andere geschreven heeft voor Blood, Sweat and Tears. En het laatste was een Italiaanse versie, daarvoor nog een Franse versie van Eddie Mitchell. Volgende week alleen maar Frans, in aanloop naar 12 juli.
1: Ja.
0: 12 juli, zondag 12 juli is het, er is nog geen affiche van, denk ik, maar dan is het de 14 juillet.
1: 14 juillet.
0: Het feest, het jaarlijkse feest van de radio, en dat gaat door...
1: Café Tati.
0: Café Tati.
1: Oud-Berchem.
0: In Berchem. En dat gaat door van 12 uur 's middags tot 12 uur 's nachts.
1: Ja.
0: Ik weet niet of dat we het dan programma hebben. Of,
1: van 11 tot 12 dan wel?
0: Ja, jij wel. Maar ja, of dat we na tussen 12 en 2 dan programma hebben, dat weet ik niet. Of daar hebben we nog geen nieuws over. Sorry. Maar volgende week wel al Frans. En sowieso, als wij dan ook op 12 juli programma hebben, dan spelen we ook Franse muziek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ander Frans.
0: Ja. Ben je uitgenodigd? Ben je uitgenodigd vandaag? Ben je een van de 5000 gelukkigen die naar Brussel, naar het Jubelpark mag komen?
1: Nee, Philippe.
0: Onze White, hoe heet hem?
1: Bill?
0: Bill White. Ja, nee, niet Barry, maar Bill White.
1: Johnny.
0: Ja, Barry White was niet white, maar deze Bill White is heel white. Ja. En extreem white. Ja. En hij heeft een feestje ter gelegenheid van 250 jaar Amerika. Ze bestaan op 4 juli 250 jaar. Daarvoor bestond Amerika niet. Ook niet de mensen die er al woonden, die bestonden niet. Dat was gewoon nu white trash, Bill White trash. En er zijn wat country groepjes die optreden voor een hele hoop Amerikaanse...
1: Line dance?
0: Dat weet ik niet. Ik ken die mensen niet, die optreden. Maar het zal een onvergetelijke... Generaties lang gaat men er nog over spreken.
1: Ja,
0: over, zegt Bill White.
1: Ja, en een andere ook, zegt dat ook, hè?
0: Ja, inderdaad. Maar die komt niet. De orangutan komt niet. maar wie er wel komt, is die. Noem het hem eens.
1: Nile.
0: De Nile.
1: Van de Rijn naar de Nile.
0: Ja, inderdaad. Nile Rodgers komt.
1: Nile Rodgers.
0: De man achter Chic, Sister Sledge en anderen.
1: Ja.
0: Dus,
1: baslijnen.
0: Baslijnen, inderdaad. Wacht eens, wat ik
1: moet dan?
0: Jawel, maar ik moest hem even opzoeken. Dus in de tijd heel populair. Werd ook op Radio Centraal gedraaid. Heb ik... een bericht gekregen van Fred uit Praag, wist me dat te vertellen. Fred bekijkt ook het nieuws van België nog steeds, vandaar. Hij wees mij erop, maar ik had het bericht ook gezien dat Bill White dus een feestje organiseert. En als je dus vandaag het Automuseum wilt bezoeken, dan kan dat niet. Het is gewoon dicht afgesloten. Het is Amerikaans territorium geworden. Dus niet getreurd, er zal ook vuurwerk zijn. Ja, ja.
1: Er is bij hem altijd vuurwerk. Hè?
0: Ja, ja, ja. Is het niet in de straat van Hormuz, dan is het wel in het Jubelpark. Ja.
1: Ja.

0: Ja, I want your love.
1: Ja, is dat de juiste versie?
0: I want your love. Ja, denk ik.
1: Ah ja, ja, ja, ja. Nee, nee. Ah ja, ja, ja, ja. Ja. Het is Diana Ross dit.
0: Ja, maar is een nummer van hem, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik was even aan het denken van, wat is dit nummer nu weer?
0: Upside Down.
1: Upside Down.
0: Niet Diana Ross, hè?
1: Was hij?
0: Upside Down.
1: Was het niet Diana Ross?
0: Ja,
1: ja. Denk ik wel. Ja, ja. Heeft met heel veel artiesten samengewerkt, ook heel veel dingen geproduced. En waar, dat was altijd heel duidelijk te merken aan de typische baslijnen. Hè? Ja, ja. Inderdaad.
0: Ik heb in allerijl vanmorgen dus heel veel, niet veel, maar zoveel als ik wou, moeten bijeenzoeken.
1: Ja, ik heb er ook een paar mee. Genomen om, om mensen eraan te doen herinneren
0: Nile Rodgers.
1: Nile Rodgers was, ik vergeet altijd zijn naam. Ik heb hem ook nog live gezien, maar nu treedt Nile Rodgers dus op voor de Bill White Crash.
0: Heb je trouwens zijn soloalbum? Ik heb hem bij.
1: Nee, maar...
0: Die was heel populair op Centraal.
1: We hebben zo'n stukje.
0: Ja, echt een heel goed nummer. Ja, ja, ja. Ja.

0: Nu we het toch over Diana Ross hebben.
1: De Supremes.
0: Nee.
1: Diana Ross.
0: En Nile Rodgers heeft ook voor haar I'm Coming Out. Ik heb daar een Duitse versie van gevonden. En dat past helemaal in het plaatje. Niet voor meneer White of meneer Trump. Want het gaat over mine coming out. Hè, dus over een vrouw die...
1: Ja, zich out.
0: Voilà.

0: Ik denk niet dat we dat vanavond gaan horen. Hè? Nile Rodgers gaat dat niet brengen voor Bill White. Nee. Alhoewel het zou. Ah. Er gaat toch tussen die 5000 mensen toch één homo zitten. ik kan me dat niet voorstellen.
1: Is hij zelf geen homo?
0: Ja, dat is waar, nu je het zegt. Ah, ja. Maar hij is misschien ook nog niet uit de kast gekomen. Hoe werkt dat?
2: Ja. Dat weet ik.
0: Maar het gaat hem alleen maar over de geslachten natuurlijk. Hè. Ja. Mannen en vrouwen en niks daartussen. Zo was het. Ja.
1: Bill White.
0: Het was alleen in Hongarije dat ze daar een probleem rond maakten. En trouwens ook in het leger. Hè. Het leger mag dat ook niet. Hè.
1: The end of the good groove, Filip. Ja. Deze. Heb je hem niet?
0: Nee, die heb ik niet.
1: Geweldig goeie. Ik denk dat hij ooit gecensureerd is in Amerika. Deze LP van Nile Rodgers. Ja. Of in de UK. USA of UK. Goed, Nile Rodgers.
0: Ja.
1: Adventures of the Land of the Good Groove.

0: Heb je daar de volle 80 frank voor betaald? Of zat er nog iets voor die 8?
1: Dat weet ik niet. Nee, nee, dat heb ik al heel lang. Van, zodra die uitkwam, heb ik die aangeschaft.
0: Ja.
1: Ik weet niet van wat jaar, 1983.
0: Ja.
1: Dat was toch wel een hitje op de radio hier. Land of the Good Groove. Trouwens...
0: En op de achterkant staat 320 frank.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Wat heeft Fred geschreven van hitjes die toen werden gedraaid?
0: Ah, ja, vooral de hitjes van Chic en Sister Sledge, denk ik.
1: Sister Sledge.
0: Zal eens zien, Le Freak, uiteraard, Greatest Dancer, Upside Down. Dus dat soort van muziek. En ja, vroeger... konden allemaal op de radio. Hè. Nu wordt er zo'n beetje scheef voor bekeken. Van, dat is te commercieel. Te commercieel. Terwijl, als je dat draait binnen een bepaald gegeven, zijnde dus nu het feit dat je daar iets over mocht zeggen, over Nile Rodgers en zo, en Bill White, dan mocht je dat ook draaien. En op zich is er niks mis mee. Heeft ook ooit Madonna... geproduced.
1: Mm-hmm.
0: Wist je dat?
1: Zou kunnen. Ja. Zou kunnen.
0: Deze. Ja.
1: Like a Virgin.
0: Ja, inderdaad. Nile Rodgers heeft dat geproduced.
1: In Fins.

0: Ja, je hebt ook iets meegenomen dat ik ook heb. Ik ga ervan uit. Ja, ik heb het niet meegebracht. Ah. Ik ga ervan uit. Dat is omdat Nile Rodgers daar ook op meespeelt.
1: Ah ja, tuurlijk.
0: Ja, het is Red Hot and Riot.
1: Ja.
0: Muziek van Fela Kuti. En er zijn heel wat artiesten die daar hebben aan meegewerkt. Dat is, dat is die reeks cd's. De Red Hot reeks. Waar een deel of het volledige opbrengst gaat naar de AIDS Foundation Red Hot. Denk ik. Hè?
1: Ja. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja. Ja. Het is een compilatie.
0: Ja, en ik heb daar een heel wat cd's van uit die reeks Red Hot. Altijd wel interessante artiesten die eraan deelnemen en interessante covers ook.
1: Ja, hier staat hij bijvoorbeeld op met Macy Gray en Femi. Nile Rodgers met de versie van Get Enemy van Fela.
0: Ja.
1: Hier zit hij op de bas, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Of gitaar.
0: Bas, denk ik. Hè?
1: Bas. Ja.
0: Is Nile Rodgers niet de
1: bassist?
0: Burn.
1: Zoek het op.
0: Edwards. Ja.
1: Bernie Worrell, heet hem?
0: Burn Edwards was dan de gitarist. Of, ja. Ja, ze trouwen van alles te verkondigen. Misschien is het helemaal niet waar. Ja,
1: wat is Jan Bellemans? Een bassist of een gitarist?
0: Wie is Jan Bellemans?
1: Die heeft hier ooit Nile Rodgers zitten coveren.
0: Ja, Nile Rodgers is eigenlijk gitarist. Ja. Het is... Dan ga ik eens kijken, want het is Bernard Edwards was de bassist. Ja, dan zitten wij van alles te verkondigen.
1: Dat
0: moet juist zijn. Ja. Dus inderdaad, dat speciale gitaarlikje. Dat je altijd hoorde, dat klankje, dat is Nile Rodgers. Dus.
1: Nile Rodgers.
0: Ja. Onze excuses voor desinformatie. Maar ja, het gaat over Amerika, Bill White en de heer Trump, dan mogen we desinformatie geven. Huh? Dus de beroemde Amerikaanse tenor Nile Rodgers komt vanavond naar het Jubelpark. Ja.

0: Er gingen normaal gezien ook parachutespringers zijn.
1: Aha,
0: ja,
1: maar paras. Is,
0: ja, ik weet niet, Amerikaanse parachutespringers zijn zeker, ik weet niet. In ieder geval, dat mag niet meer, of dat mag niet.
1: Ah, niet in het luchtruim, boven Brussel.
0: De Wever komt, en ik denk dat Michael Freilich, zal ook komen. Ja, zeker.
1: Ja, jij zou ook eens een week naar Duitsland moeten gaan vliegen om je Duits
0: te trainen vooral, want dat is niet zo goed.
1: Nee. Jawel. Ja.
0: Dus, ja.
1: Nog Nile Rodgers. Ik weet niet, heb jij nog? Of is
0: nee.
1: Dat stopt voor me, hè?
0: Ja, maar ik heb niet speciaal dat meegenomen.
1: Oké, nee. Dan kan ik ze gebruiken voor 7-zit programma. Wat voor een programma hebben we eigenlijk?
0: Ah, ja, vandaag is het heel warm. Dus vandaag is het... De helikopter is er al, ze, met de Amerikaanse parachutisten.
1: Ja. Oh,
0: jump! Van Helen zou zeggen, jump! Okay. Maar het is niet Van Helen die komt.
1: Allee,
0: is,
1: ik heb drinken bij voor u, dat is wat om wat af te koelen.
0: Het is dorstig weer, ja. Dus, waar gaan we het over hebben? Over...
1: Niks?
0: Over warm weer. En over de muziek die daarbij past.
1: Ah.
0: Zweterige muziek of juist verkoelende muziek. Om het vol te houden tot 2 uur. En dan krijg je nog meer van dat soort muziek dat uit zonnige streken komt.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Oké. En dit is?
0: Good Times.
1: Ah, dat is een speciale versie toch?
0: Ah ja, een instrumentale versie.
1: Ja. Ja. Oh, ik zei daar antwoord ik niet meer op.
0: Nee.
1: Daar antwoord ik niet meer op. Dat is wel herkenbaar.
0: Ze gaat ze iets zingen. Ja. De grote Amerikaanse tenor Nile Rodgers gaat straks zingen op dit nummer.

0: lamps on the half shell and roller skates, roller skates. Good times.
1: En gisteren ook good times gehad om 5 uur.
2: Ah, ja, absoluut. Ja. Ja, het is altijd leuker dan naar vissen zitten kijken. Hè,
1: naar vissen?
2: Ja, vissers.
1: Ja. Meestal 's morgens vroeg kijk ik niet naar vissers.
2: Ik ken ook mensen die...
1: Maar er zijn vissers die heel vroeg opstaan, inderdaad, om naar vissen te kijken om 5 uur 's morgens. Ja. En beter om 5 uur tegenwoordig dan om 10 uur.
2: Mm-hmm. Ja. Ja, ik heb gekeken uiteraard. Ik heb al heel veel gekeken. Ik heb ook al heel veel gemist. Maar er is ook heel veel voetbal.
1: Ja, en vorige keer dan had je nog een heel...

0: Maar dat was nog...
1: Negende?
0: Ja, want we waren 2 of 3 wedstrijden ver. Dus ik had al 2 van de 3 juist.
1: Okay.
0: Dus 9e. En nu sta ik op de Sporza pronostiek van de 360.000 rond de 4.000ste plaats.
1: Ja.
0: Maar als ik nu 2 keer de hoek gok, dan stijg ik wel met 1.000e plaatsen.
1: Ja, maar de nummer 1 om die bij te halen?
0: Dat zou kunnen. Ik weet niet, dat vind ik spijtig dat we dat niet weten, dat ze dat niet bekendmaken.
1: Ja. Zou het dan een Senegalees zijn, de 1?
0: Ik weet dat ik van de 74 wedstrijden die ik nu heb gepronosticeerd, heb ik er 13 juist.
1: Ja.
0: En dan heb ik ook x aantal, dat weet ik niet hoeveel, fouten uitslag, maar met het juiste doelpuntenverschil. Dus als je 4-2 schrijft en je hebt 2-0 gegokt, dan heb je ook... Enfin ja, het is leuk.
1: Ja, dus nu woensdag spelen we tegen Senegal.
0: Ja, dan win ik, sowieso, altijd. Ja. Als persoon, hè.
1: Ah, ja.
0: Als persoon, want ik ben... zowel voor supporter voor de Belgische ploeg en ook voor de Senegalese.
1: Maar de pronostiek moet je natuurlijk invullen.
0: 1-3.
1: Voor
0: Senegal. Dat is echt een heel goede ploeg. Ja. Ja. 1-3.
1: En wie gaat die 1 maken?
0: Die 1 gaat een Belg.
1: Courtois.
0: Nee.
1: Als hem heel goed uittrapt.
0: Ja, heel goed.
1: Ja. Het is,
0: sommigen willen hem er ook uittrappen.
1: Ja. Maar het is warm, hè.
0: Het is warm.
1: Echt. Vooral in de stad. Vooral in de stad is het echt warm.
0: Tja, dat ken ik van
1: het. Het is zomer in de stad. Het is echt zomer in de stad.
0: Ja.

0: Dat is omwille van de koers.
1: Ja, ja, het is ah, ja, voor mensen die dat niet weten, het is ook vandaag Belgisch kampioenschap wielrennen. Ja. Dirk, je mist van alles, hè, want ze rijden van hier naar Braschaat.
0: Naar Jan
1: Beenhesp.
0: Nee.
1: Jan Beenhesp. Van de Wever naar Jan Bon. Dus die afstand is niet ver. En toch noemen ze dat dan een Belgisch kampioenschap en niet een Vlaams kampioenschap.
0: BK.
1: BK, ja. Ja.
0: BK, dat is ook Vlaams. Hè?
1: Ja. Dus vandaag wat zomerse muziek. Aha. Ik heb dat gewoon liedjes. In mijn geval gaat het vooral over de temperatuur. Hot. Mm-hmm. En zo. En summer. Ja. En bij u is het gewoon muziek die je...
0: Ik heb toch wat plaatjes bij die gerelateerd zijn aan landen die deze week in het nieuws kwamen.
1: Ja.
0: Ja, niet zo gek veel, nee, maar toch wel wat.
1: Ja.
0: Dus, deze komt uit de Dominicaanse Republiek, mm-hmm, maar eigenlijk is het meer uit Guadeloupe en Martinique. Dat zijn Le Vikings de Guadeloupe.
1: Ja.
0: Gordon Henderson.
1: Sofrito.
0: Sofrito.

0: Wie het niet heet heeft, is de Theo.
1: Franke.
0: Ja, Theo Franke. Heeft het niet warm, heeft een zwembad, een pintje en zo. Oei. En hij was weer aan het afgeven op mensen die te veel aan het klagen waren over de warmte. Hij zei van, nou, je moet niet liggen kakken. Straks gewoon aan het zwembad met een pintje. En hij vond dat hij het recht had om dat te zeggen. En ik van, ja, allee.
1: Er is op gereageerd door, hoe noemt hem?
0: Ja.
1: Ja, die, hè?
0: Ja.
1: Die heeft er een parodie op gemaakt met een foto.
0: Een foto en iedereen was uitgenodigd om bij Theo thuis in zijn zwembad te gaan zitten en een pintje te drinken. Ja.
1: Over het lugubere gaan we niet vertellen.
0: Nee. Alles is heet. Zelfs de kip.
1: Hot chicken.
0: De hot chicken van Manu Dibango. Hè.
1: Manu Dibango.
0: Instrumentale.
1: Wacht even. Heet de kip. Doe maar. Ja.

0: hete kip. Hot chicken van Manu Dibango.
1: Ja. Mm-hmm.
0: En jij zei, als je kip, of wat zei je?
2: Hot chicken.
0: Of nee, als je Manu Dibango en dan duikt hij tussen
2: ja,
0: de plaat.
2: Ik dacht dat ik iets bij had van Manu Dibango, ja. Maar het is niet zo.
0: Nee.
2: Maar ik heb wel iets anders hot. Anders hot bij.
0: Ah ja, die heb ik ook.
2: Deze.
0: Maar hoe heet het nu weer?
2: Hotpants.
0: Hotpants, ja, maar het is niet Hotpants van...
2: James Brown,
0: hè?
2: Nee.
0: Ook niet de Hot Pants Road van Maisie on the Max. Mm. Maar nee. Maar ik heb hem ook op een of andere obscure compilatie.
2: Ja, dit is op een teninske.
0: Ja.
2: 45 label. Ik ben aan het zoeken.
0: Maar ik heb het... dit heb ik thuis laten liggen.
2: Ah, ja. Per toeval meegebracht.
0: Ja, nee. Maar het is Hot Pants.
2: Pants.
0: Ja.

0: Naar het schijnt zijn we op tv te zien.
1: Ja. Maar niet te horen.
0: Nee, niet te horen. Maar als je goed kijkt, vanuit de helikopter zijn er beelden van de Ernest van Dijkhaai. Daar zitten wij. Omdat hier de start ook is, denk ik, van de voetbal. Van de koers. Van de koers.
1: Op VTM.
0: Ja, en kun je, is dat VTM? Ja. En dan kun je dus ons zien. Dus, dus als je nu op terras gaat zwaaien, misschien dat je zien staan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is...
0: Kwart voor.
2: Toch de Hot Pants Breakdown, Filip. En de Soul Tornadoes zijn dit op een Funky 45's. Dat is een 10-inchje met allemaal dit soort funky grooves.
0: Ja.
2: Heel leuke collectie. Reeks, dat bedoel
0: ik. Ja, ik heb dat op een label dat San Francisco komt.
2: Scott McKenzie.
0: Die kwam ook uit San Francisco. Met bloemen in zijn haar.
2: Ja.
0: Ja. Of hij ging naar San Francisco. Zo was het. Hij ging naar San Francisco. Ja.
2: If you go.
0: Ja, ja. Dus, aankoop 45. Van de week. Ja.
2: Het is 45, oké.
0: Ja. Ja, het is 45, inderdaad. Ja, ja. 45 voor.
2: Voor.
0: Ik heb onlangs twee cd'tjes gekocht van Mahan Esfahani. En Mahan Esfahani, dat is, jij kan dat zien, hè, want ik hou de cd nu voor mij goed, maar jij kan hem zien. Ja. Je kan dat ook op de Facebook zien.
2: Ja.
0: Ik heb het eigenlijk gekocht voor het programma Zetpil. Kent u het programma Zetpil? Dat is vanavond.
2: Sipo.
0: Vanavond tussen 12... De warmte begint echt erin te hakken. Vanavond tussen 9 en 10. En ik had van Mahan Esfahani... een nummer gehoord van Kaija Saariaho. En Kaija Saariaho is dan weer een Finse componiste die vorig jaar overleden is. En hij had muziek van haar gespeeld op clavecimbal. Want hij speelt op clavecimbal. Dus dat zijn twee cd's met clavecimbalmuziek.
2: Oh.
0: En dat is wel tof, want hij speelt niet enkel klassiekers, zoals op deze cd dan Bach zit daartussen, Johann Sebastian Bach, Goreschki. Zit daartussen. Maar ook in dit geval een nummer van Steve Reich. Ik ga het al opzetten. Want
2: heel leuk.
0: Dat duurde anders te lang. En wat hij speelt is Piano Face. En Piano Face is eigenlijk geschreven voor twee piano's die dus simultaan spelen. Maar die één piano speelt zo net een maat vroeger of later, zo is het. Hè? Waardoor dat je een soort van verschuiving van je krijgt phase shifting eigenlijk. Hè? Dus door gewoon het feit dat je twee dezelfde pianolijnen speelt, maar toch elke keer met een maatverschil. En de ene kant speelt dat nog eens wat sneller, waardoor dat je op een gegeven moment valt het dan samen en dan gaat dat weer uit elkaar. En dat is dus de bedoeling van dat nummer. En hij heeft dat gespeeld op zijn clavecimbal. En Steve Reich vond dat goed. Maar het publiek vond dat blijkbaar niet goed, want toen hij dat live bracht, dan werd hij uitgejouwd.
2: Oh.
0: Is hem even gestopt, ging hem verder en dan is hem toch na 10 minuten gestopt. Ja.
2: Ah, ja.
0: Spijtig, want uiteindelijk, mensen komen dan om clavecimbalmuziek van Bach te horen en die kunnen dat dan niet aan dat dit bijvoorbeeld gespeeld wordt. Ik ga dit niet volledig spelen, maar vanavond in Zetpil krijg je deze van Steve Reich. En ook die muziek van Kaija Saariaho. En ook nog andere muziek.
2: Dus, even recapituleren. Hè.
0: Ja.
2: Dit zijn twee clavecimbals die een fractie van een seconde later spelen.
0: Dus hij heeft de één lijn heeft hem op voorhand opgenomen.
2: Ja.
0: En daar speelt hem nu live samen, waardoor dat je...
2: Dat is maar slapjes, hè, Filip? Wij hebben overlaatst een concert gezien met 50 piano's.
0: Ja, dat is waar, in de handelsbeurs.
2: Ja.
0: Klopt, met muziek 50. Van Georg Friedrich Haas, de Oostenrijker. Maar in dit geval, en dat is nog niet op geen opname van verschenen van dat stuk. Nee, spijtig.
2: Nee.
0: Ja, maar hier dus wel, en hier zijn verschillende versies van, denk ik. Ze. Ook niet enkel op piano of clavecimbal, maar ook andere versies.
2: Ja. Dit is weer een goede vondst. Hè. Dit vind ik echt wel heel
0: leuk. Ja, en dat is echt plezant om naar te luisteren. Ja. Dus vanavond kun je de volledige 16 minuten beluisteren. Nu al een klein fragmentje. En vanavond... Als het wat cooler is, vol een bak.
2: Dus ik ben al aan het denken wanneer de voetbal begint. Dan moet er tussen
0: kunnen. Dat is de ideale soundtrack voor uw voetbalmatch. Is het voetbal vanavond?
2: Ja, uiteraard.
0: Ah ja, de voorrondes zijn toch gepasseerd.
2: Canada, ja, nu zijn het de 16e finale.
0: De 16e finale.
2: Het is Canada tegen Zuid-Afrika. Ja.
0: Ik denk dat hier ook wel 16e noten tussen zullen

0: Ik denk dus dat je dat live kan spelen met links en met rechts. Dus dat je op twee klavecimbels speelt.
1: Synchroon.
0: Synchroon. Maar hoe dat je dat dan met je brein doet, dat weet ik niet.
1: Oh, ja. Ja. Ja. Eigenlijk ben ik geen fan van klavecimbel. Ik vind dat zo aan de piano met een volkje tussen.
0: Ja, maar bij sommige muziek vind ik dat wel passen.
1: Dus, ja, en, absoluut. Ja,
0: en dus vanavond ook dat één stuk van Kaya Sarriao is ook met elektronica bij. En dat maakt dat dan toch weer... een andere dimensie. Het is echt heel goed. Dus mensen, luister vanavond naar Zetpil. Dan hoor je drie nummers van Mahan Esfahani, een Iranier uit Amerika. Ik weet niet of hij ook naar de voetbal is gaan kijken en blij was toen Iran 0-0.
1: 1-1. Ah, tegen België 1-0-0, ja. En tegen Egypte...
0: Ze hadden bijna gewonnen, hè.
1: Ja, belachelijk. 3 millimeter offset. Met zijn linkervoet. Dat zijn rechterteen. Ja.
0: Just is just.
1: Ja, nee, dat vind ik...
0: Ze moeten een plek kennen.
1: Ja, nee, het is te goed.
0: Maar goed, dat was mijn aankoop. Uw aankoop, ondertussen de mijne blijft gewoon op de achtergrond wat door...
1: Nu toch moet ik zwijgen over voetbal. Ik heb iets Egyptisch bij, Filip, dat toch wel een beetje de Belgen heeft in de schoot geworpen, dat we naar de 16e finales mogen gaan en de sterkste tegenstander krijgen, Senegal. Ja. Ik heb een opvolger gevonden, of gekocht, van deze LP die jij kent.
0: Ja, Yalla.
1: Yalla, Hitler's number one uit Egypte. Uit 1991 heb ik die gekocht, in Londen destijds. Mm-hmm. Er is een opvolger, na zoveel jaren, 35 jaar, is er een opvolger gevonden. Maar dan is het wel disco. En dat is iets totaal anders dan de Hitler's number one, Yalla LP. En ik weet niet wat er gaande is, maar ze hebben een methode gevonden om de cassettes die daar allemaal uitgebracht werden op vinyl te zetten. Ja. Denk maar aan die Maghreb-cassettes. Op We Want Sounds. En nu deze is een Egyptische disco-boogie. Allemaal cassettes uit 78 tot 92. Geselecteerd door een, een disco.
0: Ja.
1: Disco Arabesco. Mm-hmm. Ik dacht, die moet ik hebben. En dan,
0: dat is nooit niet slecht.
1: Nooit niet slecht.
0: Altijd plezant om naar te luisteren. Zelfs als het disco is.
1: En ook de hoes. Philip staat op de site van Facebook. Dus mensen die graag de hoes willen fotograferen, die kunnen dat doen en die kunnen de LP ook bestellen. Ja.
0: Niet de hoe, maar de hoes.
1: De hoes.
0: Ja.
1: De hoes. Okay. Ja. Ajam El Disco.
0: Ja.

0: Het is gedaan. Ja, ik had net een berichtje gekregen dat we moesten oppassen voor een gewapende man in de buurt. Blijkt dat Jan Bon een geweer gekregen heeft. En misschien dat hij aan de start staat of zo, wie weet. Hè?
1: Mm. Ja. Ik krijg ook een berichtje daar, denk ik. Okay. AML Disco.
0: AML Disco, dus spijtig, uw aankoop van de week.
1: Het spijtige is, Filip, daar staan er geen covers op. Ja. Dat had wel gemogen, vond ik.
0: Ja, maar zou er veel gecoverd geweest zijn in Algerije?
1: Algerije, Egypte. Ja. Ik denk dan wel.
0: Is het Egyptisch?
1: Het is Egyptisch.
0: Ah, kijk. Okay, okay, ja. Ja, maar ja, dan nog, het lijkt mij...
1: Ik denk op die cassettes vind je wel wat terug.
0: Ja, misschien wel, ja, inderdaad.
1: Dat is goed nieuws, want ik heb eigenlijk nog een heel pak originele cassettes uit Noord-Afrika en West-Afrika. Ja. Dus ik kan misschien ook wel eens een compilatie-LP maken.
0: Ja, kun je ook maken. En gewoon een splatterd vinyl.
1: Ja,
0: gesplatterd. Ja, vinyl. En
1: de downloadcode zonder CD natuurlijk.
0: Zonder downloadcode, gewoon... Of we kunnen cassette uitbrengen, hè. Dat is nog chiquer.
1: Een verzamelcassette. Ja. Maar dan moet het door cassettedek zijn. Hè.
0: Ja. Tijd voor de cover van de week. Oh my, alles wat je doet. Ik zweet loopt van mijn rug. Alles wat je doet is te veel hier. Het was ondertussen nog 30,7. Het begint op te lopen. Dus het is warm vandaag. Het is zomer sinds de 21ste.
1: Ja.
0: Dus als je dat combineert, dan heb je donna zomer. En hot stuff, ik dacht. In combinatie met de cover uit het koele Finland. Voilà.
1: Wow.
0: We zijn daarmee weg.
1: Weer disco.
0: Ja, disco achter disco. From disco to disco. Ja.
1: Igloo Frisco.

0: Hot Stuff van Meiju. Ik weet niet wat hij ooit heeft meegedaan aan het Songfestival, maar gewonnen zal ze dat niet hebben. Want wie heeft er gewonnen voor Finland? Die met maskers.
1: Hardrock is dat.
0: Was dat niet hardrock?
1: Ja,
0: halleluja,
1: denk ik.
0: Ja. Nee. Maar disco heeft het nooit gehaald bij... Nee. Zoals dat onze vrienden uit Nederland, het disco really made it.
1: Ah, Grupo.
0: Grupo Sportivo, maar in Finland niet.
1: Nee.
0: Hot Stuff in de Finse versie was dat cover van de week.
1: En hoe heet het dan in het Fins? Tardan?
0: Tandon. Tandon. Maar ze zingen ook wel Hot Stuff.
1: Hot Stuff.
0: Ja, waarschijnlijk dat houden ze dan als herkenningspunt.
1: Ja. Ik heb Japans bij voor jullie.
0: Ah ja, Big Bang.
1: Big Bang.
0: Ja.
1: Ja, Japanse versie.
0: Oké.
1: Maar instrumentaal, ik zeg niks.
0: Nee. Sst, zwijg.
1: Ik denk dat origineel is voor mij ook instrumentaal echt.
0: Dat klopt, ja. Maar het zou leuk zijn moesten dan ineens zeggen, we gaan zingen.
1: Ja.
0: De samurai versie.
1: Ja.
0: Pikant.

0: Het is een beetje spijtig dat ze zo geen Japanse instrumenten gebruiken.
1: Dat
0: zou wel tof zijn, zo'n koto. Weet wat, zo. En dan die Japanse drum, zo weet dat, die...
2: Kodos.
0: Kodos, ja. Ja, ik denk dat dat misschien wel had gekund.
2: Ze zouden bekend staan om hun live optredens.
0: Ja.
2: De Soil and Pimp Sessions is... Ik weet niet waar ik het ooit gekocht heb. Ik heb het al lang hierover.
0: Ja. Ja,
2: ik krijg hier weer een berichtje binnen.
0: Ja.
2: Wat is mijn gegeven?
0: Onder de stapel cd's.
2: Oh.
0: Ja.
2: Oké.
0: Okay.
2: Ja, af.
0: Oké. Okay. Ja.
2: Ik wou nog iets zeggen, Filip, maar ik weet niet meer.
0: Over Pickback?
2: Nee, ik weet het niet meer. Ben kwijt.
0: Ja, dat is niet erg.
2: Dat was de cover van de week voor mij.
0: Oké.
2: Okay. Er is ook een Latin version, zo'n cumbia versie van
0: Beat. Ja, die heb jij ook. Hè?
2: Ja, ja, op single.
0: Ja.
2: Ja. Op Fuentes.
0: Het is too hot. Het is echt too hot.
2: Curious. Ken ik het?
0: Ja, ken je dat niet? Dat is een schaduwje zo.
2: Tijdens.
0: Too hot.
2: Ja, nee.
0: But this girl is... Oh, this town is too hot.
2: Ah, okay.

0: Too hot. Het is ook veel te heet in de steden.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ja.
0: Dus, was het 40 graden in Brussel. Mm. En ja, sommige straten was het bij ons ook heel warm. Vooral degene waar ze dus wat bomen hadden weggehaald. Ja. Omdat die in de weg stonden voor een projectje dat ook maar niet van stapel loopt.
2: Weet je waar het ook heel warm is nu, Filip? Die orangutang, die oranje orangutang, hoe zou je daarop reageren?
0: Op een aardbeving.
2: Ja?
0: Ja. Heeft hem gereageerd? Denk...
2: Ja, hij stuurt 150 miljard steun, logistieke steun.
0: 150 miljard.
2: Ja, ja. En dan in ruil voor 300 miljard olie of zo, denk ik.
0: Ah, ja, ja.
2: Ik had u verteld dat ik toch wel enkele landjes in de picture wou zitten. En eentje daarvan is dus... Venezuela, dat ook ligt, ja. Nou aan mijn hart ligt, Caracas. Ja. Een van de leukste bands, stel het zo ongeregeld, zijn Los Amigos Invisibles.
0: En inderdaad.
2: Ze hebben een heel leuk cd'tje dat ik daar heel lang heb moeten naar zoeken. Ja. En dat is deze. All Day Today, All Day Tomorrow. All Day
0: Today! En ik heb van Los Amigos Invisibles een cd. Die hebben toch een cd op... Het label van Peter Gabriel of zo?
2: Real World? Nee, ik denk het niet. Nee. Ik denk dat ik alles heb van Los Amigos. Manier op Real World.
0: Ja, maar ik heb daar ook een cd van.
2: Zou kunnen, ja.
0: Ja, ja. Ja. Ja.

0: Ja, ik heb van hen een cd'tje en ik vind het zelf niet zo top. Maar jij zei ook al dat dat niet hun beste
1: plaat. Dit is veruit hun beste plaat. Ja. Ja, er staan ook wel afrobeat nummertjes op. En ze zouden het schijnt ook heel ambiance gericht zijn. Ja. Live optredens. Los Amigos Invisibles. Ja. De Venezuela, Caracas. Hopelijk komt er alles goed.
2: Ja. Ja.
1: Pracht staat ze, vind ik. Fenomenaal leuke, moderne, rijke. Ja. Ja.
0: Maar ik weet natuurlijk niet, jij bent daar geweest wanneer? 20 jaar geleden of langer?
1: Het jaar toen James Brown overleed, was ik daar. Hoorde ik op de BRT dat James Brown was over. 2007, om concreet te zijn.
0: Ja. Ja. Ja. Tropische hittegolf.
1: Aha.
0: Van James White.
1: Ja. Ah, de broer van Billy?
0: Ja, van James Brown.
1: James Brown.
0: Nu je het toch hebt over James Brown, dit is James White. Ja.

0: is 293.
1: Heatwave, a tropical heatwave, James White and the Blacks.
2: Ja, in de Roma zullen ze wel gevloekt hebben, denk ik, Filip.
1: Ja, ik zie dat je iets hebt klaarliggen dat misschien mijn aankoop van de week voor volgende week is.
2: Ja, bizar.
1: Niet dat. Nee. Dat is de Mexican Institute of Sound.
2: Ja.
1: Heb je meegebracht?
2: Ja.
1: Want,
2: bewust. Ja. Omdat zij dus in de Roma zou optreden of opgetreden zou moeten hebben.
1: Ja.
2: Maar dat is gecanceld geweest, was ik eerder deze week. Ik had heel graag willen gaan, maar omdat het in de Roma is, dan weiger ik om daar naartoe te gaan. Dus Mexican Institute of Sound, heeft ook een maxi uitgebracht, heel veel jaren geleden, samen nummertjes geparodeerd op van de Morrissey.
1: Ja, van de Smith.
2: De Smith. Ja. Heel slechte kwaliteit, heel maxi, met live nummers en studio nummers, waaronder The Last Famous Playboy. Ja.
1: Maar ze hebben dus nu een nieuwe uit, een samenwerking met de Meridian Brothers.
2: Klopt.
1: Dus ik heb die besteld al een tijd geleden en het is nu pas dat die verzonden wordt naar de winkel waar ik die kan afhalen.
2: Ja.
1: Dus ik ga ervan uit dat ik volgende week deze kan meepakken als aankoop van deze week.
2: Ja, en dan vraag je je af hoe populair de Roma wil zijn, want de Meridian Brothers waren nog niet zo lang geleden in het bos.
1: Ik heb die gezien in...
2: Het Bos.
1: Het Bos, ja.
2: Een half jaar geleden?
1: Was dat in het najaar?
2: Ik zou het niet weten.
1: Ik weet het niet.
2: De Mexican Institute of Sound. Ik heb daar toch al een stuk of 4, 5 cd's van. En dan heb ik gekozen voor deze gewoon. A Locatelli.

0: The Mexican Institute of Sound.
1: Mm-hmm.
0: Met
1: Alocatel.
0: Alocatel. En dat komt uit een cd'tje dan? Of,
1: dit is van zijn derde album. Ja. Ja, de eerste drie heb ik.
0: Ja.
1: En dan 2005 is de eerste. Mexico. Mexico. Ja.
0: Ik ga naar Jamaica. Jamaica.
1: Gaan we daar doen?
0: Naar Tommy McCook.
1: Cook?
0: Die heeft een liedje Heatwave. En volgens mij, dat is instrumentaal, volgens mij, dit is een doorslag van iets, hè? Maar ik kan er niet op komen. Misschien dat jij erop kunt komen. Het is wat James Brown-achtig, hè? Dat is toch James Brown, hè?

0: ja, dan moet je minder moeite doen. Maar...
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar ik vind heel veel van dat soort, ja, hoe is het, reggae, ska?
0: Ja.
1: Ska?
0: Ja, rocksteady.
1: Rocksteady.
0: Ja, ja, ja.
1: Allemaal zo heel dichtleunend aan James Brown.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Voilà, Filip. Ja. Weer een land dat in de belangstelling is geweest deze week.
0: Ja.
1: Cabo Verde.
0: Ja.
1: Tuurlijk, ze hebben zich gekwalificeerd.
0: Ah ja, ja.
1: Voor de 16e finale. Ja,
0: en Hugo Broos ook.
1: Hugo Broos uit Zuid-Afrika.
0: Ja, heeft zich ook nog eens gekwalificeerd. Ja.
1: En dit is een uitspraak van die Oranje Orangutang weer.
0: Ja.
1: Time of War.
0: A time of War, ja, ja, inderdaad, ja.

0: ze blijven hangen.
1: Nee. Ja. Dus wat die orang-outang gaat hij zitten roepen.
0: Ja.
1: Time of War, muziek uit Cabo Verde.
0: Ja.
1: Maar ze wonen eigenlijk allemaal, al die muzikanten, in Rotterdam.
0: Ja, want ze staan op straat aan een affiche van, ik kan het niet goed lezen.
1: Heineken.
0: Maar daarboven, dat is goed
1: eten.
0: Eten.
1: Ah, dat is Kossu of zoiets. Kossu, Kossu.
0: En daaronder een reclame van Heineken.
1: Heineken, ja. Apollos.
0: Ja, en over Heineken gesproken, jij hebt bier meegebracht, of iets wat voor bier moet doorgaan,
1: Sub-bier.
0: Vanuit Duitsland. Schöfferhofer, grapefruit, met een alcoholvolume van 2,5%. Het lijkt een beetje op zo'n breezer.
1: Een breezer.
0: Ja, maar dan met bier, dus een bierzer.
1: Mm-hmm.
0: Het is vruchtensap met Weizenbier. Weizenbier, ja. Mm-hmm. Ja, het zag er veelbelovend uit, maar de smaak is... Het is wat minder.
1: Ja,
0: wat
1: plat.
0: Ja, het is wat slap. Ja, dat is niet erg.
1: Maar er komt nog, Philippe, er komt nog.
0: Er komt nog.
1: Niet getreurd. Volgende week breng ik iets mee.
0: Voilà. Dan moeten we vieren met deze hot and jumpy.

0: George Danka.
1: Danka. Ja. Ja, ik ken hem.
0: Ken je hem?
1: Ja.
0: Van Nigeria?
1: Nee, ik heb Ghana? Ik heb hem. Ah. Jenk? Ja, ik spreek maar die niet over. Ja.
0: Maar die...
1: West-Afrika.
0: Eén van de twee. Ja. Hot and jumpy.
1: Ja. Volgende, Filip, iets wat jij ook hebt.
0: Ja, is het?
1: Ja. En je hebt het gedraaid op uw feestje. Huwelijksfeestje.
0: Ja?
1: Ja. Benny Moré. Maar dit is
0: een andere versie. Tito Puente.
1: Tito Puente.
0: Ja. Ik weet al niet meer wat ik gedraaid heb. Ah ja, jawel, toch wel. Ja.

0: Celia Cruz met Tito Puente. Trouwens, Flip, afgelopen woensdag op Supli Delica, het Latin-programma op Radio Centraal, was afgelopen woensdag een special over La Lupe. Ah. Fenomenaal goed, 2 uur durend programma. En daarvoor dacht ik, ben niet zeker, want ik was op vakantie, 2 uur Celia Cruz. Ah. Maar ik ga het hem aanvragen, want die is echt wel de moeite om te luisteren.
1: Om opnieuw te beluisteren.
0: Absoluut, ja, ja. Zeker en vast.
1: Muziek om bij weg te smelten.
0: Ice Cream Man?
1: Deze niet. Nee, dit is, het had gekund inderdaad. Nee, het is Alfredo de la Fee. Hot to Trot. Latijns-Amerikaanse disco.
0: Ja. Goed, goed.
1: Even
0: afkoelen.
1: Ja. Met Schiffer, Hofer, Grapefruits.

0: Ah, wat is het andere land? Ja, je bent nu bezig over... je was bezig over landen die iets...
1: Zat erop?
0: In het nieuws. Ja, ik zie het.
1: Uruguay. Ja? Uruguay heb ik meegebracht omdat ze misschien wel de meest agressieve speler op het veld hadden staan. Die zelfs de arbiter aanraakte. Oeh. Vastpakte met zijn collega.
0: Ja,
1: niet normaal. Die had geschorst.
0: Heeft hem rood gekregen?
1: Ja, daarvoor. En hij werd zo kwaad. Hij is door het hoofd gegaan. Ja. En had een scheidsrechter vast.
0: En gaan ze door?
1: Nee, ze zijn uitgeschakeld.
0: Dan kan hem niet meer terugkomen.
1: Nee. Ken je Jobby Valente?
0: Ja.
1: Ja, dit is een nummer dat zij ooit gecoverd heeft. Maar dit is niet Jobby Valente.
0: Ah ja. Okay. Uit Uruguay.
1: Uruguay.
0: Ja.

0: origineel van...
1: Buster Poindexter?
0: Buster Poindexter, vorig jaar. Ah, het is al meer dan een jaar. Begin vorig jaar. Ik was even aan het checken. Ik zeg, maar is het al een jaar? Oh ja, een jaar en een half geleden.
1: New York Dolls?
0: Ja. Ja. Onder andere, ja.
1: Is dit de versie van Arrow?
0: Ja, inderdaad, dit is de versie van Arrow.
1: Nog een versie van een Hindustani versie.
0: Ja, ik had ook de versie bij van Buster Poindexter. Ja. Maar
1: hoe is zijn echte naam dan weer?
0: David Johansen. Ja.
1: Ik heb ook nog een bekende bij.
0: Ja. Het begin bekend.
1: Seven toch?

0: maar nee. It ain't hate. It ain't even peanuts. Peanuts. Today.
1: Die El Manicero is de Spaanstalige. Ja. En dit was de Engelstalige Peanut Vender van Anita O'Day.
2: Je hebt heel veel
1: peanuts.
2: Peanut Venders. Ja. Als ik me niet vergis. Ja.
1: En goeie.
2: En goeie. Ja.
1: Ik heb er zelfs een dubbel.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches. Ja. Veel noches.
2: Ja. Ja. Dit is Hot Food. Hete voet. niet heet
1: voedsel,
2: maar hete voet. Van Chico and the Man.
1: Ah, ja, ken ik.
2: Ken je de Chico and the Man?
1: Ja, ik
2: ken die man eigenlijk. Ik weet daar niet veel van. Ik heb er ooit eens iets van gehoord. Ik dacht van, ah, vind ik wel goed.
1: Ja.
2: En heb je daar een full cd van gekocht. En daaruit komt deze Hot Food. Chico and the Man.
1: Simpel. Hij sampled.
2: Ja, dat zijn zo samples. Maar dat is goed gemaakt. Ja, onder andere ook. Ja.
1: Chico and the Man, ja. Ik heb er drie singeltjes van.
2: Ja, ik vind dat wel goed. Dat is zo een beetje funk. Maar ja,
1: klopt. Danceable.
2: Ja.

0: Voodoo.
1: Funk.
2: Voodoo. Heet dat zo, voodoo funk?
0: Of nee, dat is voodoo funk. Dit is een soort muziek.
1: Ah ja, een soort van.
0: Dit is El Reggio van Cotonou, Benin. De buurt van Nigeria. El Reggio. Ja. Ese Comandos. Ja.
2: Het is om te smelten, hè.
0: Smelting pot.
2: Ja, echt een melting pot hier. Al dat vinyl is heel vloeibaar aan het worden.
0: Ja, ja, mooi. Ja. Ik heb nog eentje opzij liggen.
2: Voor af te sluiten.
0: Waar we mee begonnen zijn.
2: Ah ja?
0: Ongeveer.
2: Ja, ik ben aan het denken, wat zijn we begonnen? Met de doden van de week?
0: Nijl.
2: Gashpati.
0: De Nijl.
2: Ah ja, de Nijl.
0: Ja. Ja. Volgende week Frans?
2: Volgende week Frans. In aanloop naar 12 juli, dan is het 14 juillet feestje.
0: Ja.
2: Café Tati in Oud-Berchem. Van 12 uur 's middags tot 12 uur 's avonds.

0: Dus nog even reclame maken voor vanavond. Hè. Vanavond is het Zetpil en daarin krijgt u muziek van, niet van, maar gespeeld door Mahan Esfahani op clavecimbal. Dus clavecimbal muziek. Maar het is niet allemaal clavecimbal muziek. Ik ga eens even kijken wat er nog tussen zit, maar vooral clavecimbal muziek. Ik denk dat er ook nog iets tussen zit. Naar aanleiding van Angine Poitrine, dat is zo de hype van tegenwoordig. Je ziet dat overal verschijnen, omdat ze microtonale muziek brengen, alsof dat zij dat hebben uitgevonden. Het bestaat al meer dan een eeuw. Langer zelfs, bedoel, microtonaal, dat is ook alleen maar omdat wij ons vasthouden aan ons gewone do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Maar je hebt er van alles tussen. In de wereld kennen we dat al, maar in de westerse wereld nog niet. En dan is er ineens zo'n groepje die zegt van we gaan ons gitaren, microtonaal stemmen en we gaan dat zoals simpele muziek brengen en dan is dat in. Ja. Niet te moeilijk. Dus daar zit dus vanavond muziek bij op een harmonium. Harmoniummuziek. Ja, maar dus een sixth tone, dus ook anders gestemd dan een gewoon harmonium. En het is hedendaagse muziek van Bernard Lang. Dus vanavond bij Zetpil tussen 9 en 10. Maar om af te sluiten gaan we naar het feestje.
1: Aha.
0: Het feestje dat doorgaat vanavond in het Huwelpark.
1: Speciaal voor u meegebracht.
0: Voor de 5000 Amerikanen en Bart de Wever, die ook uitgenodigd is, gaat daar ook uit de pol gaan op Nile Rodgers.
1: Ja.
0: En Bill White met zijn man. Er zullen maar twee geslachten zijn vanavond. Mannen en vrouwen.
1: Ja. En geen afgeslachten.
0: Nee, die zitten ergens in de buurt van Hormuz, denk ik. Ja.
1: Ja.
0: En ergens ten noorden van Israël ook. Ja.
1: Ja. Is dit Nile Rodgers?
0: Ik weet het niet. Ja, inderdaad, ik hoor precies chic. Boom.
1: Ja, ja.
0: Good times. Ja.
1: Voilà.
0: Ja, oké. Okay. Dus volgende week Frans en de week daarna ook. Tenzij dat er vanaf 12 uur rechtstreeks programma is vanaf Café Tati, dat weet ik dus niet. Dat gaan we dan wel merken. Maar volgende week dus nog gewoon centraal in het Frans. Dus te zeggen, de muziek.
1: En français.
0: Voilà.

0: et bière à l'hiver, comme chaque année, le 14 juillet. Emmerdeuse, par essence, elle est emmerdeuse, et c'est vraiment le 14 de Paris jusqu'en Corse. Apparemment, elle est heureuse, c'est la plus heureuse des emmerdeuses. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, avec Pierre et Litter en négligé de soi. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, Daniel le président en négligé de soi.
1: Radio Centraal's 14 juillet party, dit jaar op zondagmiddag 12 juli van 12 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn 69 te Berchem. Met Pierre Litter en Daniel de Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 Megaswim Stereo, de 14 juillet party.
2: Ja, ik ga eraan toevoegen, inderdaad, wel degelijk. Op de jingle ben ik nadrukkelijker aanwezig dan op de affiche en flyer, maar ik kom er wel op voor, in een gecamoufleerde vorm zou je bijna kunnen zeggen. Les préliminaires dramatiques de R, dat ben ik dus. En ik ga een bijdrage leveren, in principe van 12 tot 12 het gebeuren, en ik begin. Is het plan, dat betekent dat alle zaken aanwezig zijn. Ik heb voornamelijk nodig een microfoon en een cd-speler, waar ik een cd in kan plaatsen met benodigde muziek. Nu, het is wat ik ga doen. Ik ga fragmenten brengen van een toneelstuk van Samuel Beckett, En attendant Godot. In 1952, gepubliceerd in Frankrijk, in Parijs, in het Frans geschreven. Het ging ook in première in Parijs, waar Samuel Beckett een groot deel van zijn leven heeft gewoond en ook overleden is. Hij schreef in het Frans vanaf een bepaald moment en vertaalde nadien zijn werk in het Engels. Wat Waiting for Godot, dat de première in Londen was enkele jaren later, kunnen we stellen. Dus interessant, Samuel Beckett op de 14 juillet, in combinatie met muziek van Serge Gainsbourg. De drie instrumentale versies van Je t'aime moi non plus, uit zijn soundtrack voor zijn film Je t'aime moi non plus, 1972 geloof ik die film. En ja, het lied zelf komt niet in de film voor. Zo, dat is dus het plan. En het gaat 11 minuten, 12 minuten, er werd ook 15 minuten mogelijk. En dus maximaal 15 minuten, zullen we dan stellen, zal het zijn. En het plan is wel om het op de radio opnieuw, iets nadien, denk ik dan. Want ik heb begrepen dat er eigenlijk geen live uitzending komt. Het staat ook niet op internet vermeld. Dus terwijl in de laatste instantie beslist wordt om daar toch een uitzending van te maken, dat gaat dan blijkbaar niet door. Maar ik ga het wel zelf in voorspel overdoen. Het Frans dat ik zal brengen in Bar Tati, in Berchem, dus de Franse versie, aangevuld met een Nederlandse vertaling in voorspel. Ook muziek van Serge Gainsbourg, extra muziek van Serge Gainsbourg, ook zijn stem zal aan bod komen in voorspel. En ik voorzie dat eigenlijk voor 15 juli. Dus dat is het plan om het zo te doen. We zullen zien dus hoe het gaat daar in Bar Tati. Een festival, zoals Pierre in de jingle zei. Denk aan voor het eerst dat het een festival is. Bij de vorige editie, door een samenloop van omstandigheden, werd het ook een beetje wachten op Godot. Dat is een Nederlandse uitdrukking. Hè. Wachten op wie gaat er komen en weet ik veel. Het werd een beetje wachten op Godot, kunnen we denk ik op dat moment zeggen. Ik heb uitleg gekregen bij dat er toch al wat mensen waren, maar de omstandigheden waren niet optimaal. Maar natuurlijk ook belangrijk om een extraatje te brengen. Veelal zal het zijn DJ's die Franse liederen zullen laten horen. En we zullen zien feestelijk gebeuren. Bart Tati, Jacques Tati, ook natuurlijk een belangrijke Franse kineast en een mogelijke inspiratiebron voor een volgende gelegenheid. Maar bon, voorlopig houden we het bij Samuel Beckett en Serge Gainsbourg.
0: Et on est parti avec la nouvelle bande sonore pour le 14 juillet cette année-ci, un festival le dimanche 12 juillet au Café Tati, avec Rudy Vourspel, Philippe Colbert, le professeur Tournesol, Bande à part, Génétique électrique, Thème Rock, les préliminaires dramatiques, chef d'orchestre Jean de Basset, et naturellement Daniel, président, et Pierre Alitère, comme chaque année, le 14 juillet.
3: Le 14 juillet.
0: Emmerdeuse. Par essence, elle est emmerdeuse, est-ce vraiment le 14 de Paris jusqu'en Corse? Apparemment, elle est heureuse, c'est la plus heureuse des emmerdeuses. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, avec Pierre et Litter en négligé de soi. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, Daniel le président, en négligé de soi.
1: Radio Centraal's 14 VIP Party, dit jaar op zondagmiddag 12 juli van 12 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn 69 te Berchem. Met Pierre Litter en Daniel de Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 MHz stereo, de 14 weer party.
2: Inderdaad, beginnend om 12 uur 's middags, in eerste instantie een matinée gebeuren, maar dan tot middernacht, dus toch nog tijd om te komen en te genieten van het idee ook trouwens, kunnen we stellen. Thuisreis vandaag. Vandaag thuisreis naar Ljubljana, hoofdstad van Slovenië in Europa. Ljubljana, in het Duits bekend als Laibach. Dat is ook de naam van een bekende muziekgroep, opgericht in 1980 in Trvolje, een dorp zo'n 53 kilometer van Ljubljana. Ik breng een ruime selectie uit de soundtrack van Laibach voor de film Iron Sky uit 2012. Een science fiction, oorlogsfilm, satire. Er staan stukjes dialoog op de soundtrack in het Duits en het Engels gesproken. Het is in eerste instantie een Finse film. Finse kineast, scenario en dergelijke. Ja, geregisseerd door Timo Vuorensola. Ja, ik zei het, stukjes dialoog. Ik ga er toch ook een korte samenvatting geven. Vooraleer ik een eerste track laat horen. Later zal ik de andere ingrediënten van de uitzending verder opsommen. Maar een film uit 2012, gesitueerd in 2018. Iron Sky. Korte inleiding. In 1945 vluchten een aantal overlevende nazi's vanaf een geheime nazi-basis op Antarctica, Nieuw Schwabenland. In door anti-zwaartekracht aangedreven schotelvormige ruimteschepen naar de donkere kant van de maan, waar ze een militaire basis, Zwarte Zon, bouwen om weer op krachten te komen en een invasie van de aarde voor te bereiden. Dat is kernachtig de samenvatting. En alvast een eerste track uit die uitvoerige soundtrack. Ik heb de film niet gezien. Ik heb enkel de soundtrack gehoord. En hier komt het eerste stuk. Take Me to Heaven.
4: Touchdown in T-minus 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

0: Begnagrad was dit.
1: Uit Slovenië, opnames uit de periode 1976-1977. Toen Slovenië nog deel uitmaakte van Joegoslavië, zou een album verschijnen, maar dat is niet gebeurd. Het debuutalbum van Begnagrad verscheen in 1982, ook toen in Joegoslavië. Dit is uit postuum verschenen, want Begnagrad stopte in 1983. En deze cd, Begnagrad Tastare, verscheen in 1993, met dus inderdaad vroege opnames. Daarvoor een stukje uit die soundtrack voor Iron Sky. Personages hebben wel kreten en uitdrukkingen, inderdaad. Dat zijn dus wel personages in die film, kunnen we wel stellen natuurlijk. Dan daarvoor Jan de Smet en Jan de Wilde met Moeder Weer Meisje. Ik zal even de aankondiging erop pikken en dan zal ik nog een beetje zeggen over wat ik al in uitzending heb gebracht. Ja, wat er nog komt is van extra van Laibach, die soundtrack komt nog aan bod, ruim, maar ook hun versie van twee liederen van de Beatles uit het Laibach-album Let It Be uit 1988 en vroege live-opnames van Laibach uit hun cd MB December 21 1984. Verder meer muziek uit Slovenië, dus Begnagrad reeds vermeld, te vertalen als Ontsnap naar het kasteel. Vroege opnames van Begnagrad. Tastari, daar heb ik een vertaling voor gevonden, schoonmoeder. Ik weet niet of dat de juiste vertaling is, maar het is een schoon woord, schoonmoeder, denk ik. Dan Bratko Bibic, lid van Begnagrad, bracht in 1995 het album Bratko Bibic en de Medleys of Britko Bibic uit. Daar wat muziek uit verder. Ja, dat verder ook nog muziek uit de compilatie Der Bleiche Mond, Bledi Mesek, alte instrumentale volksmuziek uit Slovenië, verschenen in Duitsland in 1991. Ook Nederlandstalig werk doorheen de uitzending. Zes liederen, waarvan u reeds één kon beluisteren, Jan de Wilde en Jan de Smet met Moeder Weer Meisje, komt uit de compilatie Het Beste uit 10 jaar Te Gek. Een uitgave van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendaal Grauwzusters uit Diest. Deze compilatie verscheen in 2014 en van de 5 liederen die daar nog uitkomen, onder meer het lied van Marcel van Tilt. Verder ook 3 liederen uit de nieuwe cd van Arbeid Adelt, in de persoon van Marcel van Tilt, in samenwerking met het duo Parka Paraplu, Emma Rotsaert en Geert van Bever. Het album AA, PKPP, onlangs verschenen. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast, in het derde uur, lees ik enkele passages voor uit een van de laatste boeken van Friedrich Nietzsche, Voorbij Goed en Kwaad. Voorspel tot een filosofie voor de toekomst, een boek uit 1886, vertaald door Thomas Grafdijk, vertaling herzien door Paul Beers, verschenen in 1999. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal 2 films bespreken. Good Boy, geregisseerd door Jan Komasa, en Broken English, geregisseerd door Ian Forsythe en Jane Pollard. Dat is een docudrama over Marianne Faithfull, die ook te zien is in die documentaire, komt aan bod en overleed begin 2025. Even kijken, de tentoonstellingsrubriek, 2 fototentoonstellingen momenteel te zien. Jacques Sonck in Galerie 51, dat is aan de Zirkstraat, en Vivian Meyer in Galerie 51-2. En niet 2, maar 2 ook. T-O-O. Dat is aan de Hofstraat, op de hoek of om de hoek. Dat is in het tweede uur de tentoonstellingsrubriek. Dat zijn de ingrediënten van Thuisreis vandaag. Ik heb alvast nog enkele tracks uit die soundtrack van Laibach voor Iron Sky. Ik moet op de juiste lijst kunnen kijken. En dan zie ik... Ja. Ja, inderdaad. Classroom. Where are we from? Spaceship Hangar. Kameraden. Wat nog? Kameraden wie keren heim. Ein Spion von der Erde. En Sauerkraut. En ook nog Washington's Escape. Veel korte stukken. Laibach, een soundtrack voor Iron Sky, film uit 2012.
2: In English now. Where are we from?
3: Siegfried.
4: The Earth.
2: And when did we leave?
3: Brunhilde.
5: 1945.
2: And where did we go?
6: The dark side of the moon.
2: Brilliant.

De film Good Boy, geregisseerd door Jan Komasa. Scenario Bartek Bartosik en Nakash Khalid. Cinematografie Michal Dimek. Muziek Abel, of ja, we kijken. Abel Korzeniowski, zijn Poolse namen. Enkel ja, de Nakash Khalid is een Brit. De film, eigenlijk in eerste instantie een Poolse film. Die eigenlijk zou het eerst in Polen gesitueerd zijn, maar het is overgebracht naar Groot-Brittannië. En daar heeft dan die co-scenarist Nakash Khalid een bijdrage geleverd. Het zijn ook Britse acteurs. Stephen Graham als Chris. Andrea Risenborough als Catherine, zijn vrouw. Kit Makusen of zoiets. Ja, ik heb Rakusen, geloof ik. Als Jonathan, hun jonge zoon. Dan Anson Boon als Tommy. 19-jarige... drugsverslaafde, geweldplegende jongeling die er flink tegenaan gaat. Dat zien we ook in het begin van de film eigenlijk al, maar we zien voornamelijk ook dat hij een beetje uit koers geraakt door de drugs en wordt meegenomen door Chris. En dan komt hij in een groot landhuis, landelijk, aan een ketting. Het ligt aan een ketting, wordt aan de ketting gelegd. En ja, het komt eigenlijk het principe van een vorm van heropvoeding, zou je kunnen zeggen. Er worden ook heel veel beelden. Dus Chris heeft beelden verzameld van veel van zijn geweldplegingen. Die hij dan heeft gefilmd of laten filmen heeft door een kameraad, een vriend. En dan online heeft gezet. Dus het idee van geweldpleging op een jongere. Zijn telefoon afpakken en kapot slagen en dat dan gaan filmen. En online zetten. En je ziet dan ook, als je die filmpjes ziet, een beetje een kick. Je krijgt er zelf nog een kick van dat gegeven, van die beelden. Maar de heropvoeding gaat dus wel dus verder gaan. Dat is een beetje het idee, ja. Wat hebben we nog hier genoteerd? Rina, vertolkt door Monica... zijn naam, ik weet niet exact waar zij vandaan komt. Mogelijk ook uit Polen of toch iets, Oost-Europees. Franjik, zij vertolkt een huishoudster uit Macedonië. Iemand die in slechte papieren zit, of met slechte papieren zit, of zonder papieren zit. En die, die huishoudelijk werk komt doen en zich niks mag zeggen over die Tommy daar. Dat is een beetje het gegeven, want ze zit toch zelf in de problemen. Dat heeft Chris nagekeken of uitgezocht. Wat hebben we dan nog hier? Gabby, ja, vertolkt door Savannah Stein, vriendin van Tommy. Maar al bij al dus een heel bijzondere film in die zin van dat het gegeven, hoe dat dan daar evolueert. En de onuitgesprokene, die vrouw, die lijkt een trauma te hebben meegemaakt, maar wat het precies is, is niet helemaal duidelijk. Dus er is een spanningsveld van wat is er gebeurd en wat gebeurt er nu. En ja, bon, ik vond toch wel sterk de moeite, die film. Ja, heel bijzonder. En Good Boy, er is ook een film met dezelfde titel verschenen. Dus als u dan Good Boy Jan Komasa ingeeft, komt u bij deze film terecht. Ja, was sterk de moeite. Good Boy, geregisseerd door Jan Komasa. Een compilatie die ik hier bij de hand heb is Der Bleiche Mond, Bledi Mesek, alte instrumentale volksmuziek aus Slovenië. Verscheen in 1991 op het Duitse label Trikont in München. De titels zijn ook in het Duits, dus ik zal het zo nemen. Er is nog steeds, dacht ik, wel een Duitse minderheid in Slovenië. Maar het, zijn dus niet specifiek, het is niet specifiek uit die volksgroep dat deze muziek komt. Ja. Ik heb hier een zekere Micho Baranja op cymbaal met alle krenzen sint verwelkt. Uit Der Bleiche Mond, Bledi Mesek.

de volgende film, maar toch even zeggen wat u net hoorde, ja, uit die soundtrack voor, van Laibach voor Iron Sky, maar ook Walter de Buk en Helmut Lotti met Ik zou zo geren willen leven, uit de compilatie 10 jaar te gek. Ja, wat ik nu, ja, oké, de film die eraan, waar ik iets over ga zeggen is Broken English, geregisseerd door Ian Forsythe en Jane Pollard, die ook het scenario schreven samen met Ian Martin. Cinematografie Daniel Landin, muziek Rob Ellis en Adrian Utley. Op de muziek van Marianne Faithfull, die ook in de film zit. Het gaat over Marianne Faithfull, een docudrama met een wat aparte structuur. Het Ministry of Not Forgetting. Met Tilda Swinton, die daar het woord voert namens dat ministerie. En George McKay als interviewer, die een gesprek heeft met Marianne Faithfull. De film is uit 2025 en Marianne Faithfull overleed in januari 2025 op 78-jarige leeftijd. Ze zit grotendeels met een plastic buisje aan haar neus. Het gegeven is dat ze in het begin van de film ook al zuurstof vraagt. Ze heeft dus zuurstof nodig. Ze heeft een zwaar geleden onder COVID-19, corona. In 2020. Ze is ook in coma geraakt tijdens een verblijf in het ziekenhuis gedurende weken. Dus ze heeft wel behoorlijk wat gezondheidsproblemen gehad. Die ook voor een deel in de film aan bod komen. Er is, wat kan ik doen? Ik kan misschien beginnen met het begin. Ja, het begint eigenlijk bij de jaren 60. Haar eerste hit, As Tears Go By. Bekend voornamelijk ook van de Rolling Stones, die het lied hebben geschreven. En ook een jaar later hun eigen versie hebben gebracht. Maar in 1964 verscheen de versie van Marianne Faithfull. En ze was toen 17 jaar. In 1965 twee albums van haar tegelijkertijd uitgebracht. Een pop-album en een folkalbum, kunnen we stellen. Dan toen gaat het een beetje chronologisch wel. Met de relatie met Mick Jagger vanaf 1966 tot 1970. Ik weet niet of ik al meteen moet spreken over zelfdodingspoging met heel veel pillen. En dan zie je, want ze krijgt eigenlijk fragmenten te zien. Dus het ministerie heeft dingen opgevonden, ook zaken die zij niet kende. Maar je ziet haar dan ook reageren op hoe ze zelf eind jaren 60 in beeld komt en uitleg geeft bij de esthetiek van de dood en dergelijke. Dus waarbij ze heel verschrikt kijkt en neem ik aan ook een beetje het gevoel heeft wat er allemaal daarna ging komen. Want ze is ook in coma geraakt toen bij die zelfdodingspoging. Maar plots zegt ze dan, ik wil daar niet verder over, ik wil het er niet over hebben. Dus dat is die periode van ergens eind jaren 60, begin jaren 70 tot 1979. En dan gaat het meteen over haar comeback album en lied Broken English. Waarbij ze ook de stem is geëvolueerd door het vele gebruik van alcohol, veel verslaving, drugsverslaving, alcoholverslaving, sigarettenverslaving. Dus ze heeft heel verslavingen gehad. En die stem is daar wel doorrookt, wordt dan gezegd. Wat ik niet wil aanbevelen aan mensen om op die manier hun stem te beïnvloeden. Maar het was waar ze het mee moest doen, nadat ze aan al die verslavingen ook had geleden, kunnen we denk ik zeker wel zeggen. Dus dat gegeven, even kijken wat kan ik nog vermelden. Hoe ze dan zelf die beelden bekijkt, zichzelf hoort praten en dat kan zowel instemmend zijn als een beetje verbaasd, hoe ze daarop reageert. Ook een reeks interviews komen aan bod, interviewers, die komen ook even in beeld en plots zie ik daar Zaki. Waarschijnlijk Zaki, Jackie de Waalen, bekend als Zaki. Ik dacht, is hem dat nu wel? Maar ik kwam iets later terug. En het was een reeks korte fragmenten uit interviews die als niet positief werden ervaren door Marianne Faithfull, omdat het ook een beetje het vastpinnen op een bepaalde rol, terugkomen natuurlijk. Het was op het verleden en daar meer details over geven en weet ik veel. Het waren een beetje verwijtende interviews, kunnen we stellen. En Zaki, de Belg, was daar speelde toch een duidelijk zichtbare rol in die interviewreeks. Wat hebben we nog?
het laatste opname, ik ga een beetje ook niet chronologisch volgen, maar de laatste opname die ze maakte, dat was met begeleid door Warren Ellis onder meer. En die heeft ook haar laatste album mee gerealiseerd. En Nick Cave, die allebei hebben die het laatste album dat ze heeft gemaakt. Dat was She Walks in Beauty in 2021. Met gedichten die zij dan bracht, op muziek gezet en mee uitgevoerd door Warren Ellis en Nick Cave. En op het einde, die laatste opname, daar waren die twee ook bij en nog een aantal anderen die haar begeleiden. En toen had ze dat buisje in haar neus, het plastic buisje had ze niet aan haar neus. En ze was helemaal opgemaakt en dergelijke. En vrolijk ook, kun je zeggen. Dat is eigenlijk het element. En ja, bon. Dat is nu al aan het einde van de film. Eerder in de film krijg je ook coverversies van haar liederen. Die je dan ziet gebracht. Onder meer Courtney Love die zingt. Ik focus dan voornamelijk op de zang. En hoe zij daar ook een beetje verbaasd naar kijkt. En ja, een beetje onwennig. En ja, ze zei niets, maar sprak wel een beetje wat ze zei. Zoiets ook in die richting. Dan ja, in de jaren 70 een foto van die optreden met David Bowie. Dat was een lied van Cher, Sonny and Cher, I Got You Babe. Er komt een foto van in beeld. Want dat was een van de weinige optredens tussen de zelfdodingspoging eind jaren 60 en haar comeback in 1979. Maar dat is dus niet, zelf is geen fragment van getoond van dat optreden. Zoiets. Maar dat is wel makkelijk op te roepen tegenwoordig via internet. Ja, al bij al toch. Ik ken haar voornamelijk van dat comeback-album dan, eind jaren 70. En toch interessant om een keer ook naar de laatste fase te gaan. En ze heeft dus de kracht gevonden, ondanks heel veel zaken. Ze heeft ook borstkanker gehad, hepatitis C, heel veel gezondheidsproblemen. Maar toch, op het einde, heeft ze toch nog albums gemaakt, kunnen we zeggen. Dat is toch ook opmerkelijk eigenlijk. Ja, bon. Ik kan het hierbij laten. Broken English, geregisseerd door Ian Forsythe en Jane Pollard. Ja, wat hebben we nu klaarstaan uit de soundtrack voor Iron Sky? Laibach met Klaus en Renate.

Meer Laibach nu. Laibach album Let It Be uit 1988. Met bijna alle liederen. Het zijn bijna alle liederen van de Beatles. Ja, op één na. Eén is een traditional in een arrangement van Laibach. Alle andere liederen van de Beatles. Op één na Lennon en McCartney. Het andere George Harrison. Trouwens, het album noemt Let It Be, maar dat staat er niet op. Dus dat geen cover van Let It Be. Ik ga laten horen nu Across the Universe. Ik heb er twee geselecteerd. De tweede komt later in de uitzending. Maar nu alvast Across the Universe door Laibach.

wat kwamen ze wel in uitzending. Net nog uit die soundtrack Iron Sky, voor de film Iron Sky door Laibach. De soundtrack, dan die blaaskapelle aus Beltinci daarvoor. Daarvoor Begnagrad met Tanova. Daarvoor de versie door Laibach van The Long and Winding Road. Van de Beatles, veel applaus en een voor mij onherkenbare versie van dat lied. Ja, daarvoor ook nog wat uit die soundtrack voor Iron Sky, soundtrack door Laibach. Daarvoor Yevgeny en Jan de Wilde met Zalige Zot uit 10 jaar te gek, de compilatie uit 2014. Ja, mijn stem viel even in het water. Dat ga ik met wat water besproeien. En twee fototentoonstellingen. Momenteel te zien in Antwerpen. Jacques Sonck in Gallery 51. Aan de Zirkstraat. Nummer 20. Jacques Sonck, geboren in 1949. Woont momenteel in Gent. Ik was even aan zeggen Genk, maar het is Gent. En dertigtal foto's neem ik aan. Als je binnenkomt en dan ook in de kelder stapt. In de kelder is het eigenlijk wat. In de kelder 19 foto's, waarvan er één groter is. Het gaat allemaal om portretten van mensen die gevraagd zijn om te poseren op een of andere manier. Ja, dus. Maar het is niet enkel de pose, het is ook de persoonlijkheid. Die spreekt uit onder meer ook de kleding, de outfit. En van die 19 portretten in de kelder is er één groter. Dat is een punker. Een jonge punkjongen, mag je dat zo omschrijven? Dat is de andere zijn dus ja, kleiner formaat. Dus die grote valt dan meteen op. Maar ja, bon, dus ook de persoonlijkheid, ja, die punker zei ik, maar er zijn ook andere outfits, man in kostuum, maar dan hoge punthakken is het eigenlijk de term, hoe noem je dat, stiletto hakken, en nog andere verschijningen. Het gaat ook om de personen die zijn gekozen om geportretteerd te worden. Een aantal kijkt in de camera, dus dat is een beetje ook het gegeven. Op de gelijkvloer zijn er ook nog iets meer dan 10 foto's, neem ik aan, denk ik dat er ongeveer 30 zijn in totaal. Dus markante figuren die in beeld worden gebracht door Jacques Sonck. Is nog te zien tot 11 juli in de Hofstraat, Zirkstraat nummer 20, want ik wou de sprong maken naar de Hofstraat zometeen. Ja, Zirkstraat nummer 20 en de openingsuren, daar heb ik niet meteen bij de hand. Maar het was gisteren wel open toen ik daar binnenstapte. Namiddag, dat kan u dan neem ik aan wel proberen of nakijken als u dat wenst, wanneer exact de openingsuren zijn. Ik weet het wel voor de andere tentoonstelling in de 51-2-galerie. En 2 is niet 2, maar ook, T-O-O. En dat was gisteren gesloten, dus ik heb het door het raam gezien. 9 foto's van Vivian Meyer. Een Amerikaanse fotograaf uit de USA, New York. Ze leefde van 1926 tot 2009. En vanaf de jaren 50 is ze beginnen fotograferen. En Jacques Sonck is in zwart-wit. Terwijl Vivian Meyer toch een deel in kleur alleszins ook. Maar een verscheidenheid aan beelden. Dus 9 foto's uit een carrière van vele jaren, kunnen we zeggen. En ook portretten. Maar op een andere manier in beeld gebracht. Ook meer een duo dat dan merkwaardige gekleding ook wel. Dus er zijn een aantal gelijkenissen. Dus het werk van Jacques Sonck, maar ook verschillen. Dus ja, dat kun je zo samenvatten, denk ik. Vivian Meyer, ze was beroepshalve was ze nanny. En dat kan je vertalen als kinderoppas of kinderjuffrouw. En de foto's deed ze dan daarnaast. Dat is het gegeven. Ja. Ook boeiend, toch? En zeker om ook te vergelijken. En de openingsuren daar zijn donderdag tot en met. Ja, ik heb het hier bij de hand wel. Kan ik even oproepen. Donderdag tot en met zaterdag, van 14 uur tot 18 uur. Maar ja, ik vond 9 foto's die ook door het raam te zien zijn. En dat is een ander kader, krijg je natuurlijk een extra reflectie. En de foto op zich al achter glas. Dus als je daarvoor staat, zie je je eigen reflectie vermengen met de foto. Dat is met veel kunstwerken, die zijn ingekaderd achter glas. Heb je dat element, als ik dan een foto maak van dat werk, verandert dat werk ook, doordat mijn eigen
silhouet of een deel daarvan in beeld verschijnt. Maar als je dan door het raam kijkt naar die werk van Vivian Maier, krijg je een dubbele reflectie. Dus dat is toch ook interessant als dusdanig. Dat is het, ja. Gallery 51 en 51-2. Zierikstraat 20 en Hofstraat 2. In Antwerpen. Allebei tot 11 juli te zien. Nu, Laibach. Live concerten uit de cd Laibach MB. December 21, 1984. Verscheen een aantal jaar geleden op Mute. Records of Mute. Moeten, ik dacht dat ik om moeten, records. Zoiets moeten toch uitbrengen, moeten. Zoiets, Mute is dat wel het woord in het Engels. En ja, zij hebben ook, Mute heeft ook inderdaad Opus Dei ergens in de jaren 80 uitgebracht. Wat wordt gezien ook als de doorbraak van Laibach in het Westen. De eerste track is een opname van een concert in Ljubljana op 21 december 1984. Het noemt Zodba Veka, The Judgment of the Century. Het is een kort fragment uit dat concert van 4,5 minuut. Nadien kom ik nog terug met andere fragmenten uit dat live gebeuren. Maar bon. 21 december 1984 in Ljubljana.

Marcel van Tilt met In Mijn Pyjama, lied uit 2012, staat op die compilatie 10 jaar te gek, verschenen in 2014. En Marcel van Tilt staat ook op de cover van een nieuwe cd, Arbeid Adelt, uitroepteken in de persoon van Marcel van Tilt, in samenwerking met PKPP, Parka Paraplu, dat is het duo Emma Rotsaert en Geert van Bever. Ik heb hier de cd-versie van het album, is ook een vinylversie. Verschenen bij Starman Records in Antwerpen. Hier staat bij extra remix tracks, zou kunnen dat die enkel op de cd staan. En ja, dus een lengte van een cd die mogelijk niet op vinyl geraakt. Maar bon, interessant en verrassend, Marcel van Tilt, inmiddels 69 jaar. Ik zal vandaag 3 liederen laten horen uit dit album en ik kom erop terug, onder meer volgende week in Thuisreis. Ook enkele tracks te horen volgende week. Zal ik straks in de aankondiging van Thuisreis volgende week vermelden ook. Ik ga de openingstrack nu uitzenden. De teksten staan ook in het hoesboekje. En ik zie hier, wat componistencredits betreft, Klaas, Diependalen, Van Elslander en Van Tilt voor Ballonhoofd. En Klaas is allicht wel degelijk Radio Centraal collega Andrew Klaas, die 2 wekelijks op maandag van 16 uur tot 17 uur het programma Wingfi maakt, samen met Dago Zondervan. Dus, en hij komt terug op enkele tracks, krijgt hij een componistencredit. Ja. Oké. Openingstrack. Ballonhoofd. Titel van het album is AA uitroepteken PKPP. En Marcel van Tilt, momenteel actief als radioprogrammamaker bij de zender Radio Willy, heb ik vernomen. Maar wel, inderdaad, interessant om ook dat te vermelden.

juist het land van Waas. De man met het ballonhoofd stijgt uit boven zichzelf. Juist het land van Waas. De man met het ballonhoofd stijgt uit boven zichzelf. Juist het land van

Even kijken wat er zoal is geweest in de uitzending. Net hoorde u Snelle Polka door José Zaik op zitterviool. Violin zitter staat er op de cover van deze compilatie, Der Bleiche Mond, Bledi Mesek. Alte instrumentale volksmuziek uit Slovenië. Daaruit hoorde u ook, net daarvoor, An der schönen blauen Donau. Door Zdravko de Beljak op Leier. Was er daarvoor, was er Begnagraad? Even kijken hier op mijn lijst. Ja. Of nee, daarvoor was nog een stukje uit die soundtrack voor Iron Sky door Laibach. Daarvoor Begnagraad. En het tweede lied van AAP. PKPP, Arbeid Adelt, Parka Paraplu, hebt u ook al gehoord, Ultraviolet. En er komt nog een lied aan wat later in de uitzending. Maar zometeen neem ik het boek van Friedrich Nietzsche ter hand, voorbij goed en kwaad. Maar eerst nog enkele stukken van Begnagraad. Ja, Unisolo D, OO, dat is 4 minuten en dan Tine Tova, 24 seconden. Zeker ook even bij. 2 stukken, maar toch 1 zeer kort stuk. Begnagraad.

0: Friedrich Nietzsche.
1: Voorbij goed en kwaad. Nietzsche-bibliotheek, dat staat op de voorkant van deze uitgave. Verscheen inderdaad in de Nietzsche-bibliotheek van de Arbeiderspers. Eerste druk 1999. Het is een boek uit 1886. Een van de laatste boeken van Friedrich Nietzsche. Die rond 1889 een zware inzinking kreeg. En de rest van zijn leven, 11 jaar. In welke woorden kan je gebruiken? De psychose, dementering, waanzin is de term misschien ook. Dat wordt, welke termen kan je gebruiken? In elk geval volledig geestelijk onderuit gegaan. Ik zal even, op de achterflap staat een foto van de auteur. Friedrich Nietzsche, 1844-1900, werd op 24-jarige leeftijd hoogleraar klassieke letterkunde in Basel. Vanaf 1879 tot zijn geestelijke instorting in Turijn begin 1889 woonde en werkte hij afwisselend in Zuid-Frankrijk, Zwitserland en Italië. Dit boek is een vertaling van door Thomas Grafdijk, die werd herzien door Paul Beers. In die vorm is het verschenen in 1999. Dit is al een latere druk. Even kijken. 2015. Negende druk. En ik zal twee passages voorlezen. Een fragment uit het voorwoord. En uit het tweede hoofdstuk, even kijken, De Vrije Geest, zal ik deel 24, zo staan genummerde passages, dus genummerde, dus het begin van het tweede hoofdstuk, De Vrije Geest, 24 staat daarbij. Dat is de 24e onderverdeling van de tekst. Oké, maar tussendoor zal ik die twee passages zal ik laten horen, muziek, van Isolde Lassoen, Isolde et les Bains, Aluminium Folie. Maar eerst dus een fragment, passage uit Woord vooraf. Een slokje water lijkt me zinvol.

Woord vooraf. Aangenomen dat de waarheid een vrouw is. Wel, is de verdenking dan niet gegrond dat de filosofen, voor zover zij dogmatici waren, geen van allen veel verstand van vrouwen hadden? Dat de akelige ernst, de lompe opdringerigheid waarmee zij tot dusverre de waarheid benaderd hebben, onhandige en ongepaste middelen waren om uitgerekend een vrouwspersoon voor zich te winnen. Zeker is dat zij zich niet heeft laten winnen. In alle dogmatiek staat er vandaag bedroefd en moedeloos bij, als zij tenminste nog staat. Want er zijn spotvogels die beweren dat zij gevallen is, dat de hele dogmatiek op haar achterste en zelfs op sterven ligt. In ernst gesproken, er is goede reden te hopen dat het dogmatiseren in de filosofie, hoe plechtig het zich ook het eer van een laatste definitieve geldigheid heeft aangemeten, misschien toch niet meer is geweest dan een veredelde, dilettantische flauwigheid en de tijd, of flauwiteit, ja, ik moet struikelen, dat is natuurlijk, hoort erbij, of dat moet zo blijkbaar zo ja, zijn, dogmatisch. Ik ga die zin herhalen. Het is flauwiteit in plaats van flauwigheid. Ja. Het is een lange zin trouwens. In ernst gesproken, er is goede reden te hopen dat het dogmatiseren in de filosofie, hoe plechtig het zich ook het air van een laatste definitieve geldigheid heeft aangemeten, misschien toch niet meer is geweest dan een veredelde, dilettantische flauwiteit. En de tijd is wellicht zeer nabij, waarop men telkens weer zal begrijpen wat eigenlijk al volstond, om als hoeksteen te dienen van voor de verheven en categorische filosofenbouwwerken die de dogmatici tot dusverre hebben opgetrokken.

Friedrich Nietzsche voorbij goed en kwaad. Tweede hoofdstuk, de vrije geest. Het begin, het eerste deel van die tweede hoofdstuk ga ik nu voorlezen. O sancta simplicitas. En daar staat achteraan, in het notenapparaat kunnen we zeggen, ja, staat er een sterretje bij. Of nee, er staat bij 20. En dat betekent dan noot 20. O sancta simplicitas. Is toch simplicitas, ja. O sancta simplicitas. O heilige eenvoud. O sancta simplicitas. In welk een zonderlinge vereenvoudiging en vervalsing leeft de mens. Men kan zich niet genoeg verwonderen als men eenmaal zijn ogen voor dit wonder heeft geopend. Hoe helder en vrij en licht en eenvoudig hebben we alles om ons heen gemaakt. Hoe goed hebben we onze zintuigen een vrijgeleide voor al het oppervlakkige. Ons denken een goddelijke begeerte naar baldadige sprongen en verkeerde conclusies weten te geven. Hoe goed zijn we er van het begin af in geslaagd onze onwetendheid te bewaren, om van een bijna onbegrijpelijke vrijheid, onbezonnenheid, onvoorzichtigheid, moed, vrolijkheid des levens, om van het leven te genieten. En alleen op dit stevige granieten fundament van onwetendheid heeft zich tot op heden de wetenschap kunnen verrijzen. Of heeft tot op heden de wetenschap kunnen verrijzen. De wil tot weten op het fundament van een veel machtiger wil, de wil tot niet weten, tot het ongewisse, tot het onware. Niet als zijn tegenstelling, maar als zijn verfijning. Want al kan de taal dan, hier evenals elders, niet boven haar botheid uitkomen, en al blijft zij over tegenstellingen praten terwijl er slechts gradaties en veelsoortig gedifferentieerde stadia zijn, al mag ook de verstokte tartufferie van de moraal, die nu tot ons onoverwinnelijke vlees en bloed behoort, zelfs de woorden van ons weten, van ons wetenden verdraaien, nu en dan begrijpen we en lachen we erom, hoe juist de beste wetenschap ons het hardnekkigst in deze vereenvoudigde, door en door kunstmatige, vervalste, bij elkaar gefantaseerde wereld wil vasthouden. Hoe zij onvrijwillig, gewillig de dwaling lief heeft, omdat zij, de levende, het leven lief heeft. Ja, ik ben er doorheen geraakt. Er werd pap met werd er een woord tussen geplaatst, maar ik heb dat kunnen rechtzetten. Dus de science fiction wetenschap, kunnen we stellen, neem ik aan, is niet heel vrolijk, maar toch wel nadrukkelijk aanwezig. Dat zijn woorden van mij, niet van Friedrich Nietzsche, maar dat viel, neem ik aan, wel op.

Dit was het, even kijken, Gent-Tirol wil ik wandelen. Staat er ook in het Sloveens bij, kan ik nu even dat jazzbom naar Tirolsko wandrouw. Ja, met Frank Laporschek op panfluit en Max Hemer op zwegla. Daarvoor hoorde u volkslieder aus dem Prekmurje, door het Bordoen Zieter Ensemble aus Genterowici. Do. We gaan verder met filosofie, door Manische Mannen. Staat op die compilatie 10 jaar te gek. Van het psychiatrisch centrum of psychiatrisch ziekenhuis Sint Annendaal Grauwzusters uit Diest. En het lied van de Manische Mannen, tekst en muziek, Hugo Matthijssen, een gediplomeerde filosoof overigens. En allicht stond Friedrich Nietzsche wel op het menu, wat zijn studies betreft. Hij schreef de tekst en ook de muziek voor dit lied, O Mijn Hoofd, en bespeelt ook instrumenten. En ja, wie ook kan horen op de achtergrond is vocalen door Marcel van Tilt. Even kijken dat ik de juiste knop beroer. Er is, neem ik aan, filosofisch de juiste keuze. En ik druk op de knop start en die gaat dan gewoon een ander nummer kiezen. Ja? Dus, mag het nu, is de vraag, toch best? En het antwoord volgt, neem ik aan, door een nieuwe druk op de knop. O Mijn Hoofd, door Manische Mannen.

America hoorde u net uit de soundtrack voor de film Iron Sky, soundtrack door Laibach. Nu heb ik klaarstaan, heb je voor tussen nog gehoord, ja, inderdaad, Swastika Elastica van AA uitroepteken PK, ja, moet het nu stotteren, want ik, ja, PKPP, Arbeid Adelt en Parka Paraplu. En ik zie op mijn speellijst nog een track staan. Ik had gezegd drie, er zijn er al drie geweest, maar er komt er nog één. En die gaat nog wel in uitzending geraken, geloof ik. Ja, denk het wel. Dus wat ik nu heb klaarstaan is een album van Bratko Bibic en de Madleys. Titel Of Britko Bibic. Bratko Bibic van Begnagraad, en ik heb al behoorlijk wat laten horen van Begnagraad. Dit album, deze cd, verscheen in 1995 in Zwitserland. Label, wil ik bijna zeggen, maar label is eigenlijk, ja, de Franse uitspraak van dat woord. Label Usine in Neuchâtel, Zwitserland. Alle composities door Bratko Bibic, accordeonist in eerste plaats. En ja, bon, nog enkele andere leden van Begnagraad treden ook aan. Verder ook Shirley Hoffman, maar niet op de track die, momenteel klaarstaat. Zo zijn er. Ja, de openingstrak is dat.

0: Dit waren Bradco Beebeach en de Madleys. Nu de aankondiging van Thuisreis volgende week. Volgende week Thuisreis naar Vergetenstraat. De tweede en laatste trip naar Vergetenstraat. Vergetenstraat is een roman van Louis-Paul Boon, gepubliceerd in 1946, geschreven in 1944. Gesitueerd in Brussel, dat niet met naam wordt genoemd, maar de aanleg van de Noord-Zuidverbinding, de verbinding tussen de treinstations Noord en Zuid in Brussel, is een centraal thema. De Vergetenstraat geraakt door de werken afgesloten. In Thuisreis door mijn boekenkast, in het derde uur, lees ik het slotdeel, de laatste twee pagina's van de roman, voor. Doorheen de uitzending muziek uit de soundtrack van de verfilming van Vergetenstraat uit 1999, die film. Regie Luc Pien, muziek Ad Cominotto en anderen. Van die anderen hoort u Nacht und Nebel en Hari Prasad Gaurasia. Verder muziek uit het Brusselse, uit volgende cd's. Dick Annegarn, Best of Bruxelles, chansons uit de jaren 70. Het RM 1025, een cd uit 2002. RM is een project van duo Jeroen Bakeland en Peter van Hoesen. Verder DBBX, The Beat Bass Brass Experience, hun cd uit 2007. DBBBX is een zijproject van de broers Johan en Peter Klaassen van Neven in samenwerking met anderen. Verder drie liederen uit de jaren 80 uit Essential Arbeid Adelt. Arbeid Adelt toen met Brussel geassocieerd. En drie liederen uit het nieuwe album van Arbeid Adelt in de persoon van Marcel van Tilt en Parka Paraplu. Het duo Emma Rotsaert en Geert van Bever. De cd AA uitroepteken PKPP, waarvan er nog één lied klaarstaat aan het einde van deze uitzending. Maar even kijken, wat heb ik nog? Dus dat is een project, dat nieuwe cd met Antwerpen geassocieerd, kan je zeker zeggen. Maar nu terug naar het Brusselse met onder meer Jesus is my son. Een soloproject van gitarist Gregory Duby. Muziek uit de cd 1914-1918 van Jesus is my son. Een cd uit 2012. Verder Freddy Melculi, 10 jaar Helgië Redux. Begin dit jaar verschenen. Een keuze daaruit. En uit een cd van La Muerte, Death Race 2000, verschenen in 1989. La Muerte, een groep uit Brussel, het Brusselse, die recentelijk opnieuw begonnen is en nog actief is. Dan heb ik nog enkele tracks uit een cd van componist Yannis Kyriakides, Worldless, uit 2006. Geluidsportretten van inwoners van Brussel op basis van interviewopnames uit het BNA-BBOT-archief in Brussel. Opnames geabstraheerd, woordloos, met wel aarzelingen, ademen, emoties en omgevingsgeluiden. Gegevens van de geïnterviewden staan wel op de cd-hoes en die zal ik ook voorlezen. Even kijken, er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur in deze thuisreis naar Vergetenstraat. Nu heb ik Laibach live klaarstaan, maar ik moet het bericht nog brengen van die 14 juillet. Ik kan dat misschien eerst doen, hè, dus dat kan ik wel doen. Dat ik er toch eigenlijk nog wel een woordje over wil zeggen. Toevoegen. En terwijl ik het zeg, vind ik de cd niet met de jingle, want die zou die toch moeten zijn. Ik had hem net wel. Is verdwenen tussen mijn andere cd's, denk ik dan. Ik ga even live zoeken, dat ook het, wat ook dan het belang van het bericht onderstreept. Zal ik hem mogen vinden, is de vraag momenteel. Ja, ik mag hem dus vinden. Zo moet je het leven ook een beetje bekijken, denk ik. Mogen en of niet mogen.
1: Dat is de vraag. To be or not to be. Een interpretatie daarvan.

0: Jean de Bassé et naturellement Daniel, le président, et Pierre Alitère, comme chaque année, le 14 juillet. Emmerdeuse, par essence, elle est emmerdeuse, et c'est vraiment le 14 de Paris jusqu'en Corse. Apparemment, elle est heureuse, c'est la plus heureuse des emmerdeuses. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, avec Pierre et Litter en négligé de soi. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, Daniel le président en négligé de soi.
1: Radio Centraal's 14 juillet party, dit jaar op zondagmiddag 12 juli van 12 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn, 69 te Berchem. Met Pierre Litter en Daniel de Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 Megaswim Stereo, de 14 juillet party.
2: Ja, een woordje uitleg, ik heb daar nu toch de gelegenheid nog voor. Dat is Bar Tati. Ik ben betrokken bij het gebeuren. Ik sta op de affiche en de flyer onder de naam, kun je neem ik aan zeggen. Le Préliminaire Dramatique de R, te vertalen als het voorspel dramatisch, het dramatisch voorspel, zo kun je dat noemen. De R, Rudy, zo kun je dat zien. Rudy voorspel was duidelijker in de jingle. Het is voor de eerste keer een festival, neem ik aan. Het is de 26e editie van de 14 juillet door Radio Centraal. En een festival. En ik zal trouwens om 12 uur in principe beginnen als de apparatuur beschikbaar is die ik nodig heb. Een microfoon en een cd-speler. En ik breng fragmenten uit een toneelstuk van Samuel Beckett, En attendant Godot, uit 1952. Dat is in het Frans gepubliceerd door Samuel Beckett, in het Frans geschreven, en ging ook in première in Parijs in 1952 of 1953. Ik zal fragmenten nemen uit dat stuk. Drie passages, korte passages. En de muziek die ik erbij koos is van Serge Gainsbourg. Drie instrumentale versies van Je t'aime moi non plus, de film. Het lied komt niet in de film, maar wel drie instrumentale versies van de film Je t'aime moi non plus van Serge Gainsbourg. Dat is het kort samengevat. Dat wou ik nog even toch toevoegen. En ik zal, wat ik doe daar in het Frans, zal ik brengen in voorspel op 15 juli. Het Frans, wat ik breng in Bar Tati, en een Nederlandse vertaling zal ik daaraan toevoegen voor voorspel. En extra muziek van Serge Gainsbourg. Dat is de samenvatting. En wat heb ik nu klaarstaan? Ja, ik had absoluut die parka paraplu. En Arbeid Adel, beloofd, zal daar dan mee eindigen, denk ik. Ik heb nog wel Laibach, maar ik heb al behoorlijk Laibach laten horen in de uitzending. Dus we kunnen, het duurt 4 minuten en 14 seconden. En dat kan ik wel doen dan toch. En dan nog misschien die jingle een keer, een versie van die jingle. Dan moet ik heel snel zijn.

Goedemiddag en welkom bij alweer een eerste aflevering van de zomereditie van Moiré hier op Radio Centraal van 12 tot 2. En zoals het inmiddels al jaren de traditie is, staat de maand juli hier wederom helemaal in het teken van Franstalige muziek. 5 weken lang laten we ons meevoeren langs vergeten parels, nieuwe onverwachte ontdekkingen en chansons die soms lijken te zweven tussen droom en werkelijkheid. En zoals steeds gebeurt dat vrijwel non-stop met zo weinig mogelijk woorden en zoveel mogelijk muziek. Voor deze eerste zomereditie begonnen we toepasselijk met 2 nummers die niet veel aan de verbeelding overlaten. Eerst Les Vacances van Yves Marc, gevolgd door Vacances van Francis Francis. Alsof één vakantie niet volstaat en we er voor de zekerheid nog een tweede achteraan sturen. Het zijn titels die herinneren aan een tijd waarin de vakantie vooral een belofte was van eindeloze dagen, zorgeloosheid en zonnige aanzichtkaarten. Al weten we natuurlijk dat de werkelijkheid vaak bestaat uit gemiste aansluitingen, te warme treinen en zand op plaatsen waar zand eigenlijk niet hoort te zitten. Maar muziek heeft gelukkig geen boodschap aan de werkelijkheid. Daarom reizen we verder naar een plek waar de tijd wat trager stroomt, met Dansons les cygnes van Oscar Les Vacances. Een titel die klinkt als een zomermiddag aan een stil meer waar het water het licht bewaart en de zwanen dansen alsof niemand kijkt. Geniet ervan en tot straks.

D'abord un coup, puis trois autres.

les témoins muets de cette scène. Tandis que là-haut,

0: En zo zijn we stilaan aan het einde gekomen van deze eerste zomereditie van Moiré op Radio Centraal. Zoals het hoort, tijdens deze Franstalige juliweken hebben we de voorbije 2 uur vooral de muziek laten spreken. Van vergeten stemmen en vertrouwde namen tot onverwachte omwegen langs plaatsen waarvan je niet eens wist dat je er naartoe onderweg was. Zo net hoorde u nog 2 tracks die beide hun inspiratie leenden bij Hôtel Particulier, het iconische nummer van Serge Gainsbourg. Eerst herinterpreteerde Steffi Schock dat nummer samen met de bekende Frans-Canadese actrice Pascal Bussière, waarna de Franse rockgroep Hôtel Particulier diezelfde sensuele Franse melancholie doortrok in het nummer Dans ta poche. En dan volgt nu nog Ce qui est intact van Projet Gemini en Wendy Martinez. Een mooie gedachte misschien op het einde van een uitzending dat er altijd iets overeind blijft. Een melodie, een herinnering, een flart van een stem die nog even blijft nazinderen nadat de muziek is gestopt. En helemaal op het einde laten we François Zardy het laatste woord. Of beter gezegd, het laatste zachte gefluister. Met To The End, La Comédie, samen met Blur, sluiten we deze eerste zomeruitzending af. Tot volgende week voor nog meer Franse melodietjes. Salut.
1: Ne sois pas impatient, mon chéri. Ralentis. Rien n'est plus urgent que de vivre. En temps et en heure, ça t'apparaîtra ce que tu dois faire. En attendant, il faut continuer de vivre. Il faut tenter de vivre, comme dit Paul Valéry. Avance, oui, mais c'est sous chaque pas, tu cherches la joie. Tu cherches la joie, même affamé. Même fou, même seul, cherche la joie pour danser comme un dieu sur le chemin. Le bonheur c'est surfait, on en a trop parlé et puis personne n'y arrive alors. Alors qu'il y a ce truc qu'ont les enfants et les animaux parfois et qui nous ferait tant de bien. Où chaque seconde qui passe a la saveur des siècles.

Thank you.

0: Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7. Slap dat beest, dat was Ella Fitzgerald. We moeten weer al een missen. De Sisse Star, die is helaas vorige zondag ook veel te vroeg overleden. De Sisse Star, oftewel de Francis Stas, u allen bekend als de bassist van Rolling Roland Quartet, onder andere, en er spelen hem mee heel veel mensen met heel veel plezier altijd mee. Dus rest in peace Sisse. Ik heb hier een nummerke klaarstaan van zijn optreden in de Costa toen met de Ferre Tribute de 1 april 2011. Roland Quartet met dus op de bas de Sisse. Een nummertje van de Ferre, We Want War.
1: Dan gaan we een compositie van Ferre Geniaal spelen.
2: Ja, een paar pintjes, hey.

Roland Quartet met dus de Sisse Star op de double bass was deze Moondog met double bass duo. Ja, die zitten dan ondertussen samen in de eeuwige Jamvelden. Rest in peace, Sisse Star. nog eentje van Country Joe and the Fish. Bass Strings.

De Weeping Song, dat was Nick Cave samen met de Bad Seeds vorige zondag op Live is. Live in Antwerpen natuurlijk. Nick Cave en de Bad Seeds. Ik kan nog een nummertje van dat optreden aan u voorschotelen. Laat maar zien. Ah wel ja, dingen. Verstoppertje spelen. Hiding All Away. Nick Cave and the Bad Seeds. Vorige zondag. Live in Antwerpen.

0: En dat was dan nog een nummertje van het optreden van Nick Cave en de Bad Seeds vorige zondag op Life is Life hier in Antwerpen. En het nummer was City of Refuge.
1: Ik heb een vraag.
0: Ken heeft een vraag. Welke micro gaan we die geven?
1: Heeft Nick Cave gegeten in de...
0: Hij is een frietjes gaan eten natuurlijk. En hij heeft ook heel de dag ook gewoon in de stad rondgelopen. Hij is naar het KMSK geweest.
1: Bij Berchem Station.
0: Nee, dat was vorige keer, denk ik. KMSK, dat is het museum, hè, Ken?
1: Oh ja?
0: Ja. Dus hij is op verschillende plaatsen gespot in Antwerpen. En ja, er heeft dus iemand hier blijkbaar heel het concert kunnen opnemen en op YouTube gepost. Dus... als u een beetje zoekt, dan vindt u dat wel. Ik kan hier even iets... een goede lange. Van Nicole Lisée. Samen met het Kronos Quartet, Zonely Hearts. Nicole Lisée en Kronos Quartet.
2: Present day, dusk, meet Parlance Castle. After she locks the door and swallows the key, she removes her disguise with a modicum of effortlessness and hangs it on the hook. Unbeknownst to her, the disguise peers down at her and places a phone call. Parlance lives alone inside a cathode ray tube, a recluse. No one thinks to look for her there. She is a zonely heart. She is a zonely heart.

only door is swallow the swallow.

the penalty.

0: travel.
1: We travel in and out of focus.
0: The only way out.

King.

Dat was dus het Kronos Kwartet samen met Nicole Lisée. Een splinternieuw album, Zonally Hearts. En dat was dan ook het titelnummer. Dan is het nu tijd voor wij koekoeks op u los te laten. Hier is de Ferre Grignard met zijn versie van de

0: En dat was Thelonious Monk met Fistrophy. En voor wat moest ik dat trouwen?
1: We're dedicating that to Bob Dylan, who had two guitar players quit in the last few weeks.
0: Waar is het dan weer gebeurd? Daar gaan we nog eentje van Thelonious Monk draaien. Wat denkt u van Don't Blame Me?
1: Yeah.
0: Live in Denemarken in 1966. Thelonious Monk, Don't Blame Me. Allee jong, begint dan. Dan moet van waar.

0: De Daryl Adams samen met Jack Elliott uit 1957 al reeds, als dat hier juist is, op Falkland Songs, een album dat onlangs terug is uitgebracht hier op CD nu ook. De Cuckoo, want het is inderdaad weer die tijd van het jaar. Volgens de meeste wobbelt hem niet voor de 4th day of July, maar volgens de Daryl en nog een paar is het de 5th day of July. Dus wat, dat zal dan niet zoveel uitmaken. Ja, Ken, ja.
1: And now the cuckoo is active elke dag.
0: Ja, ik heb wel horen zeggen dat er in Amerika geen cuckoos bestaan, dat het alleen in Europa is, de cuckoo.
1: Nou, de cuckoo. Oh, ik heb gehoord, een cuckoo in Lier.
0: Oh ja, in Lier, hier zijn veel cuckoeken. Het is trouwens een origineel een Engels gedicht waar dat het vanuit komt. Zo. En dat is dan gemixt met Jack of Diamonds, blijkbaar. Zo kwamen dan, ja.
1: Hebben we een liedje voor elke dag? Of waanzig, waanzig?
0: Waanzin, elke waanzin. Ja, nee, dan komen ze ons allen. Ik ken, dan moeten we Napoleon de 14e draaien met They're Coming to Take Me Away. Maar er is nog ietsje te vroeg, voor we hebben nog bekend een half uur. En als tot de Narren weer al zo te kijken doen, van, ik kan hier rap genoeg aan hem zijn, precies. Ga jij een jingle draaien? Ja, ja, ja.
1: Heb je een good one zingen?
0: Ik heb hem ook al gedraaid.
2: Het is zo mooi dat muziek van Servic moet.
1: Well, de chanson foi.
0: Zeg, ik had hier nog wat gevonden. Iets dat niet voortgebracht is. Ah, wel ja, voor wat niet. Eentje van de Grateful Dead live in Fillmore Auditorium San Francisco. In de 7e maart, of is het de 3e juni, want dat weten met die juli, want dat weten met die Amerikanen nooit. In 1966, Grateful Dead, Cream Puff War.

goodness.

En dat was Judy Collins met Marat Sade in nummer uit 1966 alweer. We gaan nog een beetje verder terug in de tijd naar 1961 en live in New York City. Bob Dylan met zijn versie van het nummer van Woody Guthrie, This Land Is Your Land. Bob Dylan.

0: Yeah, something. Gotta save the American soul.
1: Ja, dat was Skin Post met Baseball en Rock and Roll.
0: Met Bonnie Burns.
1: Jawel. Dan zit het er hier voor ons bekend op. Ik zing het busje hier al klaarstaan van het kokosnest om ons te komen oppikken. Hier is dan Napoleon de 14e. They're coming to take me away.
0: Ah.

0: Yeah, dat was de doos tot in de draai.
1: En volgende week, Frank, de uitzending vanuit Stuivenberg Psychiatrie of gewoon vanuit de studio?
0: Of vanuit de studio hebben we een gast. De Marco komt volgende week ook nog terug.
1: En dan moeten we eerst 3 uur doordraaien.
0: Voilà, dankjewel Arno. Kom, zet die een jingle naar je op.
2: Et on est parti avec la nouvelle bande sonore pour le 14 juillet. Cette année-ci, un festival le dimanche 12 juillet au Café Tati avec Rudy Vourse.

Chérie, chérie. Mechaniek, ritmiek, extase. Verder voor Casproduct, dus vandaag vooral Franse muziek. Hier op Radio Centraal, de voorbereiding van de 14 juillet party. Binnenkort.

Nous sommes. Mister Mix Nix, Monsieur Mix Rien, aujourd'hui au Radio Centraal avec XJ Pop. Nous sommes. Dus de voorbereiding van de 14 juillet party van Radio Centraal. En omdat ik volgende week niet kan zijn, draai ik nu alvast wat Franse punk, new wave, electro en andere Franse underground muziek. De volgende plaat, het nummertje uit de volgende plaat dat ik ga draaien, is nog altijd een van de beste punkplaten ooit. En zeker een van de beste Franse punkplaten, Metal Urbain. Leren kennen op Stad Zwaag. Was het in de Match? Of in de Neon? De Neon, denk ik. Metal Urbain, Les Hommes Morts sont dangereux, Panique. En zoals juist gezegd, nog altijd steeds een van de beste Franse punkplaten ooit.

Een liedje in het Engels op deze dag rond Franse punk en new wave, maar toch een van de meest invloedrijke Franse punkgroepen, de Stinky Toys. Ze waren in Parijs in 1976 al opgericht en zo. Ze traden ook op een van die Franse festivals, waar bijvoorbeeld Damned ook was uitgenodigd. Het eerste buitenlands concert van die Engelse punkgroepen. In 1976 opgericht dus, maar dan mochten ze ook al ineens optreden in 100 Club Punk Festival in Londen, samen met de Sex Pistols, de Clash, de Damned, Siouxsie en de Banshees en de Buzzcocks. Dus Stinky Toys. Toch zeker een belangrijke groep genoeg om vandaag te draaien als het gaat over Franse muziek. En niet alleen over Franstalige muziek. De grondleggers van de punk in Frankrijk.

Nog een van die legendarische Franse groepen. Telefoon, ze werden omschreven als punkgroep. Maar ik heb ze nooit echt zo gezien als een punkgroep. Meer zo tussen glamrock en new wave. Maar daarvoor wil niet zeggen dat ze slechte muziek maakten. De volgende groep komt dan weer uit Bordeaux. Ook in 1978 opgericht. De eerste groep uit Bordeaux. En ik ben ergens begin jaren 80 in Bordeaux geweest. Het was een heel levende muziekscène. Heel divers ook, niet alleen punk, maar ook heel wat rockabilly en andere muziekstijlen. Heel plezante sfeer, heel klein, heel gezellig, heel familiaal. Mijn vriend woonde daar, dus we hebben er gewoon 2 weken een stuk een feestje gemaakt. Dus in ieder geval Stallag uit Bordeaux, 1978, die ik zo direct over telefoon ga mixen.

Een van die andere legendarische Franse punkbands, Barrier Noir. Uit de anarchistische punkscene uit Frankrijk, maar dan iets later dan Metal Urbain. Ook weer heel opvallend dat daar ook drummachines weer gebruikt en zo. Dat was die eerste Franse punkbands, die waren nog een beetje te Brits georiënteerd, maar daarna ontwikkelde zich toch een heel eigen scène. Waardoor het toch echt wel grondverliggend waren en opvielen. Barrière Noire dus. En dan schakelen we gewoon terug over naar Metal Urbain. Hystère Connectif. En zoals eerder al gezegd, nog altijd steeds mijn meest favoriete Franse punkalbum. Jeugdsentiment komt terug naar boven en op Stadswaag hier in Antwerpen.

Laat ze gewoon de plaat doordraaien. Nog steeds een van de meest fantastische Franse punkplaten. Zet Godol. En het volgende moet ik eventjes beat opzoeken. Het was Hysteria Connectief. Metal Urbain. Een beetje voorbereiding voor de 14 juillet party binnenkort. U hebt de jingle gehoord, u zal hem nog veel horen. Gaat er zeker naartoe in Bar Tati. Toffe bar met heel leuk personeel.

N'insiste pas. Les Chérifs uit 1993. Ik zou niet weten waar de band vandaan komt, maar ze komen uit Frankrijk. Maar Frankrijk is ook zo groot. De volgende band komt dan weer uit Parijs, waar het heel veel punk en new wave bands zijn ontstaan. Zelfs steeds in grote steden. Ze zweven ze wat tussen punkrock en alternatieve rock. Brengen soms heel veel muziek, humor in hun muziek. Ludwig von 88. Waarschijnlijk moeten we het anders zeggen in het Frans, maar ik zeg het gewoon op zijn Antwerps.

nog eens terug Berger Noir. Nui Apache. Een eerbetoon aan de Apache-Indianen natuurlijk. Mr. Mix Nix, Monsieur Qui Mix Rien. Hier op Radio Centraal. La Radio du Monde, La Radio d'Anvers. De voorbereiding van de 14 juillet party, waar u zeker binnenkort moet komen feesten. Want op 12 juli 2026 bij Baartati. En de 14 juillet party is al een van de langstdraaiende vijf concepten hier in Antwerpen, waar het de Pierre Elitaire zich toch elk jaar weer fantastisch kan profileren. Samen met ook de Daniel, onze voorzitter. Radio Centraal, donderdag namiddag, dus Mr. Mixnix. Met Stopniki, je joue avec le mort. Dus vooral vandaag Franse muziek, new wave, punk, electro en andere weirdo

Star Trek is niet Frans, denk je dan? Star Trek is iets Amerikaans. Weinig linken met Frankrijk, maar deze groep heet gewoon Star Trek, Business Star. En achteraf nog krijg je nog Depression Moderne. Tot volgende, niet volgende week, maar binnen 2 weken. Nog Radio Centraal, Mr. Mix Nix, Monsieur Mix, ja, tot 5 uur.

Hallo, hallo, beste luisteraars. Welkom weer bij het amusement, het AWC-darium hier op Radio Centraal 106.7 FM. We zijn toegekomen aan de letter J en het was ineens de beuk erin met Jenny Beth en Innocence. Het is wel het stevigste nummertje van deze komende uurtje, maar we blijven wel nog even in vrouwelijk gezelschap. Het zijn wel iets oudere vrouwen. Allee, toen waren ze nog jong, ondertussen zijn ze oud of leven ze misschien nog niet meer, ook niet. Weet ik eigenlijk niet, maar het zijn dus oudere liedjes. We beginnen, of we gaan verder met Wanda Jackson, Fujiyama Mama.

0: And don't you know tonight they lay me beside you.
1: Valerie June en Shotgun. En daarvoor Etta James met de bluesklassieker Spoonful. Ik denk dat dat zo was voor de vrouwen in dit uurtje. We gaan verder met de mannen. Ook een icoon. Elton John met het nummer Daniel. Heb ik leren kennen via de plaat. Samenwerking van Bonnie Prince Billy en Tortoise. Die coveren, dat zijn allemaal covers. En dat nummer is erbij. Dus in deze plaat heb ik dan nog gekregen van een vriend van mijn ouders die zijn platenweg deed. Dus mooi meegenomen, zou ik zeggen. Elton John en Daniel. En daarna Jan Akkerman. Die heb ik eigenlijk verkeerlijk gekocht in de veronderstelling dat ik een plaat van Luc Van Acker kocht. Deze is iets properder. Jan Akkerman speelde in het Nederlandse band Focus. En Luc van Acker natuurlijk bij The Revolting Cox en het nummertje Zanna. Die had misschien wel beter geweest, maar dat is geen J, dat is een L. Maar we gaan dus verder met Elton John en Daniel.

Jacobs met het nummer Rabbit Aura van zijn nieuwe plaat Behind the Great Curve. Deze plaat is ook geproduceerd door Milan W. Ons Antwerps talent, zou ik kunnen zeggen. Hij heeft ook al een plaat geproduceerd voor Sergeant, dus ik vind het wel leuk dat hij dat ook nog begint te doen. Dus dat zijn weer allemaal leuke ontdekkingen. Dan gaan we nu een klein hip-hop intermezzo doen met Jay-Z en The Hard Knock Life. En dan Jurassic 5 en The Influence. Maar we gaan eerst het harde leven trotseren. Hard Knock Life.

Ja, dat is een vergissing. Dat kan ik hier niet volledig afspelen, dat nummer. Dus ik had eigenlijk een tapeje bij, maar dat wil niet werken hier. Jail met Just a Lovely Day. Maar ja, die hoort u maar dan een half minuutje. Dan gaan we maar over naar het volgende nummertje. Paul Jacobs. En even spieken. Christopher Robbins.

Girls to the Front, toch nog een vrouw in dit uurtje. De Julie Ruin met Oh Come On. Nou, we terug een beetje de rustigere tour op met twee nummertjes van de verzamelplaat Someone Like Me op Efficient Space Records. Er stonden eigenlijk vijf nummertjes op van artiesten die beginnen met een J, maar twee heb ik er al, denk ik, 4 jaar geleden gedraaid. Dus dan gaan we de andere 2 of 3 doen, afhankelijk van de tijd. We beginnen de eerste met Jim Kennedy en You Are The Reason. En dan John Bedmead, of Bedmead, ik weet niet, met Marie-Helena. Rustige folky nummertjes om het programma rustig aan mee af te sluiten. De letter J.

Ja, dit was het uurtje abecedarium met de letter J. John Bitmet is nog even bezig. En dan gaan we afsluiten met Wiz Jones. Want de Wim van de Webgang, die is er nog niet. Dus ik moest nog een laatste nummer doen. Wiz Jones met One Grain of Sand. Dank om te luisteren en tot volgende week bij het Amusementsbedrijf. Ik laat jullie achter met Wiz Jones. Vorig jaar overleden op 86-jarige leeftijd.

0: One Grain of Sand, Wiz Jones. Helaas, Wim van de Webgang is er nog niet. Die zal vastzitten in de file. Dus ik zet voor jullie de nachtmachine op. Bye bye.
1: Dus aankondiging 26 juni. Feestje.
0: Een aankondiging van een feestje dat gepasseerd was. 26 juni, afgelopen vrijdag in de Noord. Het was heel goed. Bedankt voor al diegenen die gekomen zijn en meegeholpen hebben en gedanst hebben. Het was een succes.
2: Plastic aan taboe. En DJ Daniel de Botanicus. En DJ Eva Eriksson.
0: Ja, zeker komen. Plezant werk. 30 jaar aan bezoek. Feestje in de Noord. Zeker erbij zijn.

0: Tijd dus om verder te gaan met Webgang. We gaan eens kijken wat we voor onderwerpen hebben vandaag. Voor het nieuws hebben we 2 exaflops en kernenergiewedloop. En voor de rest van het programma gaan we een blik werpen op de Lazarus-omgeving. We hebben een tijdje geleden erover gesproken, we hebben die ontdekt, we hebben ze geïnstalleerd. We hebben een eerste testje daarin gedaan en daar kunnen we vandaag nog eens meer naar kijken. We zijn er namelijk tot een werkend programmaatje gekomen, dus dat is wel interessant. Ik hoop dat ik dadelijk ook mijn laptop terug in orde krijg, zodat we ook nog wat muziek kunnen brengen. De tune die gaan we maar eens skippen en we gaan onmiddellijk naar het nieuws van 6 na 6 met daarin 2 exaflops. De huidige regering van de Verenigde Staten heeft begin deze maand zijn ban op een export van hoogtechnologische chips, zoals die voor AI-systemen, nog uitgebreid. Niet alleen mag er niet geëxporteerd worden naar China. Heeft het ministerie van Handel van de Verenigde Staten zegt dat er niet mag geëxporteerd worden naar China, maar dat er ook niet mag geëxporteerd worden naar Chinese bedrijven buiten China. Dus dat is van toepassing als hun hoofdkwartier in China is of als ze een moederbedrijf in China hebben. Dat is een uitbreiding van de vroegere formulering. Ik denk dat het zelfs geformuleerd is aan niet-Amerikanen of zo. Ik weet niet. Niet-Amerikanen als... Ja. In ieder geval... het is de bedoeling om te vermijden dat de ban op de export van technologie naar China omzeild wordt door die aan te kopen via een Chinees bedrijf dat vanuit een buitenlandse vesting, dus niet vanuit China zelf, dan de aankoop doet. China antwoordde door alle datacentra die door de overheid gefinancierd of gesteund worden financieel, om die allemaal te verbieden om chips van buiten China te gebruiken, om daarmee hun digitale onafhankelijkheid te demonstreren. Ja, ik ga even die grote molen hier achter mij afzetten, klein momentje. Ik ben onmiddellijk terug. Zo, dat is een beetje te irritant geluid. Ik weet niet of het doorkwam op de radio tot in de huiskamer. Of als u zelf een ventilator hebt opstaan, dan zal u het verschil misschien niet horen. Onafhankelijk dus, digitaal onafhankelijk. Ook China is daar dus mee bezig. Met het uitbreiden van de ban proberen ze een achterpoortje te sluiten in de VS, waarbij China via Chinese bedrijven in het buitenland toch aan de meest hoogtechnologische Nvidia-chips kon geraken voor de ontwikkeling van hun AI-systemen. Eigenlijk had de vorige president, niet de vorige president, maar de vorige persoon die president was, Joe Biden, dus 2 presidentschappen geleden, een systeem opgezet om controle te houden over de export van technologie, met een fijn onderverdeeld systeem. Het was een combinatie van beperken van de export van hoogtechnologische chips, maar ook die van de machines om die te maken, tegenhouden van onrechtstreekse toevoer van technologie, beperken van uitwisselen van werknemers en kapitaal ten opzichte van Chinese bedrijven in China, enzovoort. Dus een fijnmazige politiek was uitgewerkt. Trump was zo gehaast geweest om alle beslissingen van de vorige democratische president onderuit te halen, dat hij al die wetten schrapte. Hij heeft dan zelf terug een ban op hoogtechnologische chips ingevoerd, maar niet met zo'n fijne nuance van begeleidende regels, waardoor er een zeer interessant achterpoortje bleef openstaan. Daar zouden 100.000 geavanceerde AI-chips doorheen verhandeld zijn en in China gebruikt voor hun AI-systemen. Na de ban onder Biden begon China trouwens de ontwikkeling van zijn eigen chips. Ondertussen zijn ze daar blijkbaar ver genoeg mee om simpelweg zelf een ban op de import van Nvidia-chips in te stellen. Als klap op de vuurpijl werd op de internationale conferentie voor supercomputing in Duitsland, in Hamburg, de krachtigste supercomputer van China aangekondigd, die in Shenzhen staat en die een rekenkracht van 2 exaflops heeft. Waarschijnlijk de krachtigste computer ter wereld. Dus welke journalist gaat eens vragen aan Trump of hij nu tevreden is met het resultaat van zijn ban? En dan gaan we even proberen of we muziek via het mengpaneel op de gewone aansluiting werkt niet. Dus we gaan proberen op een van de andere lijnen de muziek erdoor te krijgen. Dan moet ik het kabeltje volgen. Het groene kabeltje gaat naar een knoop van draden. En door die knoop van draden, waarschijnlijk komt die op lijn 4 uit. En lijn 4 in. Op de A dus. Dat zou zo moeten zijn. En zou je moeten spelen. Applications, devices. Ik zal een andere bron moeten zoeken.
1: Op 26 juli, namelijk in de Tower. Ja, we moeten hier nog 30 jaar. Ja. Moeten wij nog een jingletje daarvoor innemen?
2: Ah ja, dat zou wel tof zijn. Ja.
1: Gaan we heb jij iets of moet ik iets? Dus aankondiging 26 juni, feestje van het amusementsbedrijf.
3: 30 jaar bestaan.
1: Maar dus 30 jaar bestaan in de Noord, 26 juni met
3: Foefer, de all-girl punkband.
1: Ja.
3: Met Plastic en Taboe. En DJ Daniel de Botanicus en DJ Eva Eriksson.
1: Ja, zeker komen op ons Antwerpen. 30 jaar amusement. Feestje in de Noord, zeker erbij zijn.

0: Goed, dit wordt een leuk programma waar ik altijd als muziek de tune van het feestje van het amusementsbedrijf ga draaien, denk ik. Kernenergiewedloop. Er lijkt wel een nucleaire wedloop gestart op gebied van kerncentrales bouwen. De regering van Canada heeft een nucleaire strategie ontwikkeld die de 13% nucleaire energie in hun elektriciteitsproductie, dat aandeel, moet verdubbelen. En Trump heeft aangekondigd dat hij de ontwikkeling van 10 nieuwe kernreactors wil versnellen om de torenhoge energiehonger van de datacentra van cloud- en AI-bedrijven te stillen. De meeste kernreactoren in de Verenigde Staten werden gebouwd in de jaren 70 en 90 van de vorige eeuw. De laatste twee daarvan, kernreactoren die gebouwd werden in de VS, liepen jaren vertraging op en gingen miljarden over hun budget. Dat was blijkbaar overtuigend genoeg voor Trump om voor datzelfde ontwerp te kiezen om er 10 van bij te bouwen. Nog eens. Dat was het voor het e-nieuws van 6 na 6.
1: Nee, ik weet niet waar je bent, maar ik weet
0: na te lezen op de website www.radiocentraal.be. Klik door naar Webgang of rechtstreeks webgang.radiocentraal.be. Ja.
2: Moeten wij nog een jingletje daarvoor in?
1: Ah ja, dat zou wel tof zijn. Ja. Gaan we... Heb jij iets of moet ik iets?
0: Ja, een leuke tune, maar helaas al voorbij. Daar bent u te laat voor. Als u dat gemist hebt, hebt u de boot gemist. Dus we gaan iets anders opzetten. Dit wordt de live webgang van 2 juli 2026. Met enige vertraging door een ongeval in een tunnel waar ik helemaal niet moet zijn. Maar toch. Op een of andere manier heeft dat iemand... Het is raar, eigenlijk zouden ze het zo moeten organiseren dat als er 2 of 3 rijvakken zijn en er is er een ongeval gebeurd in een tunnel voorbij de ring, terwijl de aanvoerweg richting ring 3 rijvakken heeft, ja, dan zou moeten het rechtse rijvak voor alle bestuurders en alle voertuigen die er onderweg af moeten, een afrit voor de ring, dus die hoeven toch niet te staan wachten, voor een file die staat te wachten om door de tunnel te gaan. En het linker rijvak voor de bestuurders, die er is richting Antwerpen ook een linkse afrit, die de linkse afrit nemen voor Antwerpen, voor de ring eraf gaan. En als je die mensen dan tenminste wel laat doorrijden, of beter nog, een speciaal vak voor mensen die een radioprogramma moeten doen op Radio Centraal. Oh, je moet je. En dat die tenminste altijd door kunnen, zoiets. Oké. Muziekje, en dan gaan we ons klaarzetten voor meer recenter nieuws.

Zo'n melige muziek, wie had dat gedacht? Goed, ondertussen zijn we aangekomen en we hebben het. We zouden het nieuws ook moeten binnen hebben, dus we kunnen beginnen met het e-nieuws van 6 na 6. Maar waar is mijn control panel? Dat ik even de tune erbij kan geven. Dat is toch wel handiger. Dat gaan we even opstarten. Not archived, ja, archive on last week. When the show is not over yet, indeed. Zo, start. En het e-nieuws van 6 na 6. Ah, en dan moet dat ook natuurlijk nog doorkomen hier. Ja. Wat hebben we in het nieuws? We hebben kunstmatige intelligentie in de ruimte. Verder nog afscheid van VMware. Afscheid van het open web. Einde van PlayStation discs. Ban opgeheven. Plan om ban op te heffen. En ban op een ban. Nieuwe versie van Git. Git. Linux certificaat. We gaan kijken hoe we dat gaan verdelen doorheen het programma. Maar we zullen alvast beginnen met bovenaan. Ban opgeheven. Nee. KI in de ruimte. In de visie van Elon Musk moeten we het probleem van de datacentra op aarde oplossen door ze in de ruimte te laten vertoeven. Met de zon daar heb je altijd, is buiten de dampkring, heb je altijd zon, altijd energie. Het is verder weg van de aarde, dus ook geen koelprobleem. Je hebt geen landgebruik, geen oppervlaktegebruik enzovoort. Op het eerste zicht dus misschien een goed idee. Dat op tweede zicht vooral een goed idee is, omdat het overeenkomt met zijn investeringen in zowel AI als in ruimtevaart, raketten, bouw van zonnepanelen en batterijen. En er zouden dan maar liefst 100.000 satellieten moeten bijkomen. En dat moet allemaal gelanceerd worden, dus dat doet de lanceerkassa rinkelen. Maar het kost natuurlijk ook veel grondstoffen om die allemaal te maken, die satellieten, en veel brandstof om ze allemaal daarboven te krijgen. Bovendien kost het ook tijd. Als de capaciteit vertienvoudigt van wat ze nu kunnen, dan zou het 25 jaar duren voor die ambities. En dan zullen de problemen pas beginnen als die datacentra daarboven hangen. Want er is in de ruimte veel meer straling dan hier op aarde. En die straling zal ook doordringen tot die computers. Met alle fouten in het computen van dien. Bovendien kost het ook tijd, dat hebben we al gehad. Bovendien kost het afvoeren van die warmte toch wel meer moeite dan aanvankelijk gedacht. Bleek uit een test van StarCloud, een andere opstartend bedrijfje, die een NVIDIA GPU in de ruimte gebracht hebben. En ze konden die in de ruimte niet op volle kracht laten draaien, omdat de koeling niet vol stond. De koeling kon het niet trekken. Er zou meer dan 1 vierkante meter nodig geweest zijn voor de koeling van die ene processor, dus een oppervlakte van een koel vin of een koel vlak, een koel paneel als koel middel voor die processor. 1 vierkante meter voor 1 NVIDIA processor. Dus dat wil zeggen dat het duizelingwekkend wordt als je aan een datacenter denkt met duizenden van die chips. En investeren in datacentra op aarde geeft problemen voor de stabiliteit van het stroomnet en voor de prijs van de elektriciteit, die dan de hoogte inschiet omdat die opgekocht wordt door die datacentra en de gewone gebruikers dan
geconfronteerd worden met stroomtekorten of met, ja, door nieuwe investeringen te gebeuren met stijgende stroomprijzen enzovoort. In de Verenigde Staten hebben de huiseigenaars in 2026, want daar is het, gaat het allemaal wat harder natuurlijk, zich massaal op de thuisbatterijen gestort. Ze hebben daarin geïnvesteerd en dat komt Musk dan ook goed uit, want dat is ook een van de producten van zijn bedrijf.

Ja, hit me with news, zou ik zeggen. Afscheid van VMware, de tweede keer. T-Mobile zou zijn meer dan 300.000 core VMware-omgeving willen vervangen door een ander platform. Niet echt vrijwillig. Het is door een dispuut met Broadcom dat de virtualiseringssoftware VMware opkocht en de prijzen voor de gebruikers drastisch verhoogde. T-Mobile is in een juridische strijd met Broadcom gewikkeld, maar kan moeilijk de uitspraak afwachten, want dat zou dan betekenen dat er op dat moment van die uitspraak dan plots ja, blijkt dat ze bijvoorbeeld geen recht meer hebben om die software te gebruiken en daar draaien al hun processen op. Dus ze moeten overstappen naar iets anders in afwachting van. Maar het is niet zo eenvoudig. Mogelijkheden zijn beperkt en snel een oplossing vinden is moeilijk, vooral omdat het over een systeem is dat in gebruik is. HPE heeft in ieder geval al aangeboden om te helpen met wie wegmigreert van VMware naar hun eigen systeem VM Essentials. Een mogelijkheid voor de concurrent. Nog afscheid. Afscheid van het open web. Reddit gaat opleggen om in te loggen op bepaalde stukken van zijn website, om bepaalde inhoud van hun site te kunnen bereiken. Dat komt door het intensieve gebruik van de site door AI-systemen, kunstmatige intelligentiesystemen, die een zware belasting vormen voor de servers, voor de webservers. En zeker gearchiveerde delen van de site, oudere delen, die niet zo'n uitgebreide beveiliging hebben als de meer recente, nieuwere delen, die hebben daaronder te lijden. De pogingen van de eigenaars van de sites om AI-systemen buiten te houden, worden steeds hinderlijker voor de menselijke gebruikers van het internet. Meer en meer sites zitten verborgen achter een test, waardoor ook de gewone gebruiker gehinderd wordt, niet alleen de AI-bots. En misschien worden de gewone gebruikers wel meer gehinderd zelfs dan de AI-bots.

Waar waren we gebleven? Bij de einde van de PlayStation discs. Volgend jaar, 2027, zal het laatste jaar zijn dat er discs uitkomen met PlayStation games. Meer en meer games bestaan uit een leeg doosje dat enkel een code bevat. De gebruiker moet de software downloaden en met de code kan die geactiveerd worden. Hetzelfde soort nieuws kwam van computergamesfabrikant Rockstar onlangs, dat hun Grand Theft Auto 6 zal uitbrengen, ook zonder een fysieke disc in het doosje. Ban opgeheven. De ban van de Amerikaanse regering op de AI-modellen van Anthropic is opgeheven, met ingang van deze maand. Een van die modellen, Anthropic Mythos, was voor het publieke verschijnen al gedeeld met een beperkte groep van testers. Dat leverde de ontdekking van heel wat softwarefouten in nieuwe softwareversies op, software die nog niet was, officieel was verschenen, en die kon dus nog verbeterd worden voordat de software uitkwam, wat leidde tot veiligere software voor de gebruikers. Wat de doel was van die ban, dat is eigenlijk nooit duidelijk geworden. En of dat doel dat ze hadden dan nu ondertussen wel bereikt is, dat is natuurlijk even min duidelijk. Het enige wat wel duidelijk is dat de regering aangetoond heeft door zo'n bevel een bepaald bedrijf te kunnen blokkeren met het uitbrengen van een software of een dienst. Op een redelijk arbitraire manier. Ze hebben hun macht ermee laten zien. Plan om ban op te heffen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit is van plan om de ban op supersonische vliegtuigen op te heffen. Supersonische vliegtuigen maken een hels lawaai en ze worden verboden voor burgerluchtvaart in 1973. Typisch is de knal als het toestel door de geluidsmuur gaat. Met andere woorden, het versnelt tot sneller dan het geluid. En op dat moment heb je dus die typische knal zoals je bij ons kan horen bij straaljagers. Het is in burgerluchtvaart dus niet veel gebruikt, het supersonisch vliegen. Hoewel de Brits-Franse Concorde toch een tijdje een winstgevende uitbating heeft gehad met de verbinding Londen-New York. Maar door die ban in de Verenigde Staten op supersonische vliegtuigen moest die Concorde daar dus trager vliegen, zodat hij niet door de geluidsmuur ging boven Amerikaans grondgebied. Maar zo snel vliegen kost natuurlijk ook wel iets. Het kost ten eerste meer brandstof en het maakt het onderhoud duurder. En in een periode van afname van het vliegverkeer en daarbij nog een crash van een Concorde in 2000, werden de toestellen aan de grond gehouden en op pensioen gestuurd. De Amerikaanse luchtvaartindustrie denkt nu het geluid te kunnen beperken door nieuwe technologie en de overheid daar zou de ban willen opheffen en mogelijk vervangen door het opstellen van een geluidsstandaard. Dus een maximum geluid dat geproduceerd zou mogen worden.

een ban ingevoerd op het bannen van CO2-uitstoot. Zijn wet HB 1217 verbiedt overheden om klimaatneutraalheid na te streven als in programma's van Zero Emission Goals. Die zijn in strijd met de economische belangen van zijn staat, vindt hij. Zijn wet ging in vanaf 1 juli en ze werd opgesteld en getekend in april al. Hij liet in 2024 ook al de woorden climate change schrappen uit zoveel mogelijk wetten en richtlijnen in zijn staat. Doelen van hernieuwbare energie werden geschrapt. Sommige lokale besturen voelden zich daardoor gestimuleerd om de gang van zaken inderdaad terug te draaien en ze willen, zoals in Leon County bijvoorbeeld, zelfs het gerecycleerd papier afschaffen. Nieuwe versie van Git. Git 2.55 is officieel uitgekomen. Die versie van het broncodebeheersysteem brengt een aantal vernieuwingen en verbeteringen mee ten opzichte van vorige versies. En in de nieuwe versie is nu Rust standaard ondersteund voor het compileren van Git vanuit de broncode. Rust is een programmeertaal. Wie Rust-componenten niet wil gebruiken, moet dat expliciet opgeven nu. Dat is nu de standaard, dus dat het automatisch gebruikt wordt. En als je niet wil dat die Rust gebruikt wordt, moet je het opgeven. Bij het compileren kan je dat met een extra parameter, de parameter no underscore Rust. Rust heeft ondertussen ook al zijn ingang gemaakt in de Linux-kern. Hebben we dat ook in de loop der tijd stilaan meer en meer zien opkomen. Dus het is niet echt een verrassing. De versie met No Rust, die je nu kan gebruiken, is een tijdelijke overgangsmaatregel. Je zal die parameter tijdelijk nog kunnen ingeven, maar na verloop van tijd zal Rust gewoon ingebakken zitten en niet meer uitgeschakeld kunnen worden. En dat zou moeten tegen versie 3.0. Dus de versie die nu is uitgekomen was 2.55. 3.0 zal het niet meer zonder Rust gaan. Maar als gewone gebruiker gebeurt dat allemaal achter de schermen. Dus dat zijn voor ons als gewone gebruiker niet belangrijke dingen. Het gebruik van Git, als je er niet zelf daar bijvoorbeeld programmeur bent en meewerkt aan dat Git-project zelf, maar als je gewoon gebruiker bent van Git voor je eigen broncode of teksten, dan gebruik je gewoon de Git-versie die in je distributie zit. Die is mee geïnstalleerd, die kies je uit door die gewoon aan te klikken in de softwarelijst van software die je graag geïnstalleerd wil hebben. En je gebruikt die. Als je eens wil checken welke versie je hebt, dat kan je gemakkelijk met het commando. Ik ga ervan uit dat je Git op de command line gebruikt. Het commando git spatie min min version. En dan krijg je te zien welke versie je hebt. Ik heb hier bijvoorbeeld versie 2.51 in gebruik. En op een ouder systeem, op een laptop, op een PC heb ik 2.35 zelfs. Maar dat speelt geen rol. Als je geen gebruik maakt van die nieuwe mogelijkheden, dan ga je daar geen last van hebben. Dat is meestal backward compatible. Met deze nieuwere versie, die 2.55, kan je een aantal dingen meer natuurlijk. Zoals je kan gemakkelijker werken met repositories op verschillende servers. En dat betekent dat je maakt broncode of je maakt teksten. Met Git kan je die synchroniseren met een server. Om met het doel van bijvoorbeeld die uit te wisselen met iemand anders die teksten. Of om daar samen aan te werken. En dan kunnen die ontwikkelen. En dan krijg je alle verschillende versies met de wijzigingen van opeenvolgende wijzigingen. Evolueert dat verder. Maar je kan teruggaan naar een vorige versie enzovoort. Dat is dat samenwerken via internet, via een server waar die Git dingen op gecoördineerd worden en de dingen die je zelf daar naartoe stuurt
worden gecombineerd met dingen die iemand anders daarin incorporeert enzovoort. Dus

Die tekst die evolueert en het verbindingspunt is die Git server. Maar als je nu bijvoorbeeld software schrijft en je gaat dat uploaden naar, dat is met een bepaald commando, hè, git push, ga je dat uploaden naar die Git server. Vanaf dat moment kunnen andere mensen die een account hebben op die server en toegang hebben, die kunnen dan die nieuwe versie van die software eraf halen. De broncode, spreek ik over natuurlijk. En als je nu voor de zekerheid dat niet op één server wil hebben staan, maar op verschillende servers, dan kan je natuurlijk dat ook uploaden op een andere Git-server. En dat is het soort dingen wat je eerder gaat hebben in belangrijke bedrijfsomgevingen waar je gegarandeerd 2 of 3 verschillende servers moet hebben waar je mee werkt. En dan moet je dat naar die 2 of die 3 servers uploaden. En in de nieuwe versie van Git is het mogelijk om een soort groep te maken. Dus je gaat al die servers, bijvoorbeeld zit zowel op GitHub als GitLab als nog een andere privé backup Git server. En dan kan je een groep maken van die servers en dan kan je met 1 beweging, met 1 commando naar die 3 verschillende servers sturen door die groep aan te roepen. Door die groep te gebruiken bij de push beweging. Voilà. Dus niet voor de kleine individuele gebruiker belangrijk waarschijnlijk, maar wel voor wie met grotere projecten werkt. Wat zijn nog wijzigingen? Een nieuwe format ref voor het automatiseren van workflows enzovoort. Kan beter overweg met grotere repositories, met grotere softwareverzameling, grotere projecten. Nieuwe versie van Git zal voor ons als gewone gebruiker wel stilaan doorsijpelen via de Linux distributies als Arch Linux, OpenSUSE, Fedora, Ubuntu enzovoort. Linux-certificaat. En dat is iets voor wie, interessant voor wie, thuis al eens zit te knoeien met het installeren van een Linux op een bestaande computer of laptop. Die zal de frustratie wel kennen dat een of ander onderdeel niet herkend wordt. En waarom? Omdat de fabrikant van dat onderdeel een bepaalde chip, een bepaalde de wifi-chip of weet ik, een of ander onderdeel in die computer waarvoor de fabrikant geen drivers beschikbaar gemaakt heeft voor Linux en of geen broncode daarvoor gepubliceerd heeft, zodat de mensen die Linux kernels ontwikkelen dat niet kunnen incorporeren in de Linux kernel en of in de distributie. De fabrikant stelt geen drivers ter beschikking en dan heb je een probleem. Canonical heeft zijn focus gericht op laptops nu met een ARM-processor. En daar willen ze samenwerken met de hardwarefabrikanten, zodat die hardware beter herkend kan worden vanuit Linux. En dat er betere hardwarecompatibiliteit is voor de Linux-gebruikers. Ze concentreren zich dan nu vooral op onderdelen als de draadloze netwerkkaart voor de wifi-verbinding, die dikwijls de eerste horde is die overwonnen moet worden bij problemen met een installatie. Verder kijken ze naar de audioapparaten die alleen willen verborgen blijven of niet doorkomen. En natuurlijk grafische kaart, Bluetooth, alles wat te maken heeft met power management, batterij, spaarstand enzovoort. En die verbeteringen moeten er dan ook zo voor zorgen dat de computer bijvoorbeeld na een slaapstand, als je het scherm toegeklapt hebt, en dat die, als je het terug opent en als die terug uit slaapstand moet wakker worden, dat alle onderdelen en alle deelapparaten terug goed actief beginnen te werken bijvoorbeeld. Het Ubuntu ARM Laptop Certification Program hebben ze daarvoor opgestart. En dat komt natuurlijk ook andere Linux-gebruikers ten goede. Omdat als er drivers bestaan voor 1 Linux-distributie, dan zijn die snel overgenomen naar andere Linux-varianten door de open source eigen karaktereigenschappen van de Linux software.
door de lijst van Certified Hardware te raadplegen alvorens je een computer of laptop koopt, heb je ook een beetje meer houvast als Linux-gebruikers. En dus ook en vooral als je zelf gaat installeren. Ook voor tweedehands natuurlijk is dat zeer handig. Er zijn ondertussen ook computerbedrijven die PC's of laptops verkopen met Linux vooraf geïnstalleerd, waarbij zij zelf dan de keuze maken van hardware die compatibel is en dat uitzoeken en die keuze in hun aanbod dan steken. Als je daar een laptop koopt, want ze zijn er ook die de laptops zelf samenstellen, dus zelf gaan onderhandelen, kiezen uit componenten, onderhandelen met de leverancier van de componenten, kijken naar de drivers, een toestellen samenstellen die gegarandeerd op Linux werken. Zij zullen die dan leveren met een bepaalde Linux. Soms kan je kiezen, kan je verschillende Linuxen uit het aanbod selecteren van ik wil die of die. Twee naast elkaar, waarom niet? Een multi-boot configuratie. Maar een aantal van die bedrijven die hebben een eigen Linux-distributie ontwikkeld die zij ondersteunen en die is voorgeïnstalleerd. En dan heb je toch altijd een beetje meer zekerheid als je later een andere versie wil installeren dan die aangeleverd wordt. Heb je wel de zekerheid van het zal werken met Linux. En als die geleverd wordt, kan je dat ook eerst uittesten. En ben je met die distributie, heb je ook een goede backup. Stel dat je een andere distributie wil gebruiken dan wat zij uitleveren, dan kan je ook, als je dat dan probeert en het valt dan tegen, kan je ook altijd terug naar die originele versie, omdat je hem zo gekocht hebt en je weet dat werkt zo. Dus dat programma kan je vinden op ubuntu.com/certified/laptops. En dan horen wij de klokjes luiden. Dat betekent dat we naar het einde van het programma gaan. Gaan we nog afscheid nemen met wat verdere Vos reggae muziek. Tot volgende week. Geniet van

Do you remember to relax your soul? Relax your soul.

Welkom bij Wave Frequencies op Radio Centraal. Elke donderdagavond van 9:30 tot 10:00 met Chris achter de micro. Lieven achter de draaitafels en het mengpaneel. En de muziek wordt door ons beiden samengesteld. En we gaan van start met een knaller van formaat.

0: En dat waren al de eerste drie voor Wave Frequencies vanavond. Frontline Assembly, Sustain Upright, van de State of Mind CD uit 1988. Mitra Mitra met Seismic Waves van de Mitra Mitra Dubit LP uit 2016. Incredible Isolation met Mass Hysteria, een nieuw nummer. En daarvan is Remaining Faces vorige week uitgekomen op Valhalla Records. Deze zaterdag is er een uniek concert van Aveline en Body to Body in Jingle Jangle Antwerpen. En we gaan nu naar een nummer luisteren van Body to Body live in Kortrijk op 20 februari van dit jaar.
1: Volgende keer van die

0: Okay. Ah ja, ja. Ondertussen is Chris toegekomen in de studio.
1: Welkom iedereen. Zie je nog ontvechten met die micro? Ja, dat is de warmte, hè, die valt opzij. Ja, Lieven heeft waarschijnlijk al de aankondiging gedaan en de eerste nummers gespeeld. Dus Wave Frequencies, hè, toch tot 10 uur, gebruikelijke formule. En wie speelde, Lieve, Body to Body?
0: Een live-opname.
1: Een live-opname.
0: Er is en officieel nog niks van verschenen.
1: Nee, maar binnenkort kunnen we wel live Body to Body gaan zien.
0: Meer specifiek
1: deze zaterdag in zaaltje Jingle Jungle op het eilandje. Wat kun je verwachten? Ja, IBM. Do it yourself.
0: Alles is analoog.
1: Ja, vrij analoog. Dus Jingle Jungle op het eilandje deze zaterdag vanaf een uur of 8 zeker.
0: Ja.
1: Deuren 8 uur, eerste optreden, 8:30 of 9 uur. Er zijn twee optredens trouwens. Avelin komt ook optreden, dat is nummer, dat is het laatste nummer dat we speelden. Mm-hmm. Laudanum van de Amour Noir LP, ook een nieuwe release, 2026. En daartussen zat nog Paradox Sequence met een nummer van de Hart Am Limit cassette, 2016. En ik weet niet wat we juist gespeeld hebben, lieve. Ik ben juist binnengekomen.
0: Ricordi.
1: Ricordi. Alright.

0: En u luistert nog steeds naar Away Frequencies met Chris en met Lieve hier in de kleine studio van Radio Centraal nog tot 10 uur. Wave Frequencies. We hebben duister nieuws. Het duistere kalender hebben we het juist al gezegd. Dus die IBM Electro Night met Body to Body IBM bovenste plank. Belgisch, Lieve ook. Ze ja. zijn van...
1: Kortrijk.
0: Kortrijk. En Aveline, die is van Brussel, ja. als ik het goed voor heb. En die heeft een nieuwe LP uit, dus daar hebben we er juist al... gespeeld. Jingle Jungle concert deze zaterdag. Wat we deze zaterdag ook hebben is een nieuw album release met een meet and greet in de Music Media Corner in Boom. Want daar wordt Sonar versus Muslim Gauze release voorgesteld. Dus daar kun je ook 's middags tussen 13 en 16 uur naartoe gaan. En s'avonds ook 4-7 spelen Alain en Lalali in Châtelerois. Punk en Wave, dus dezelfde avond als die IBM Electro Night, waar trouwens DJ Aimé Le Chevalier gaat draaien.
1: Ja, ja.
0: Voor de rest, ja, is het even wacht. Ik heb hier nog 25-7, Lieve. Ja. Dark Entries Night in de Kinky Star in Gent. Maar dat is nog ver weg. Dus, u kreeg nog No Human met Hungrige Liebe van de Circle of Doom LP uit 2023. Dan de Microchip League met New York en New York. En het laatste was een nieuwe tattoo die Lieve van de middag heeft laten zitten op zijn oorlel.

0: Right. Een beetje geweld op de radio. Een tattoo. Een tattoo was het laatste en het eerste ook, lieve. Twee tattoos. En daartussen Petra Fleur en Modernista met Terrorist van de LP. Download zelfs morst. Zelfs mocht. En we voegen nog één ding aan die duistere kalender toe, want er is een beursje. Is wel exceptioneel. Dus het is een avondbeurs.
1: Ja, een avond.
0: Het start om
1: 8:00 s'avonds.
0: Om 8:00 en waar is het te doen, lieven?
1: MOC Perron.
0: MOC Perron in Hamme.
1: MOC staat voor Muziek Ontmoetingscentrum.
0: Alrighty.
1: Perron in Hamme.
0: Oké.
1: Okay. Aan het...
0: Deze vrijdag om 8:00 tot 11:00, 12:00.
1: Ja, zoiets.
0: Allen daarheen.

0: Right Way Frequencies hier op Radio Centraal 106.7 FM ook te beluisteren via de streaming en via DHB. Plus nog tot 10 uur. U kreeg nog Colored Tears met DK en dat was een cover van Twice a Man. Vind het terug op een Bandcamp release, DK and Time, a tribute to Twice a Man. In Zotto Voce Sequence 2 op die Antler, The Early Years, nummer 4 verzamel CD, ook deels samengesteld door Lieve, waar je dit knappe nummer op terugvindt. En Blamange is het laatste nummer, On Our Way To. En ook de feestjes natuurlijk, 14 juillet, 12 juli, feestje van Cetra.
1: Frequencies.

God will have the last word.

0: We zijn bijna aan het einde gekomen van deze Wave Frequencies. Je krijgt nog één nummertje. U hoorde nog Carnivore van Factory, I'm Coming van The Executive Slacks. Believe Me van Neil Peart. Het laatste was Moan on the Sly van Parade Ground. Dank voor het luisteren. Geniet nog van jouw avond. Wij gaan er alvast uit met lieve.
1: Ik ben aan het zien. Ik dacht...
0: Spannend. Wat zal het zijn, lieve?
1: Ik dacht verrassingen.
0: Verrassingen? Oké, we zijn niet zeker, maar we dachten...
1: Nee,
0: we gaan eruit met... Het is toch zeker?
1: Ja.
0: We gaan eruit met verrassingen.
1: Nee, ik dacht verrassingen.
0: Ik dacht verrassingen.

0: Ja, nee.
1: Ze gaan lopen, ze gaan lopen. Het is niet te geloven. Volledig in paniek. Daar is hem, daar is hem. Ik weet zelfs niet wie het is, maar we zijn alweer op weg naar Mexico. Die zorgt nu, dat zou kunnen.

0: Nervous Eaters, proto-punk uit Boston met een opname uit 1975, maar in 1979 pas op single uitgebracht. Just het orde u, waar het nummer over gaat, laat ik over aan uw fantasie.
1: Wees welgekomen in Potage du Jour, aflevering 33 deze week. We hebben er weer een heerlijk muzikaal potje van gemaakt dat we u graag op niet-traditionele wijze serveren. Dat wil zeggen, vleugje punk, beetje garage, beetje indie rock, wat psychedelische kruiden, een toef dub reggae en wat hedendaags experimentele muziek. Ja. Maar eerst duiken we met deze wilde wijven de garage in voor een klein onderhoud. En ook dat laat ik graag over aan uw fantasie.

0: uit Los Angeles, Californië en actief van 1932 tot 1992. Hoorde u de all-female garage band The Pandoras met als speelfiguur Paula Pierce, die buiten songschrijver ook gitariste en verantwoordelijk was voor de rauwe leadzang. Oorspronkelijk was de band nog stevig 60s geïnspireerd, zoals u hoorde, maar later evolueerden ze toch meer naar een beetje meer punkrock. Nummer dat u hoorde was I Want Him, kwam uit hun debuutplaat uit 1984, It's About Time. En de link met de jaren 60 was duidelijk zichtbaar aan de hoes van It's About Time. Want het is eigenlijk een parodie op een LP-hoes van The Shadows of Night, Gloria.
1: Oké. Okay.
0: Roze achtergrond, typografie werd mooi gekopieerd zelfs.
1: Mooie hoes, ja.
0: Ja, maar heel, laten we zeggen, de looks waren vintage,
1: ja.
0: Jaren 60.
1: Ja.
0: En de jurkjes dus ook. Het liedje eindigde voor Paula Pierce toen ze in 1991, helaas op 31-jarige leeftijd, overleed aan een hersenaneurysme.
1: Oei.
0: Ja.

0: Amerikaanse psychedelische garage rock van Nightbeats. Ze komen uit Seattle en werden in 2009 opgericht door multi-instrumentalist en zanger Danny Lee Blackwell. Tegenwoordig is dat trouwens zijn solo-project, dus heeft de rest van de muzikanten buiten gesmeten dan, denk ik. Uit Outlaw R&B draaiden we Crypts uit.
1: Ja, doet me een beetje denken eigenlijk aan een kruising tussen Jeffrey Lee Pierce en bijna de stem van David Eugene Edwards.
0: Mm-hmm.
1: Dus niet slecht.
0: Nee,
1: ja.
0: Nee.
1: Ik ben enthousiast.

0: Zo, oude indie rockers uit Boise, Idaho, onder leiding van frontman Doug March.
1: Er is te veel in Amerika vandaag.
0: Ja, ja. Ik heb het nu over de formatie Built to Spill, een Amerikaanse band. En ondertussen hebben ze sinds 1992 9 LP's op hun naam staan. En dit nummer, Never Alright, kwam uit op hun laatste worp uit 2022, uitgebracht op Sub Pop.
1: Okay.
0: Ook When the Wind Forgets Your Name.

0: Thurston Moore en Kim Gordon, de twee belangrijkste leden van Sonic Youth, gaven net de brui aan na hun echtscheiding in 2011. Hoe zou je zelf zijn, Sis?
1: Ja, maar zij schreef er nog een boek over.
0: Ja, ja. En ze heeft nu zelf terug een soloplaat uit, hè? Nieuw. Ja. Maar goed, in die 30 jaar dat ze bestaan, hebben ze toch maar mooie 16 prima albums afgeleverd. En deze Self-Obsessed en Sexy kwam uit hun 9e LP, dus wat net het midden van hun carrière, zeg maar. Uit hun LP Experimental Jet Set Trash and No Star.

0: Kijk Sven, hiermee is dus de Amerikaanse dominantie in ons programma doorbroken, want ja. Deze band komt uit Melbourne. Uh-huh. En dat is niet meteen een stad die je associeert met psychedelische muziek, en dan zeker niet in midden jaren 80, want dit komt wel effectief uit de jaren 80.
1: Tegenwoordig wel, hè, want Brown Spirits komt ook uit Melbourne, ja, en die maken ook zowel krautrockachtige, ja. Maar goed.
0: Ja, dit nummer, Call Your Mind, van de Turnaround, komt uit de gelijknamige EP met slechts 4 nummers, uitgebracht in 1986. En wordt eigenlijk tot hiertoe beschouwd als een klein psychedelisch meesterwerkje door de liefhebbers van het genre. Mm-hmm. In die periode werden ze wel eens vergeleken met het zijproject van XTC. Iedereen kent Making Plans for Nigel en anderen. Maar dat zijproject van XTC heette The Dukes of Stratosphere. Trouwens, een paar goede platen gemaakt.
1: Ja.
0: En als ik nu naar die EP kijk, aan het stickertje op de achterkant te zien, heb ik toch gemerkt dat ik daar inderdaad 315 Belgische franken heb neergelegd op de toonbank van Brabo Records.
1: Ja.
0: Wat nu toch, bijna 8 euro is. Hè.
1: Ja.
0: Maar als je dan een keer gaat kijken naar Discogs, dan gaat die ondertussen dus tussen de 40 en de 60 euro. Toch een heel ander bedrag. Maar voor een kleine parel als dit vind ik dat dat nog dik meevalt.
1: Vind ik ook, want tegenwoordig een nieuwe LP kost gewoon ook zoveel.
0: Ja.
1: Ja.

Bob Diddley ging in 1971 plots funky. Uit zijn LP Another Dimension kwam dit, Go For Broke. Een LP die trouwens voor de rest gevuld is met covers van Elton John en Creedence enzovoort. Ja. Maar goed, geproduceerd door Bob Gallo, die ook geproduceerd heeft door James Brown, Patti LaBelle en Benny King bijvoorbeeld. En ja, die funky drummer in dienst hier op dit nummer was John Birganti. Dus Bo Diddley met Go For Broke.

0: Heerlijk nummer, Fortune Teller. Misschien dat u deze R&B cultklassieker wel kende in de versie van The Rolling Stones of The Who, die hebben zelfs dat nummer ook op hun dubbel LP Live at Leeds gezet, of van Robert Plant en Alison Krauss. Maar ja, u hoorde nu de originele versie uit 1962 van de Amerikaanse zanger Benny Spellman.
1: Weer Amerika.
0: Ja, ik had van de man nog nooit gehoord eigenlijk voorheen. Het nummer zelf eigenlijk werd niet door hem geschreven, maar wel geschreven en geproduceerd door de beroemde New Orleans muzikant Alan Toussaint. Aha. Onder het pseudoniem Naomi Neville.
1: Whatever,
0: inderdaad. Dit nummer werd eigenlijk eerst als B-kantje van de single Lipstick Traces on a Cigarette uitgebracht, maar werd eigenlijk bekend door The British Invasion en werd een culthit.

0: African Head Charge. Psychedelische dub en reggae uit Londen maken ze. Ze komen uit Londen, dat maken ze meestal van muziek. Ik vind dit wel iets transachtig hebben eigenlijk.
1: Ja, ik vind het
0: en dat een beetje dat hypnotiseren zit er ook wel in. Ja, Adrian Sherwood hoeft geen introductie. En de Jamaicaanse percussionist Bonjo Noha. En recent brachten die mannen een nieuwe EP uit met 4 nummers op. Barbican Heights heet die. En daaruit hoorde u het geweldige nummer Topanga.

0: Nog steeds te warm voor een zwarte coltrui, maar nooit voor een vleugje jazz, Sven.
1: Nee.
0: Een van mijn favoriete tenor-saxofonisten, namelijk Hank Mobley.
1: Heel
0: buiten
1: goed.
0: John Coltrane, maar Mobley is toch een stuk toegankelijker.
1: Ja.
0: Hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van de hardbop en de soul jazz. En hij begon al op zijn 16e met... Eigenlijk pas laat, want
1: ja.
0: De meeste muzikanten, jazzmuzikanten, begonnen al veel vroeger. Maar hij begon op zijn 16e pas te spelen op zijn saxofoon en bouwde eigenlijk op heel korte termijn een ijzersterke reputatie uit.
1: Mm-hmm.
0: Samen met Art Blakey en Horace Silver was hij midden de jaren 50 bij de oprichting van de Jazz Messengers. En begin de jaren 60 speelde hij samen met Miles Davis.
1: Okay.
0: En ja, als je het de Blue Note catalogus erop op nakijkt, dan ja, de man was zeer productief, want hij nam tussen 1955 en 1970 ja, tientallen sessies op, zowel als bandleider, maar ook als vaste sideman.
1: Ja.
0: En ja, spijtig genoeg stond hij regelmatig in de schaduw van Sonny Rollins, ja, de man die onlangs overleed op 93-jarige leeftijd. Maar hij wordt eigenlijk in het milieu toch wel heel hoog ingeschat in de geschiedenis van de jazz. U hoorde het nummer Dig This uit de klassieker Soul Station van Hank Mobley.

0: Rachel Kitchlew, een hedendaagse harpiste die jazz, ambient en experimentele muziek combineert. Door het gebruik van onder andere looppedalen en allerlei effecten geeft ze een hedendaags geluid aan haar instrument. De harp hebben het normaal toch redelijk... De trling, trling, ja, muziek is. Dus dit is wel iets anders. Flirty Ghost, haar debuutalbum, vorig jaar in september uitgebracht. En uit deze LP hoort u deze maand elke week een nummer in Potage du Jour. Want dit is onze soepgroente van de maand, of onze LP van de maand, zeg maar. Dus u hoort de Opium Lounge van Rachel Kitchlew.
1: Ja, Sven, we sluiten deze aflevering 33 van Potage du Jour af met een...

0: iconisch Brits avant-garde ensemble, de Penguin Café Orchestra. En ik heb ooit eens ergens gelezen dat de band... Dat het de favoriete band was van Wim Obroek, de theatermaker en acteur. Wist ik helemaal niet, maar ik had ondertussen al wel het repertoire op vinyl.
1: Ja.
0: Dus geniet nog van deze eindtune en tot volgende week.
1: Tot volgende week.

Goedenavond, u luistert naar de Magic Mushroom op Radio Centraal. Vandaag breien we, eindelijk zullen sommigen zeggen, een einde aan het verhaal van Simon House in de 7e aflevering van deze miniserie. Ik ga niet de moeite doen om heel zijn loopbaan nog eens te resumeren, maar volstaan met de opmerking dat de afwezigen ongelijk hadden. Zoals zo dikwijls. Het programma van vandaag zal een beetje een opsomming worden, vrees ik, maar ik hoop dat u zich daar niet door uit het lood zal laten slaan. Ik heb dit keer voor de verandering eens geen instrumental gevonden om mee te beginnen. Het kan niet altijd prijs zijn.

Aan het einde van de vorige aflevering waren we beland bij de Hawkwind dubbel CD Canterbury Fair 2001, die het jaar daarop werd uitgebracht op hun eigen label. In datzelfde 2002 pikte Black Widow Records eindelijk House of Dreams op, het album dat Simon House samen met Rod Goodway had opgenomen over een periode van 10 jaar, tussen 1982 en 1992. Daaruit hoorde u zo net het titelnummer. Nog uit dat jaar dateert Here It Comes, Mantras for the Aquarian Dream. Een release die wordt toegeschreven aan Satya Kaur, Siv Charan Singh en co. Die en co zijn gitarist Andy Boyle, tablaspeler Rubinder S. Rihal, Simon House op viool en vocaliste Christine Granger en Harminder Kaur. Meer dan dat weet ik er niet over. Nooit gezien, nooit gehoord. Ik weet wel dat Kaur en Singh een in Portugal residerend echtpaar zijn, of waren, dat zich specialiseert in Kundalini-yoga. In 2003 bleef Simon ook verder actief met Hawkwind, met optredens tussen 18 mei en 9 augustus, afgesloten op Hawkfest 2003 in Garstang, Lancashire. Ik heb jammer genoeg maar tijd voor twee tracks daaruit, Utopia en Chronoglide Skyway.

Parallel aan zijn esbattementen met Hawkwind dook Simon House in 2003 en 2004 regelmatig op in Launton, Oxfordshire, en Trafalgar, Cornwall, voor opname met Judy Dibble. Het resultaat was Enchanted Garden. Dibble, die u ook hoort te kennen van Fairport Convention en Traderhorn, zong ooit een vroege versie van I Talk to the Wind voor King Crimson, die volgens mij een pak beter is dan wat uiteindelijk op In the Court of the Crimson King belandde. Eerlijk gezegd kende ik Enchanted Garden niet, maar wat ik er ondertussen van gehoord heb, doet me vermoeden dat ik er maar eens naar op zoek moest gaan. Het volgende nummer, New World, werd meegecomponeerd door Simon House.

De samenwerking met Dybul had ook tot gevolg dat House via saxofonist Steve Biolek, die eveneens met haar werkte, in het vizier kwam van Australasia. Daarover zo meteen meer. Eerst nog even terug naar Hawkwind, die in 2005 toe waren aan hun 24ste studioalbum, Take Me To Your Leader. House is daarop op twee nummers te horen. Andere gasten waren Arthur Brown en Lena Lovick. Het was hun eerste studioplaat in 5 jaar, maar werd al snel gevolgd door Take Me To Your Future, een hybride uitgave met studiotracks en een dvd met ouder materiaal. House is te horen op The Reality of Poverty, ingezongen door Arthur Brown. Maar eerst laat ik u Angela Android horen met Lena Lovick.

In 2006 dook House opnieuw op bij Judy Dybel, dit keer op Spindle and the Whirl. En tegelijkertijd ook op Astrolasia's dubbel CD Away with the Fairies. Spindle opent met een vertolking van Pink Floyd's See Emily Play in een arrangement van House. Op gitaar hoort u Peter Prakovnik, op drums Mark Swordfish, beide leden van Astrolasia. En die spelen aansluitend ook Seven Deadly Sins, het openingsnummer van de vermelde dubbel CD.

Astrolasia bracht in 2007 de Hawkwind remixes uit, gebaseerd op ouder materiaal herwerkt door Swordfish. Kort daarop volgde Cluster of Waves, waarop Simon House niet alleen als muzikant, maar ook als componist aanwezig is. In 2008 verscheen Earthborn, een album van het multinationale project Spirits Burning, met Bridget Wishart als zangeres en een uitgebreide lijst gasten, waaronder Alan Davey, David Allen en Steve Swindells. Daaruit komt Always.

In de daaropvolgende jaren bleef House opduiken op uiteenlopende projecten. Eclectic Devils van Alan Davey, Bloodlines van Spirit Burning en Bridget Wishart en Fantasia van Astralasia. In 2012 verscheen ook Side One onder de naam Psychstra, een virtuele release waarop hij samenspeelt met zijn zoon Torhouse. Een hele tijd later volgde een gelimiteerde LP-versie. Niet echt mijn kopje thee en ik heb het album dan ook niet in huis, vooral omwille van de al te opdringerige percussie. Ik zeg altijd, het is niet toevallig dat drummers altijd achteraan zitten. Maar kom, ik zal een klein brokje van hun vader-zoon Quality Time laten horen.

Op 2 november 2012 verscheen A Spoonful of Time, een project onder de naam Nectar, uitgebracht door Purple Pyramid. De groep was opnieuw opgericht rond Roy Albrighton en Ron Howden en liet bekende muzikanten mee bekende nummers herinterpreteren. De lijst van toetsenisten alleen al is indrukwekkend. Als violist kreeg House gezelschap van Jerry Goodman en David Cross. Het eindresultaat viel voor mij wat tegen, al is 2000 Light Years From Home met Billy Sherwood op synthesizer een van de meer geslaagde bijdragen.

Astrolasia bracht in 2012 ook nog Voyage Till Tomorrow uit. Rond diezelfde tijd werd Simon House uitgenodigd naar de Verenigde Staten voor opnames met Nick Turner. Die gingen door in Austin en Los Angeles en werden geproduceerd door Jürgen Engler van Die Kroeps en inmiddels ook vele andere projecten. Op Antimatter zijn zowel House als Steve Hillage te horen. De CD in kwestie heet Space Gypsy.

Bij Cleopatra waren ze blijkbaar ook fans van Star Trek. Op 10 augustus 2013 bracht het label Ponder the Mystery uit, ingesproken door William Shatner, met steun van Mick Jones van Foreigner, Steve Vai, Aldi Meola, Rick Wakeman, Joël van Drogenbroek, Edgar Winter, Nick Turner, Edgar Freuze, Robbie Krieger van The Doors, George Duke en Zoethorn Rollo. En natuurlijk deed ook Simon House mee, met name op Manhunt. Een interessant idee, maar de muziek is van een iets minder kaliber, dus ik ga er niets uit laten horen. Intussen bleven de albums van zijn vaste samenwerkingen uitkomen. Flow and Change en Live at WM Jazz van Judy Dibble, Make Believe It Real van Spirits Burning en Bridget Wishart en Wind on Water van Astralasia, een LP met een single op Friedemeer. Deze laatste bevat The Desert met house op viool en piano.

In 2015 verscheen een titeloze cd van The Mushroom Project met leden van The Mushroom Band in Australasia en één bijdrage van Simon House. 2 jaar later volgde Oceania van Australasia. Purple Pyramid bracht ondertussen Life in Space en The Final Frontier van Nick Turner uit. In 2019 kwam The Future Is Us uit, een dubbel LP van Hawkstraw, een project rond Alan Davey, met een indrukwekkende reeks ex-Hawkwind-leden en gasten. Tegen het einde van dat jaar volgde nog A Prog Rock Christmas, waartoe House en Turner samen Silent Night bijdroegen.

0: the souls of my heaven and souls of my hell. Maker and the molder of them all. Man is so infinitely great.
1: In juli 2020 verscheen Keeper of Castle Mount Volume 2 van The Mushroom Project. Cleopatra bracht datzelfde jaar Black Magic uit met opname van Aleister Crowley verwerkt in bijdragen van verschillende projecten, waaronder Hawkstrel, die het zo net gedraaide Inevitable Soul afleverde. Crowley was niet bepaald een lachenbekje. Brits occultist, schrijver en dichter, vooral bekend als de grondlegger van Thelema, een esoterische levensfilosofie met het motto Do what thou wilt. Purple Pyramid blies ondertussen de Pink Fairies nieuw leven in, rond Paul Rudolph, Alan Davey en Lucas Fox. Op Screwed Up uit 2023 staat een cover van Hassan Isaba met Simon House op viool.

In 2023 was House ook te horen op Lobster Basque Replica van de Fishheads. En in 2024 volgde Chaos Rocks van Hoekstrel. Verder waren er nog Electrum van Alan Davey, waarop House meespeelt op Gold and Silver, en Nothing to Lose van Morphonic, een virtuele release met opname uit de late jaren 90, geproduceerd door Thor House. Simon is daar te horen op Vile Tribe. En daarmee sluiten we de odyssee van Simon House af. Hij overleed op 25 mei 2025 op 76-jarige leeftijd. Er werd geen doodsoorzaak bekendgemaakt.

Ziezo, tot daar Simon House. Volgende week zetten we de herdenkingsprogramma's verder met een eerste van 3 afleveringen aangaande Mike Rutledge van Soft Machine. Tot dan.

Brotherhood. De Merkaba Brotherhood bestaat uit Roman Norfleet, ook actief in de Cosmic Tones Research Trio, en Andre Raya, Brown Calvin van Brown Calculus Be Present Art Group. Geïnspireerd door esoterische teksten, heilige beelden en mystieke gedachten, laten die twee bombast achterwege en volgen hun eigen ritmes. Ze combineren lage, tapevervormde bellen en klokkenspellen met kronkelende Rhodes piano herhalingen en vermengen hun geometrische improvisaties met sprankelende soundscapes en psychedelische effecten. Het korte album, zo'n 21 minuten, lijkt een vintage ruimtereis en voert ons mee in een vortex die ons naar de kern van de Merkaba Brotherhood leidt. En wie bekend is met de science fiction programma's uit de vroege jaren 60, zoals Doctor Who, dan zal de audio op dit nummer precies het soort futuristische achtergrondgeluid noemen dat de BBC Radiophonic Workshop gebruikte voor ruimteachtige geluidseffecten. Maar de vraag, alles in totaal blijft natuurlijk, waar worden we naartoe gebracht? Keren we ooit terug? En wie is deze broederschap eigenlijk? De broederschap lijkt zich bijna als een geheim in het volle zicht te bewegen, om het even in aardse termen te zeggen. Het is eigenlijk een duo wiens muziek meer goddelijk aanvoelt dan technisch gecomponeerd. Wat er bekend is, draagt alleen maar bij aan de intrigue. Roman Norfleet en Andre Raya behandelen ritmen als een drager van verborgen kennis en vormen geluid zoals mystici symbolen vormgeven. Dit titeloze album, gewoon de Merkaba Brotherhood, gedraagt zich bijna als een gecodeerd manuscript waarin texturen fungeren als diagrammen en melodieën flikkeren als signalen uit een innerlijke kamer. Gebruikmakend van esoterische teksten, heilige beelden en een diep vertrouwen in improvisatie, transformeren ze ruis in filosofie en vibratie in een soort gedeelde taal waarmee ze de luisteraar uitnodigen in een ruimte waar puls en openbaring onlosmakelijk met elkaar verbonden lijken. Dit album voelt alsof het ons heeft geparachuteerd naar de plek waar al die tussenliggende noten zich bevinden en waar nog niemand er ooit heeft geordend in een soort inventaris. Wat, als je even zal terugkijken op de bizarre en wilde excursie die we nu even gaan maken gedurende die 21 minuten, best een opwindende gedachte kan zijn. De Merkaba Brotherhood.

Thank you.

Dat is het.

Guguletu Duma, een in Berlijn gevestigde sonische dichteres, zo noemt men dat tegenwoordig, een sonische dichteres, muzikante, componiste en creatief producente, afkomstig uit de Oostkaap van Zuid-Afrika, opereert muzikaal, live en op opnames onder de naam Dumama. Dumama. Dus haar zo pas verschenen veelzijdige debuutalbum heet Towards an Expanse. Het beweegt zich door zijn klanklandschap van zowel societradities als digitale avonturen met verbijten dezelfde aandacht voor detail. Layer after layer, het openingssalvo zo dadelijk, weerspiegelt zijn titel in zijn vakkundig gelaagde millefeuille van handtrommels, orgeldrones en synthflitsen. Een weloverwogen, holistisch proces dat dan daarna doorloopt in de 11 complexe nummers van dit elektro-akoestische album. Op het zogezegd, zo net vermenoemde eerste nummer creëert dit een rijke achtergrond, waartegen Dumama's Morshiba-achtige down-tempo-serenade zich kan hullen. En vanaf dat moment ontvouwt Towards an Expanse zich als een liefdevolle verbinding tussen muziek en verhalen vertellen, waarbij Engelse teksten worden vermengd met gefluister en met xhosa-gezangen. Instrumenten zijn alom tegenwoordig op deze Towards an Expanse, warme tokkels van de contrabas, scheurende saxofoon, de resonerende tonen van de Uhadi-strijkstok, rietachtige ruis, dreunende idiofonen en volop nachtelijke gitaar, allemaal geleid door Shahzad Ismaili, de Pakistaans-Amerikaanse multi-instrumentalist van wereldklasse die als sessiemuzikant heeft gewerkt voor artiesten als Yoko Ono, Lou Reed, Bonnie Prince Billy, Beth Orton enzovoort. Naast deze gevarieerde geluiden allemaal wordt Towards an Expanse gedreven door een dialoog. Een dialoog tussen Dumama en haar voorouders. En dat voortbouwend op oude folkloristische verhalen. Verder noemt Dumama iconische Zuid-Afrikaanse artiesten zoals Miriam Makeba en Madosini als inspiratiebronnen. En verwijst ze ook naar hedendaagse artiesten zoals Sudan Archives en FKA Twigs. En uiteindelijk is deze rijke synthese de lijm die het album bijeenhoudt. Magische muziek, mensen. Towards an Expanse. Dumama. En wel nu.

0: Rising.
1: Falling.
0: Rising.
1: Falling.
0: Rising.
1: Falling.

Spirit Muse Records verscheen zo pas, het is te zeggen, in 2025. Dat is ook nog zo pas. Journey to Napta Playa, een nieuw album van componiste en multi-instrumentaliste Angel Bat Dawit uit Chicago, die we ooit eens zagen op een Sound in Motion festival. En ook multidisciplinair kunstenares en muzikante Naima Nefertari uit Londen heeft daaraan meegewerkt. En we brengen dat nu even kort onder de aandacht, dat album, omdat het uiteindelijk bij de rest past. Het is een krachtige meditatie over herinnering, methodologie en voorouderlijke wetenschap en put diepe inspiratie uit oude astrologische steencirkelverhalen. Van Napta Playa, verscholen in de afgelegen woestijnen van Nubië. Het duo combineert hier spirituele jazz, hemelse elektronica, voorouderlijke instrumenten en verhaal vertellen. Hun instrumentarium bevat fluit, klarinet, vibrafoon, kalimba, kleipotten, gongs, mondharmonica's, piano's en synthesizers. Gelaagd met klanken zoals Winds of Neptune en Rings of Saturn, wat dat ook mogen zijn. Om toekomsten te schetsen die geworteld zijn in oeroude kennis. Het album is een verhaal van begin tot eind en de tracklist fungeert als een soort kosmische verhaallijn van woestijnbezweringsrituelen en rituele processies tot astrale ceremonies, begrafenissen en bevrijding. Enkele fragmenten maar, want meer tijd hebben we niet. Angel Bat Dawit, samen met Naima Nefertari, Journey to Napta Playa.

Eind mei werd een nieuw album van Phlox uitgebracht. Het duo bestaande uit drone-specialist Werner Durant en percussionist Uli Homan. Na saxofoon en Indische Persische fluitend hebben gestudeerd, is de in Berlijn gevestigde Durant een zeer gewaardeerde protagonist in de drone-scene geworden, bekend om zijn zelf gebouwde blaasinstrumenten, zoals busklarinetten en zijn PVC, ney, fluiten en horens. Zijn partner in Phlox, een goede vriend van hem, is dus Uli Homan, wiens vroege kennismaking met muziek uit Azië, Indië en Afrika leidde tot studies in drumming en later ook nog in tombak, of de bekertrommel, en in daf, of een platte Iraanse frame drum. Homan speelde in een aantal projecten die de taal van de klassieke Persische muziek verkenden en begon zijn eigen snaarinstrumenten te bouwen. Hij is namelijk een opgeleid timmerman. In 2014 werkte hij samen met Durant en ook met Amelia Cooney aan het album Clearing. En in 2018 besloten Durant en Homan als duo verder te gaan en was Phlox geboren. Op de nieuwe release Lagoon verkent het duo verder de esthetiek die het heeft ontwikkeld op hun titeloze debuut uit 2023, op het inmiddels opgeheven Zera-label verschenen. En Durant en Homan creëren hier droneachtige soundscapes gebaseerd op hun zelfgebouwde blaas- en snaarinstrumenten en op de percussie en subtiele elektronica. Ze putten daarbij extra inspiratie uit krautrock. Luister zo dadelijk maar eens naar het onweerstaanbaar.